0: willen steunen. De man die vrijdag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, het wapen is teruggevonden. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst dat een drummer muzikanten zocht voor een band. Audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan omdat hij een paar jaar ouder was. Het weer. Het koelt af naar een graad of 10 vannacht. De dag begint straks met wolkenvelden in het zuiden en oosten. Andere plekken komt ook wat zon voor. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran de VS een deal heeft voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zegt dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die voorwaarden komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran, die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarna volop werd geschonden. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. Schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen waarmee hij heeft geschoten is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen verder met premier Jette en minister Heijne. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. De dag begint straks met vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Vanmiddag wordt het zo'n 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui. De temperatuur loopt wat verder op. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. Dit is

night to everyone. Got thrills. Well, we got thrills, yeah.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Oplichters hebben in februari bijna 100 miljoen euro gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met de autoriteiten in andere landen. De rest, zo'n 36 miljoen euro, is nog altijd spoorloos. Het geld zou via allerlei buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties. Amerikaanse krant The Wall Street Journal meldt op basis van bronnen dat Trump niet in zou willen gaan op het voorstel. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemde die gesprekken constructief. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten later vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Het weer. Temperatuur ligt rond een graad of 10. De dag begint straks bewolkt, vooral in het zuiden en oosten. Later laat ook de zon zich af en toe zien. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. De

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran, de NVS, een deal hebben voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zei dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarop volop werd geschonden. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald. De rest is nog altijd spoorloos. Het zou zijn omgezet in cryptovaluta. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het plein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot een graad of 20. Na het weekend wordt het nog warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet krijgt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Op een druk terras in Amsterdam-Noord is vrijdag een man doodgeschoten die in een gevangenis werkte. Het gebeurde op de NDSM-kade vlakbij de aanmeerplek van de pont. Volgens een getuige kreeg een man die met een hond langsliep ruzie met iemand op het terras. De man met de hond zou vervolgens hebben geschoten. De politie heeft iemand aangehouden. Het is niet bekend of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot een graad of 20. Na het weekend wordt het nog wat warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 105.
0: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: 105. Het is 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Pro en Volt praten vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Vorige week, bij de algemene beschouwingen, bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat Alabama. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet instelt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met verschillende landen. De rest, zo'n €36 miljoen, is nog altijd spoorloos. Dat geld zou via buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Het lukt maar niet om de ebola de kop in te drukken in de Democratische Republiek Congo. Het aantal besmettingen blijft oplopen en het virus gaat nu ook op 2 nieuwe plekken rond. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Pedro van Nooy. Goedemorgen allemaal. Dit is vandaag de dag. Fijn dat je erbij bent.

Bekend van Genesis. Goedemorgen allemaal. Het is bijna 7:08 op zaterdag 26 september. Fijn dat je erbij bent. Welkom bij een nieuwe aflevering van Vandaag de Dag. Tot 9 uur praten we hierbij en staan we samen met je op. Even koken we een eitje. Neem een lekker bakje koffie en luisteren we natuurlijk ook naar lekkere muziek. Je hoorde Genesis en Abacab.

ja, de hitmachine van Phil Collins, zal ik maar zeggen, kwamen de grote hits van Genesis, die niet zo klonken als de hits uit de jaren 70. Goed, nou, tot zover deze lezing uit de muziekencyclopedie. Ja, ik had hem ook in mijn kast staan, op vinyl. Het is ook wel grappig, want er staan van die kleurvakken op de voorkant als je de plaat hebt. En waar ik later achter kwam, is dat niet elke platenhoes hetzelfde was. Ze hadden die kleurvakken soms een beetje veranderd. Dat is toch wel weer grappig, hè? Ja, dat doen die gasten dan. Goed, welkom op deze zaterdag. Een zaterdag die volgens mij qua weer best wel oké gaat worden. Nee, het kan een beetje mistig zijn in de ochtend. Hè. Daar moet je even rekening mee houden als je naar buiten gaat. Dat kan een probleempje opleveren, maar die mist die is al heel snel weg. En dan is het vandaag lekker afwisselend. Af en toe een zonnetje, af en toe een beetje bewolking. De kans is dat het de hele dag droog blijft en het wordt een graadje of 19 vandaag. Morgen wordt het zelfs nog wat warmer, dan gaan we naar 21 graden. En ik heb mensen horen zeggen dat we zelfs in de week daarna weer richting de 24, 25 graden gaan. Mijn hemel zeg. En dan wil ik mijn zwembroek maar weer uit de kast halen. Die kan ik wel weer gebruiken dan. Dit is de nieuwe Ilse de Lange op Haarlem 105. So incredible.

Storm op Arnhem onder 5 en The Logical Song. En daarvoor nog Ilse de Lange en So Incredible. Altijd leuk als je dit soort nummers hoort. Als je dit eerste nummertje, als je dit begin hoort, dan weet je gelijk al. Oh, natuurlijk, dit is Supertramp en dit is The Logical Song. Een leuk verhaal bij wat ik leuk vond. Gisteren was ik aan het luisteren naar Haarlem 105. Dat moet je ook eens doen, gewoon door de week luisteren. Hartstikke leuk. Gistermiddag begon het weekend tussen 2 en 5 met Mika Hoppenbrouwers. Mika maakt het weekend. Echt leuk om naar te luisteren. En ik hoorde hem het verhaal vertellen dat hij en zijn vriendin inmiddels 8 jaar bij elkaar zijn. En dat zij ook samen een passie hebben ontdekt voor een band en voor de muziek van die band. En toen dacht ik, nou komt het, hè. Daar ben ik dus heel benieuwd wat het was. Maar dat bleek Supertramp te zijn. Nou, dus toen dacht ik, nou, dat is een mooie aanleiding om vandaag ook maar weer eens een liedje van Supertramp te draaien. 8:10 bijna op Haarlem 105 was je net met opgestaan. Goedemorgen, dit is vandaag de dag. Mijn naam is Pedro van Looy en ik ben tot 9 uur bij je. We zijn er de hele dag op Haarlem 105. Hè. Vanmiddag hebben we nog Heisa en straks hebben we Sherene. Er is geen enkele reden om je radio uit te laten. Straks ga ik je even bijpraten over de leuke dingen die er dit weekend allemaal te doen zijn. En ook nog wat problemen op de weg en het spoor. Dat straks. Eerst Nederlandstalige muziek nu van Sef. 105.

van de meest bijzondere liedjes misschien wel van Adele. Rumor has it. En daarvoor hoorde je Sef en Narcose. 7:55 geworden op Haarlem 105. Als je zin hebt in een leuk uitje en je hebt ook vooral zin om lekker mee te kunnen zingen, dan moet je morgen naar het Patronaat. Morgenmiddag in de kleine zaal van het Patronaat heb je de ABBA Dance. Al die leuke liedjes van ABBA, je kent ze allemaal nog wel. Je kan lekker meezingen in het Patronaat. Een middag vol ABBA hits morgenmiddag. Terug naar die gouden oude tijd van de onvervalste classics van ABBA. Die ABBA Dance, dat zijn 6 muzikanten. En die, het is niet echt een tribute band, hè, dus ze spelen niet, zeg maar, ze klinken niet exact zoals de 4 ABBA-leden klinken. Maar ze willen gewoon het gevoel naar boven brengen. Dus ook een beetje de aankleding en de sfeer. En je mag dus knijterhard meezingen op al die grote hits van ABBA. Money, Money, Money, One of Us, I Have a Dream, Ring, Ring, Waterloo, The Dancing Queen natuurlijk. En ik weet zeker dat deze ook voorbij komt. Want oh, dit is ook zo'n lekkere meezinger. Morgenmiddag dus, vanaf 2:30, zijn de deuren open in het Patronaat. Om 3:00 gaat het beginnen, de ABBA Dance. En dan kun je onder andere meezingen met Lay All Your Love.

0: Morgen kan je dus meezingen. Morgenmiddag in het patronaat met ABBA Dance. Met al die grote ABBA's zoals deze. Lay all your love on me. 7:30 geworden. Vandaag een best mooie dag. In de ochtend kan hier en daar nog wel een strookje aan mist voorbij komen. Ik zie het langzaam ook licht worden in de stad. Het is vandaag wisselend bewolkt. Zon, bewolking, overwegend droog. Temperatuur maximaal 19 graden. Morgen wat meer zon en dan loopt de temperatuur op tot 21 graden. En ook dan weinig kans op regen. Dan kijken we even naar de situatie op de weg. Alles rijdt gewoon door, niks aan de hand. Behalve op de A9. Die is tegenwoordig echt wel vaak in het weekend dicht vanwege al die werkzaamheden. Ze zijn daar de weg aan het ondertunnelen voor een deel. Ook dit weekend is dat zover. Hè. Dus tot aan maandagnacht is de A9 dicht tussen het knooppunt Badhoevedorp en Holendrecht. Beide kanten op. En ook op het spoor wordt gewerkt. De hoge snelheidslijn tussen Schiphol en Rotterdam Centraal rijdt op dit moment niet. Daar zijn ook werkzaamheden bezig. Dus als je die kant op zou willen, bijvoorbeeld naar Parijs of naar Antwerpen, ik weet niet wat je van plan was dit weekend, moet je even in de gaten houden dat je moet omreizen via Amsterdam-Bijlmer en dan met de reguliere, zoals dat zo mooi heet, Intercity gaat reizen. Ja, en dan nog even morgen. Morgen is natuurlijk de halve van Haarlem. Groot loopevenement in de stad. Dat betekent ook dat op een aantal plekken in de stad je gewoon niet goed door het verkeer heen komt, omdat de weg is afgezet. Allemaal voor die halve van Haarlem.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

staat nog in de hitlijst hè, met My Body Isn't Ready. Maar dit was dan wel de eerste, nou ik denk echt een hele grote, hè? 12 to 12. Somber op Haarlem 105. Het is bijna oktober. Bijna oktober, hè? Dan mag je toch wel de kerstplaatjes weer gaan draaien. Nou, misschien nog iets te vroeg, hè? Zeker met het mooie weer dat er is. Maar waarom zo kerstig? Nou, omdat de kogel door de kerk is. Hè? De Haarlemse gemeenteraad heeft een beslissing genomen over de Haarlemse kerstmarkt. Vanaf 2028 gaat de Haarlemse kerstmarkt door een externe partij georganiseerd worden. De grote meerderheid van de raad heeft daar deze week voor ingestemd. Dit jaar hebben we nog de kerstmarkt in de huidige vorm. En dan volgend jaar zou een overgangsjaar moeten zijn. En dan vanaf 2028 dan moet de nieuwe organisator het evenement helemaal zelfstandig kunnen neerzetten. En die krijgt daarvoor een budget van €325.000. Nou, daar was de raad het dus heel erg over eens. Hè? Maar nou, in het debat over die kerstmarkt ging het wel heel erg over de drukte, de sfeer, het lokale karakter. En dat is natuurlijk wel wat afgelopen jaar ook al hoorde. Hè? Want na de kerstmarkt van vorig jaar werd er gezegd, ja, het is allemaal te groot en het is te massaal en te commercieel. Terwijl als je daar rondliep, ik zag heel veel blije mensen. Hè? Ik zag heel veel blije mensen. En ik vond het zelf een geweldige sfeer. Maar goed, ik zit hier in de Haarlemse gemeenteraad. Bijvoorbeeld D66 in het debat, die zei, ja, kunnen we de kerstmarkt niet over de stad verdelen? En over meerdere weken en dan ook meerdere pleinen en straten gaan doen. Nou, dat, andere partijen zagen dat natuurlijk weer niet zitten. Want ja, dan, ja, wat blijft er dan nog van die kerstmarkt over, hè, als je het ja, toch een beetje gaat opknippen? Andere partijen zoals jouw Haarlem, die zijn weer huiverig voor de externe organisatie. Je moet het in eigen hand houden. Terwijl Pro Haarlem zegt, nee hoor, dat gaat helemaal goed. En Forum voor Democratie zei in het debat, we moeten vooral het lokale karakter van de kerstmarkt behouden. Hè, er moeten ook lokale ondernemers kunnen staan. Want ja, het moet ook wel een Haarlems feestje zijn. En ik denk, ja, natuurlijk, logisch. Ze willen niet alleen maar een commerciële bende, hè, met allemaal, noem het maar, prularia. Ik denk, ja, dat, juist het geheel maakt het volgens mij zo gezellig. Hè, dat die Haarlemse ondernemers, en daartussendoor staan dan ook wel wat andere dingen. Goed, nou ja, de laatste woorden zullen hier nog denk ik niet helemaal over gezegd zijn. Maar hoe dan ook is er een beslissing genomen. We hebben nog een kerstmarkt dit jaar. We hebben er volgend jaar ook nog een overgangsjaar. En dan vanaf 2028 krijgen we dus te maken met een externe organisatie. En dan zullen we zien hoe de kerstmarkt er dan bij staat. En of hij ook nog steeds in het prachtige centrum van onze mooie stad te zien is. Ja, en dan hoor je ook dit soort fijne kerstmuziek erbij.

is natuurlijk helemaal niet echt een kerstliedje. Maar ja, het is wel zo'n... Je hebt van die plaatjes, die worden gewoon uitgebracht. Die zijn dan niet echt speciaal een kerstliedje. Maar hebben wel een soort wintersfeer, waardoor ze eigenlijk alleen maar rond de kerstdagen gedraaid worden. Put a little love in your heart, hoorde je van Anne Lennox en Al Green. En dit zijn Craig David en Duval.

David, my heart's been waiting for you. Een quizvraag. Wat is de beroemdste platenhoes aller tijden? Welke is het? Denk maar even mee. Wat is jouw beroemdste platenhoes? Als je zo op het eerste moment moet zeggen, dat is hem. Is het er eentje van Michael Jackson? Is het Taylor Swift? Is het misschien Nirvana met de zwemmende baby? Welke is het? Ja, heb je een idee? Heb je hem in je hoofd? Ik zou zeggen, mijn favoriete, nou ja, als je mij vraagt wat is nou de beroemdste platenhoes aller tijden, dan is het toch wel die platenhoes met de zebra. En dan weet je gelijk waar het over gaat. Dan gaat het over Abbey Road van de Beatles. In 1969, vandaag de dag, werd Abbey Road uitgebracht. Met op de hoes natuurlijk, ja, die vier kenmerkende Beatles die de straat oversteken. De een in het wit, de ander in het zwart, de ander op blote voeten. Met dat witte kevertje op de achtergrond. En je kan er nog steeds naartoe, hè, die oversteekplaats in Londen bij de Abbey Road Studios. Die ligt er nog steeds, hè, dat zebrapad. Dat ziet er wel ietsje anders uit inmiddels, vooral de weg is wat anders getekend. Maar dat was toch wel een hele bijzondere platenhoes die iedereen zich kan herinneren. 1969 kwam het album uit, Abbey Road. Het was het laatste dat de Beatles in de studio hebben opgenomen. Het is niet het laatste dat ze hebben uitgebracht, want Let It Be kwam later nog als album uit. Maar het was wel de laatste keer dat de Beatles met z'n vieren in de studio aan het werk waren. En dat prachtige album maakten met, ja, allemaal fantastisch mooie nummers erop. En als je dan vraagt, ja, wat is voor jou dan het hoogtepunt van dat album? Nou, ik ben een paar keer bij Paul McCartney geweest, bij concerten. En als McCartney optreedt, dan eindigt hij heel vaak met de laatste drie nummers van Abbey Road. The End, hoe toepasselijk, Carry That Weight en Golden Slumbers.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: 5. Muziek uit de regio. Bottles heette het. En daarvoor natuurlijk nog Bruno Mars en On My Soul. Bijna 8 uur. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws van de NOS. En dan deel 2 van vandaag de dag. Met onder andere aandacht voor de open dag bij de baan. Het is vandaag Burendag in Nederland. Jawel, het is vandaag Burendag. En er gebeurt van alles op Burendag. Ook in onze regio. En morgen is de halve van Haarlem. Ook goed om het daar nog even over te hebben voor die mensen die misschien nog de ambitie hadden, de inspiratie hadden om te gaan hardlopen. Het is mooi weer, dus ja, als je pak je hardloopschoenen zou ik zeggen en bereid je voor. Dat straks na het nieuws van 8 uur.
1: Dit is 105. Het is 8 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. En het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, nadat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. Ook Politico en MS Now werden verbannen. Na een uitspraak van de rechter mogen die journalisten het Witte Huis weer in, maar over de toegang tot Air Force One is niets afgesproken. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. De rechtszaak was aangespannen door de Amerikaanse staat Alabama en zou maandag beginnen. Nu is onder meer afgesproken dat TikTok voor kinderen een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt en dat zij voortaan een niet gepersonaliseerde feed krijgen. Die beperkingen gelden vooralsnog alleen voor de jonge gebruikers in Alabama. En ook belooft TikTok in de schikking de staat Alabama $100 miljoen te betalen. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water. In de komende dagen wordt er nog meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. En na het weekend wordt het nog warmer tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: 105.
1: Pedro van Nooy.
4: Met vandaag de dag.
5: Goedemorgen.
1: Dit is Haarlem 105.

0: Zo,
1: nou, daar zit je wel recht op in je bed, hè. Nick Lowe, half a boy and half a man. Goedemorgen, het is 8:05. Als je net je ogen open hebt gedaan, dan denk je, mijn god, wat is er gebeurd? Nou, dat was dus Nick Lowe, half a boy and half a man. Zaterdag 26 september, je luistert naar Haarlem 105, je luistert naar Vandaag de Dag. We zijn er altijd, we zijn blij dat je erbij bent. Toch een dag, ik kijk even naar buiten, even wachten hoor. Het is langzaam licht aan het worden. Het is maar redelijk licht al zelfs in de stad. Klein beetje bewolking. Graadje of 19 vandaag en het blijft droog. Morgen wordt het nog een beetje beter weer. Hè. Dan gaan we over de 20 graden weer heen. En dat voor deze tijd van het jaar. Hè. De tijd waarin de R alweer in de maand zit. En we op weg zijn naar oktober. Goed, dit uur aandacht onder andere voor Burendag. Want dat is het. Ook aandacht voor de open dag bij de baan. En morgen is de halve van marathon. Maar er is nog veel meer dan alleen de halve van marathon. Daar ga ik je dit uur over bijpraten. En natuurlijk hou ik even het andere nieuws voor je in de gaten. En bekijken of er nog dingen op de weg gebeuren en zo. Ja, en ik heb natuurlijk een lijstje met lekkere platen uitgezocht. Bijvoorbeeld Alex Warren en The Fever Dream.

Smit samen met een groot symfonieorkest. Don't Wanna Miss a Thing. Het was muziek voor de film Armageddon uit 1998 met Bruce Willis in de hoofdrol. En ook een hoofdrol voor Liv Tyler. Dat was de dochter van Steven Tyler. Nou, het is nog steeds de dochter van Steven Tyler. Dus papa zong de filmmuziek voor zijn eigen dochter. Ja, papa zingt niet meer, hè, want zijn keel kan het niet meer aan. Dus Aerosmith is er niet meer. Heel jammer, hoor. Het is bijna 8:15 op Haarlem 105. Vandaag is het Burendag in Nederland. De dag waarop buren elkaar ontmoeten, samen iets organiseren en de buurt een stukje gezellig maken. Want ja, buurten worden eigenlijk pas echt leuk als mensen elkaar kennen. En elkaar ook helpen, hè, en samen ook dingen doen. Nou, het is bedacht door Douwe Egberts en het Oranje Fonds. Hè. Dat zijn de drijvende krachten achter de Burendag. Met als doel om eenzaamheid, alleengaandheid, een beetje te verdrijven en mensen bij elkaar te brengen. En dat kan bijvoorbeeld door samen activiteiten te organiseren. Het kan een spelletjesmiddag zijn, het kan een burenbingo zijn. Met dit mooie weer kan je nog aan een burenbarbecue denken. Alles kan. Het is wel in ieder geval een hele leuke manier om je eigen buren te leren kennen. Want ken jij je eigen buren wel? Kijk eens naar links, kijk eens naar rechts, kijk eens naar voren. Weet je wel wie je buren zijn? Spreek je ze wel eens? Weet je überhaupt hoe het met ze gaat? Nou goed. En na zo'n burendag als vandaag, hè, als je elkaar dan een beetje informeel hebt ontmoet, ja, dan wordt het misschien daarna makkelijker om elkaar gedag te zeggen of om elkaar te helpen. In onze regio zijn er op dit moment 70 buurten die zich hebben aangemeld om mee te doen. Met allerlei hartstikke leuke activiteiten en initiatieven. Wil je nou weten of er in jouw buurt hier in Haarlem, Heemstede of Bloemendaal ook wat gebeurt? Nou, kijk naar buiten en zie of er wat gebeurt. Dat is het makkelijkste. Maar als je het niet helemaal zeker weet, dan kan je ook gewoon kijken op de website. Dat is, hoe makkelijk kan het zijn, burendag.nl. Burendag.nl. En dan kan je precies zien wat er bij

jou in de buurt allemaal gebeurt aan activiteiten. In Haarlem, in Heemstede, in Bloemendaal. In Heemstede bijvoorbeeld hebben de herenboeren Heemstede vandaag de hekken open voor alle buren die een kijkje willen nemen op de boerderij tijdens de Landelijke Burendag. Er zijn rondleidingen, uitleg over groenten. Kijk, dit is nou een kropsla. Dit zijn spruiten. Dit is bloemkool. Je kan kruiden leren kennen. Je kan de bodem onderzoeken. Kinderen kunnen knutselen. Nou, dat is zomaar een initiatief wat voorbij komt. Dus kijk op de site burendag.nl. En de grap is, dan zijn er ook nog groepjes die dus de Burendag niet vandaag vieren, maar dat morgen doen. Ja, ik denk omdat dat dan beter uitkomt of zo. Nou goed, Burendag vandaag dus. Het is vandaag trouwens ook de verjaardag van Brian Ferry. Nou, die is dan jarig op Burendag. Wat leuk voor hem. Geboren in 1945, Brian Ferry, de man van Roxy Music. Die zowel met zijn band als solo mooie muziek maakte. Dit is Don't Stop the Dance.

het lijstje, maar Love is the Drug, Dance Away, Avalon, Angel Eyes. Allemaal muziek van Brian Ferry. En Brian Ferry en Roxy Music. Dit is Don't Stop the Dance. Bijna 9:10 bij Haarlem 105. Taylor Swift heeft nieuwe muziek uitgebracht. Het is geen heel album geworden, maar het zijn 4 nummers geworden. The Life of a Showgirl. En dan heet het The Encore. 4 nieuwe nummers. Babylon. Pink Clouding. Cleveland. En het nummer dat ik voor je ga draaien heet Patient Zero. Nieuwe muziek van Taylor Swift hier op Haarlem 105.

ABC en The Night You Murdered Love. Het is bijna 8:30. Dit is Travis. And Raise the Bar.

0: Travis en Raise the Bar. 8:30 geworden vandaag. Een redelijke dag voor deze tijd van het jaar. We mogen zeker niet mopperen. Licht wisselend bewolkt. Af en toe ook wat zon doorheen. Overwegend droog. Maximaal 19 graden. Morgen wat meer zon en een temperatuur van ongeveer 21 graden in onze regio met weinig kans op regen. En het mooie weer van morgen is pas het begin. Want daarna komen een paar hele mooie warme nazomerdagen. Na een wisselvallige maandag komt er dinsdag en woensdag massaal warme lucht aan. En dan kan het 25 tot 28 graden gaan worden. Jawel. Heerlijk. Nou ja, en dan vanaf donderdag, zoals het er nu naar uitziet, dan is het echt voorbij met de pret. En dan krijgen we forse buien op onze kop. Ja. Oké, alles rijdt gewoon door in onze regio. Hoef je geen zorgen over te maken. Als je de snelweg op gaat, moet je wel even opletten. De A9 is dit weekend vanwege werkzaamheden dicht tussen het knooppunt Badhoevedorp en Holendrecht in beide richtingen. Verder rijdt de hoge snelheidslijn tussen Schiphol en Rotterdam Centraal niet. En wordt er dus over het reguliere spoor gereden met gewone intercity-treinen. Dus mocht je plannen hebben voor Antwerpen, Parijs of whatsoever, dan weet je dus dat je niet in de hoge snelheidstrein kan stappen op Schiphol. En dan morgen moet je even in de gaten houden als je de stad ingaat. Want morgen is de halve van Haarlem, wat we vroeger gewoon de trosloop noemden. Dat is een heel groot loopevenement in en om het centrum. En dat betekent ook dat flink wat wegen in de buurt van die trosloop, of de halve van Haarlem moeten we tegen zeggen, afgesloten zijn.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Coldplay op Haarlem 105 en Kloks. Ja, de klok zegt dat het 9:05 is geweest. Straks na 9:00 trouwens, Chegené hier op Haarlem 105. Ja, ik zei het al, morgen is dus de halve van Haarlem. Een evenement dat we vroeger kenden als de Trosloop. En die halve van Haarlem, ja, dat is een halve marathon. Dat spreekt natuurlijk voor zich, hè. Maar er is veel meer dan de halve marathon. Er is bijvoorbeeld ook een kidsrun. Die begint al in de ochtend om 11:15. Je kan ook 10 kilometer lopen. Als je denkt, een halve marathon is wel heel erg ver. Die wordt in de middag gelopen. Die begint zo'n beetje om 3:00. Afhankelijk van welke starttijd je daar koopt. En er is ook nog een 5 kilometer. En die begint nog later in de middag. Die begint pas na 4:00. Ja, je kan nog meedoen. Ja, de halve van Haarlem, die is vol. Daar is geen plek meer. Maar goed, mensen die een halve marathon lopen zijn meestal goed getraind. Hebben zich voorbereid en weten al dat het gaat komen. Dus die zullen zich niet vandaag gaan inschrijven. Maar als je denkt, nou ja, ik vind het hardlopen wel leuk. En morgen is het ook best wel oké weer. Wat is er dan leuker om door de stad heen te lopen? Dat is toch prachtig? Dat je gewoon geen auto's, geen fietsers, niks in de weg. Gewoon even lekker door de stad hollen. En er zijn dus nog startplekken te krijgen voor onder andere de 10 kilometer en de 5 kilometer. Moet je gewoon even op de site kijken van de halve van Haarlem. En ook voor de kidsrun zijn er nog starttijden. Doe het niet ongetraind, hè, want dat is niet verstandig. Dat kan allemaal hele vervelende dingen opleveren. Maar als je nou regelmatig een beetje jogt en je denkt, ja, wat zou het toch leuk zijn om door mijn eigen stadje heen te kunnen hollen. Of je woont hier in de streek en denkt, wat is het toch leuk om door Haarlem heen te hollen. Doe het. Ga gewoon een keer meedoen. De sfeer is echt fantastisch. De kidsloop die begint bijvoorbeeld op de Grote Markt. En de wat langere lopen die beginnen allemaal op de Nieuwe Gracht. Maar die eindigen wel op de Grote Markt. Ja, dit is echt een... ik kan niet anders zeggen. Dit is een superleuk evenement. En vooral natuurlijk met mooi weer erbij is het hartstikke gezellig om mee te lopen. Maar het is natuurlijk ook hartstikke leuk om langs de route te gaan staan en de mensen die aan het hardlopen zijn aan te moedigen. Dat kan je natuurlijk ook doen, hè. Dan lever je ook nog een bijdrage aan die halve van Haarlem. Dat is morgen in onze mooie stad. Dit is Wilco. Een heavy metal drummer.

0: Idol Drummer van Wilco. Leuk bandje dat al jaren 30 bestaat of zo. Uit Amerika, uit Chicago komen ze. Ik zat even in de kranten te bladeren. En in een aantal kranten kom ik vandaag hetzelfde artikel tegen. Dat is op zich niet zo verwonderlijk, omdat er eenzelfde uitgever achter zit. En dit is iets waar ik zelf ook mee te maken heb gehad. En misschien dat jij het zelf ook wel herkent. Namelijk, hoe kun je besparen op abonnementen? En dan met name op je televisie- en internetabonnement. Ze hebben het uitgerekend hoeveel wij met z'n allen ongeveer te veel betalen. En dat gaat echt om honderden miljoenen. En dat zit hem in een paar dingen. En moet je maar eens even opletten, want ik denk dat dat heel herkenbaar is. Allereerst heb je dat noemen ze dan de zogenaamde loyaliteitsboete. Als je al heel lang lid bent, krijg je nooit meer een aanbieding. Maar je krijgt wel elk jaar gewoon een verhoging. Ik had laatst ook weer zo'n brief van Ziggo. Ja, uw abonnement, we hebben onze service verbeterd. Uw abonnement gaat met 3% omhoog. Dus u gaat zoveel euro meer betalen. Als je nieuwe klant bent, dan heb je dat nooit. Want nieuwe klanten die worden altijd aangetrokken met nou, de eerste 6 maanden gratis en daarna nog 6 maanden voor de helft van het tarief. En dan pas ga je het normale tarief betalen. Dus als jij trouw bent aan je eigen provider, dan ben je de sjaak. Dan moet je veel meer betalen. Verder moet je even kijken hoe je pakket eruit ziet. Hè? Ik bedoel, heb je echt alles wel nodig? Ik heb ons tv-pakket thuis helemaal uitgekleed. Als het aan mij ligt, zou ik nog per zender willen kiezen waar ik naar kijk. En ik krijg nu allerlei meuk in het standaardpakket dat ik eigenlijk helemaal niet wil zien. Maar heb je bijvoorbeeld ESPN erin zitten en kijk je er niet naar, ja, gooi het er dan uit. Hetzelfde geldt voor je internetpakket. Weet je? Ze roepen altijd sneller, sneller, sneller. Maar de vraag is, heb je het nodig? Wat doe je er eigenlijk mee? Als je alleen maar een paar mailtjes verstuurt, heb je helemaal niet zo'n snel abonnement nodig. En wat heel goed is, en dat heb ik zelf gedaan afgelopen jaar, je moet gewoon gaan bellen met die gasten. Aan het einde van het jaar, ik heb Ziggo gebeld. En ik zei, jongens, ik ben al 20 jaar hier abonnee bij jullie. Ik zie een mooie aanbieding van KPN. Ik overweeg serieus om gewoon naar KPN over te stappen. Oh nee, maar meneer Van Looy, maar wij kunnen u ook voor de eerste 6 maanden volgend jaar een gratis abonnement aanbieden en daar nog 6 maanden korting. Toen dacht ik, hallo, ik ben gewoon, waarom moet ik daarvoor bellen? Waarom moet ik daarvoor leuren? Dat moet je gewoon doen, hè? Want dat levert je keihard geld op. Ik heb het ook gedaan bij mijn energieleverancier, waar ik zat. Die heb ik ook gewoon gebeld en gezegd, ja, ik ga weg.
1: Bij een verzekeringsmaatschappij, zeker ook?
0: Ja.
1: Ja, ook, hè?
0: Ja.
1: Dat doe ik het altijd.
0: Ja,
1: werkt uitstekend.
0: Ja, maar dat is, lees het artikel, zou ik zeggen. Dat staat in veel kranten vandaag. Het zijn echt goede tips. En daar kun je voor jezelf echt honderden euro's mee besparen. Het is gewoon geld. En het leven is toch al duur genoeg, hè?

Sonnery James. Ryan Marciano en I Wonder. En daarvoor natuurlijk nog Olivia Dean en Man I Need. 10 voor 9 op Haarlem 105. Wellicht heb je wel eens van De Baan gehoord. De Baan, dat is een vrijwilligersorganisatie hier in de regio. En die organiseert van alles voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor alle leeftijden, alle achtergronden. Ze adviseren, ze ondersteunen, ze ontlasten ouders en begeleiders. Realiseren vrije tijdsbesteding in alle soorten en maten. En dat is prachtig werk. Ze hebben 50 jaar ervaring. En wat het leuke is, vandaag is een open dag bij De Baan. We zijn gevestigd aan het Nauwe Gelderloze Pad hier in Haarlem. En je kan langskomen op de open dag. Die begint vanmiddag om 2:00 en duurt tot 6:00. En dan kan je kennis maken met alles wat ze daar doen bij de Vrije Tijdsclub. Er zijn optredens van de buurtband. Je kan eten. Er is een silent disco. Nou, er gebeurt van alles. Dus als je meer wil weten over De Baan en je wil eens kennis maken met alle activiteiten die ze doen, dan is iedereen vanmiddag van harte welkom op het Nauwe Gelderloze Pad in Haarlem bij de open dag van De Baan.

0: jaar geleden werd in haar geboorte door Brownsville in Tennessee een standbeeld neergezet voor hem. Maar de hele wereld viel daar overheen ongeveer, want dat standbeeld, ja, nou, op zijn minst gezegd, zag er niet echt aantrekkelijk en lokkelijk uit. Ik ben eigenlijk benieuwd een jaar na dato of dat standbeeld erna nog staat. Of dat ze het aangepast hebben. Tina Turner, and it takes two. Dit is Haarlem 105. Je luistert nog naar vandaag de dag. En straks hebben we...
1: Nee. Uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: to be.
1: Gisteren stonden ze op Caprera. En vanmiddag en vanavond treden ze nog twee keer op in Caprera. Het is op zich wel uitverkocht, maar misschien kan je de doorverkoop nog wat regelen. Chef Special hoorde je en Superman.

0: Sugar Babes, Round Round. Nou, dat was hem dan, vandaag de dag voor vandaag. Morgen is er weer een nieuw vandaag de dag tussen 7 en 9. En we zijn er natuurlijk ook elke werkdag tussen 7 en 10. Voor straks heel veel plezier met de rest van de programma's op Haarlem 105. Te beginnen na het nieuws met de one and only René Kind en Che Gené.
1: Dit is 105. Het is 9 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Heten in Overijssel is een jongen door een dak van een basisschool gezakt. Het gebeurde gisteravond tijdens een dorpsfeest. De jongen hoorde bij een groep die het dak van de school had beklommen, meldt RTV Oost. De jongen zakte door een lichtkoepel. De politie moest een ruit inslaan om bij hem te komen. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school in Heten is niet bekendgemaakt. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot de Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. En ook Politico en MS Now werden verbannen. De rechter bepaalde dat journalisten het Witte Huis weer in mogen, maar over de toegang tot Air Force One is niet gesproken. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In Doesburg is vannacht een auto tegen een huis gereden. Een automobilist verloor de macht over het stuur, reed door de tuin en kwam tegen de gevel tot stilstand. Niemand raakte gewond, wel is er veel schade aan de woning. Het is al de tweede keer in een jaar tijd dat er een auto tegen dat huis in de Gelderse stad is gereden. Een auto reed vorig jaar door de schutting, vloog over de kop en raakte de voordeur. Het weer, vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen nog meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: René Kind. De nazomer begint hier in Cherenay tot 12 uur.

Tenzin en Darby, Wishing Well. 6:06 op 105, Haarlem 105. Chérené tot 12 uur. En wat we straks allemaal gaan doen, dat ga ik je nog rustig vertellen. Pak een kop koffie erbij, want Arthur is er gewoon. Arthur Meijer, 10:30, 11:30, 11:30. Dus het keiharde nieuws uit Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort, et cetera, is er gewoon. Marcel Beun is er niet. We hebben wel een mediaoverzicht, dat regelen we zelf. En om 10:45 gaan we het in ieder geval over de cultuur hebben. En de rest? Na de koffie.

je kunt gewoon alles op één zender vinden. Ook gaan we het hebben natuurlijk over... Oh, ja, we gaan het over het weer hebben. Het is echt ongelooflijk wat er gebeurt. Het is een soort extreme nazomer. En dat heeft dan wel weer te maken met El Niño en La Niña. En dat soort... die termen heb je waarschijnlijk allemaal wel een keer gehoord. En niemand weet precies volgens mij hoe het gaat uitpakken uiteindelijk. Er zijn veel mensen in het water gevallen de laatste tijd. Vorige week viel er een in. En nu hebben we er ook al op de website van Haarlem 105, haarlem105.nl... daar zie je twee berichten naast elkaar staan over mensen die in het spaarne vallen, om verschillende, nou, met verschillende oorzaken en ook verschillende redenen trouwens. De kerstmarkt gaat er anders uitzien. Tenminste, de raad heeft de organisatie van de kerstmarkt van Haarlem uit handen gegeven. En daarmee komt natuurlijk meteen bij iedereen... En wat nu? Wat gebeurt er dan allemaal? Nou, daar gaan we ook nog eventjes wat dieper naar kijken. Het is Burendag. De Burendag. Is dat vandaag de Burendag? De Burendag. Je zal maar een buurman hebben waar je niet mee kan opschieten. Tata Steel bijvoorbeeld. Het zal je buurman maar wezen. En die kan toch een charme-offensief doen. En dat doen ze ook goed. En dat charme-offensief van Tata Steel, daar gaan wij in dit programma al nog wat meer mee doen. En zoveel mogelijk mee doen. Want het is een grote buurman voor veel mensen. En het is een buurman die natuurlijk zelf ook behoorlijk onder druk staat. Met andere woorden, we hadden het al gezegd, hè. Pak dat genotsmiddel er maar bij en dan zitten wij er tot 12 uur. En straks om 12 uur is het tijd voor de heisa. Maar dat zijn, ja, in radiotijd is dat, dat is jaren. 105.

Ja, dat was The Brother Wallace. Ze klinken oud, maar het is hartstikke nieuw. Honey. Het is bijna 9:15. En mensen die in het wandelbos Groenendaal in Heemstede rondlopen, die kunnen weer een beetje een flashback krijgen. Vroeger kon je op de uitkijktoren daar staan, Belvedere, en dan kon je over het hele bos uitkijken. Nou, die toren die is er al een tijdje niet meer, maar nu komt er een nieuwe. In januari zijn ze begonnen met de nieuwe uitzichttoren daar bij Heemstede. En dat werd mogelijk gemaakt door een schenking. Ze hadden wel wat geld nodig hoor. Ze hebben bijna 1 miljoen euro nodig gehad. En het is wel mooi, want als je naar het ontwerp kijkt van die nieuwe uitkijktoren. Ik noem hem nog steeds Belvedere, maar dat heet De Wandeling. Moet ik nog even aan wennen. Dan zie je wel een heel mooi houten gebouw, mooi ontworpen en zo. En het is ook echt allemaal van herbruikbare materialen en zo gemaakt. Ik weet niet, je kunt er al in, denk ik. Het staat nog achter de hekken. Je kunt er nog omheen lopen. En alvast van de natuur genieten. Ja. Wanneer die precies open gaat, dat weet ik niet. Maar loop er nog even omheen. En op een gegeven moment gaat het hek eraf. En dan kan je er weer op. En dan kun je weer mooi over het Groenendaalse bos heen kijken. Is toch leuk?

uit Haarlem, Selwyn, S-E-L-W-Y-N en Right Here. Dit zijn de Superman Lovers, maken over het algemeen vrij elektronische muziek. Maar het zijn natuurlijk echte muzikanten en dat laten ze horen in dit meer akoestische Midnight Train.

0: mooie samenwerking van Ariana Grande. Samen met Lady Gaga, Rain On Me. En daarvoor de Superman Lovers en Midnight Train. Zo direct, artikel 5. Wat stelt het eigenlijk voor van de NAVO? En ja, die Italiaanse banken die gehackt is met AI. Daarover straks in het mediaoverzicht gaan we even een beetje dieper graven. En zo direct eerst Arthur Meijer met het 105 nieuws.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: Bibo Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. En jij bent uitgenodigd op onze verjaardag. Yeah! Vier het deze hele week mee en maak ook kans op een Febo Vetbike in de super vette Febo kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen. Een dronken man heeft gisterochtend voor wat overlast gezorgd. Hulpdiensten kwamen ter plaatse nadat ze melding hadden gekregen van iemand die in het Spaarne was gevallen. Kort hiervoor bleek hij omstanders lastig gevallen te hebben. De politie heeft de ongedeerde man meegenomen naar het bureau om zijn roes uit te slapen en daarna verhoord te worden. De geplande staatssteun van 2 miljard euro voor de verduurzaming van Tata Steel is met 5 maanden uitgesteld. Eind deze maand had er meer duidelijkheid moeten komen over de steun, maar klimaatminister Van Veldhoven laat in een brief weten dat er meer tijd nodig is. De vervolging door het OM voor schadelijke uitstoot en de voorgenomen sluiting van 2 kooksfabrieken spelen een rol in het uitstel. Zowel de minister als Tata Steel zien niet af van de deal, maar ze zeggen meer tijd nodig te hebben. De Haarlemse kerstmarkt zal vanaf 2028 door een externe partij worden georganiseerd. Hiervoor stemde een grote meerderheid tijdens de gemeenteraad donderdagavond. Dit jaar is hij nog zoals we hem kennen. Volgend jaar is een zogenaamd overgangsjaar. En voor 2028 ligt maximaal 325.000 euro voor organisatoren met een goed plan. Wat een goed plan is, is nog onduidelijk. Zo wil de een juist uitsmeren en uitbreiden, terwijl de ander het juist zo klein en lokaal mogelijk houdt. Het enige duidelijk is dat het vanaf 2028 niet meer aan de gemeente is. En het orgel van de BAVO krijgt een hoofdrol bij de afsluiting van de BAVO-dag. In een bijzonder concert komen de muziek van Bach en de tekenwereld van Escher samen in een voorstelling met muziek, theater, zang en licht. BAVO-dag begint zaterdag 3 oktober om 12 uur in de Grote BAVO-kerk en wordt vanaf 7 uur 's avonds afgesloten met het orgelconcert. En dan is het tijd voor het weer. Vandaag begint bewolkt bij zo'n 15 graden. In de loop van de dag trekt de bewolking weg en kruipt de temperatuur omhoog naar 19 graden. Morgen begint frisser bij zo'n 12 graden. Later warmt het op naar 20 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Harry Styles, Late Night Talking en Sam Smith samen met de Two City Chorus daarvoor. Een beetje gospelachtig nummer. Fijn, doet hij vaker trouwens, die Sam Smith, dat die gospel-invloeden in zijn muziek toelaten. Het nummer Oh Mother. 8:30. Normaaliter, tenminste 3 van de 4 weken in een maand, zeg maar. 3-4 zaterdagen van dan... is Marcel Beun hier met de andere media, maar vandaag doe ik het even zelf. We beginnen even met artikel 5 van de NAVO. Wat betekent dat eigenlijk? Artikel 5, hè, je weet wel, een aanval op één is een aanval op allen. Dat is een zwaar artikel, want wat is een aanval? En Rusland zit die definitie lekker op te rekken bij ons. Aan de grenzen van de NAVO, bij Polen bijvoorbeeld. En natuurlijk meer in het noorden, bij Finland en bij Litouwen. Daar zijn ze lekker bezig. Nou ja, lekker tussen aanhalingstekens. En ze hebben natuurlijk ook een aparte strategie met de hybride oorlogsvoering. Met andere woorden, je hoeft niet een drone of een vliegtuig het grondgebied van de ander in te laten vliegen. Je kunt ook andere dingen doen. Je kunt een beetje brand stichten. Je weet wel, die elektrahuisjes die opeens in de fik vliegen. Je kunt vandalisme doen. Je kunt wat bekladden bijvoorbeeld. Het Holocaustmuseum het Holocaustmonument in Parijs werd beklad. En daarvan wordt Rusland dan allemaal verdacht dat ze dat doen. En nu zijn er cijfers bekendgemaakt. Tenminste, er is een instituut die heeft het een beetje geteld. En die heeft een beetje gekeken van wat doet Rusland eigenlijk allemaal in Europa in het kader van die hybride oorlogsvoering. Op 1 staat brandstichting en explosieven. Op 2 vandalisme. Ze doen ook aan openbare ordeverstoring. Dus meedoen in relletjes en zo. Een beetje sabotage. Een klein beetje liquideren. En dan veel minder nog aanvallen. En je kunt ook nog ontvoeringen. Dus ze hebben 1 ontvoering gedaan in Europa. Ik heb even niet wie dat was, maar ze hebben iemand in Europa ontvoerd. En dan hebben ze ook nog dat hele staatje een keer omgekeerd en per land gekeken wat er het meeste, of per land gekeken hoeveel Rusland daar doet. Nou, ver bovenaan staat Polen. Op de 2e plek Frankrijk. Op de 3e plaats staat Duitsland. En Nederland, ja, ik weet niet of Poetin weet waar we liggen. Misschien moeten we nog iets meer reclame maken. Misschien een keertje uitnodigen. Want we hebben maar 1 incident gehad vanaf 2022... tot ergens in 2026, in 4 jaar, hebben wij maar 1 incident gehad veroorzaakt door de Russen. Dus hij heeft ons nog niet helemaal op de korrel, zal ik maar zeggen. En dan die Italiaanse bank, hè, die is gefraudeerd door een AI-truc. Nou, het is een behoorlijke AI-truc. Het is de bank Intesa San Paolo, zien we in alle media zo'n beetje. En hoe hebben ze het nou gedaan? Dat vertelt namelijk de NOS niet. Ze hebben een aantal telefoontjes gefaked. Eerst een telefoontje van de CEO naar de voorzitter van de private banking tak. Namelijk, ja, ik heb een probleem met een overboeking, een hele grote overboeking. Je moet me persoonlijk even helpen. Toen werd hij nog een keer gebeld door een heel ander iemand, ook weer een AI-stem. Een bekende partner van een advocatenkantoor die zei, ja, die transactie die is echt waar. Dus ik wil wel even bevestigen, ik ben iemand anders, hè. Ik wil wel even bevestigen dat het echt waar is. En toen, werden er nog wat e-mailtjes gestuurd en zo. Het was ook een hele hybride aanval op deze bank in Intesa San Paolo. En uiteindelijk ging er 96 miljoen de deur uit naar vooral rekeningen in China en Hongkong. Van die 96 miljoen hebben ze er wel een aantal terug. Ze hebben 60 miljoen terug weten te halen, omdat ze er toch door het interne beveiligingssysteem heel snel gealert werden op het feit dat er heel veel geld werd overgemaakt. Maar uiteindelijk zijn ze 36 miljoen dus wel gewoon lekker kwijtgeraakt. Dus mensen met een bedrijf, geloof zelfs telefoontjes niet. Stel rare vragen. Zit die pukkel op je voorhoofd er nog? Dat soort dingen. Oh.

0: Block and Crown op zijn Engels, want dat zijn jongens uit Amsterdam. Hold Me Closer. Tata Steel is vaak in het nieuws. Op een positieve manier, maar vaak ook in een negatieve manier. En het is wel interessant vandaag dat het allemaal een beetje bij elkaar komt in verschillende nieuwsberichten over Tata Steel, over de subsidie die ze wel of niet krijgen voor die vergroening. En wanneer ze die subsidie dan krijgen. Aan de andere kant is het burendag en dat doet Tata Steel heel veel dingen. Maar ja, het zal je buurmama zijn, hè? Hoe ga je dan ermee om? Heb ik hem al aan de telefoon? Heb ik Martin aan de telefoon? Staat hij al op bij mij? Hoor ik hem al? Ja, wacht even, ik moet je helpen. Zo, ja. Ja, ik heb hem aan de telefoon. Goedemorgen, Martin.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Martin van der Velde. Ja, Martin van der Velde van Tata Steel. Goedemorgen, Martin. Ja, het is een beetje, je hoort het wel, het was een beetje geïmproviseerd en een beetje kort door de bocht. Maar gelukkig heb ik je aan de telefoon. Jij rijdt ergens in Nederland, vandaar dat wij jou even snel konden bellen. Martin van Tata Steel.
1: Inmiddels ben ik op het bedrijf. Ik ben gewoon in Velsenoord op Tata Steel.
0: Je bent op je werk. Ben je woordvoerder, Martin?
1: Klopt, ik ben woordvoerder namens het bedrijf.
0: Oké, is dat moeilijk, woordvoerder zijn namens een bedrijf waar zoveel gebeurt?
1: Het is in ieder geval elke dag uitdagend. Want inderdaad, er is geen week die voorbij gaat of is er niet ergens landelijk nieuws. Ja. Dus het voelt wel vaak alsof ik relevant werk doe. En soms zijn de uitdagingen ook wel groot. Ja, dat mag best gezegd worden.
0: Ja, maar goed, relevant is het zeker. Dat in ieder geval. Martin, even gewoon, waar zal ik beginnen? Zullen we aan de leuke kant beginnen, de burendag, of aan de wat moeilijkere kant over de uitstel van subsidies en dat soort dingen? Mag jij kiezen?
1: Laten we er vrolijk uitgaan. Dus laten we beginnen met het nieuws van gisteren.
0: Ja, het nieuws van gisteren was namelijk uitstel, hè? Uitstel. Het is al een hele tijd bezig. Jullie hebben eigenlijk een groot verduurzamingsplan. Zo maak ik dat dan mee. Dat plan ligt al een tijdje. Dat ligt op diverse burelen. En daar is heel veel geld voor nodig. Maar dat geld, komt dat er nou of niet? Wat is er nu precies aan de hand?
1: Nou, wat er aan de hand is dat we inderdaad al geruime tijd met de overheid in gesprek zijn over een bijdrage aan wat wij noemen het Groen Staalproject. Daarmee willen wij staal gaan maken zonder dat daar kolen bij nodig zijn. En dat betekent een flinke verbetering op het gebied van CO2, dus minder klimaatuitstoot. En dat betekent een flinke verbetering voor de directe milieuuitstoot naar de omgeving. Dat is het Groen Staalproject. Dat willen we dolgraag realiseren. Daarover zijn we in gesprek met de overheid om daar voor ondersteuning.
0: Ja, maar hoe gaan die gesprekken?
1: Die gesprekken die verlopen altijd in een goede opbouwende sfeer.
0: Ja, dat zeggen ze altijd, hè, Martin. Dat is natuurlijk, want je gaat vooruit. Maar het gaat niet zo snel. En nu hoorden we dus weer dat er weer een uitstel is van het... volgens mij het uitstel van de beslissing of het uitstel van het betalen van die subsidie.
1: Het uitstel van wat dan heet het ondertekenen van het maatwerk. Want er is een aantal jaar geleden besloten vanuit de landelijke overheid dat er een programma komt om de industrie te helpen verduurzamen. Dat heet dan maatwerk, want er werd ook ingezien in Den Haag dat eigenlijk ieder groot industrieel cluster een eigen benadering nodig heeft om dat overal unieke uitdaging...
0: Ja, dus ze zeiden eigenlijk één wet of één afspraak. Dat geldt niet, we moeten met iedereen aparte afspraken maken. Dat is het maatwerk dan.
1: Ja, dat is het maatwerktraject. En dat moet tot een... daarvan hopen wij dat het zo snel mogelijk tot een goed einde komt.
0: Ja, maar het gaat niet zo snel.
1: Het is nu uitgesteld.
0: Waarom is het uitgesteld?
1: Het is uitgesteld omdat er zowel aan de kant van de overheid als aan onze kant nog een aantal dingen te regelen waren. We hebben vorig jaar rond deze tijd hebben wij een zogenaamde joint letter of intent getekend. Een intentieovereenkomst. En daarin hebben wij gezegd, we verwachten een jaar nodig te hebben om nog een aantal zaken op te lossen. In dat jaar is dat niet gelukt, moeten we constateren. En daarom hebben we nu gemeenschappelijk besloten dat een verlenging de beste optie is.
0: Ja, maar vertraagt dit ook zeg maar het hele verduurzamen van Tata Steel in IJmuiden?
1: Nou, 5 maanden vertraging nu betekent natuurlijk ook een vertraging aan het eind. Ja. Dus we zijn nu goed aan het kijken welke projecten we nog wel en welke projecten wellicht wat later worden opgeleverd. En het is natuurlijk razend ingewikkeld om zo'n enorm groot project helemaal door te plannen. Dus daar zijn we nu weer naar aan het kijken hoe we dat dan het beste en het handigst kunnen doen. Om in ieder geval zo snel mogelijk, nadat besloten is dat we er met z'n allen voor gaan, ook dat groen staal daadwerkelijk te realiseren.
0: Wanneer verwacht je dat nu? Dat dat echt van de, zeg maar uit de fabriek komt rollen, dat groene staal?
1: Daar valt nu niks over te zeggen. Zoals ik al zei, het is een enorm ingewikkeld project.
0: Ja.
1: Dat complex te plannen is. Er is nu weer een verandering in het tijdschema gekomen. Daar moeten we echt even goed over nadenken. Ja. Voordat we een nieuwe planning hebben uitgevoerd.
0: Maar even Martin, ik bedoel, ik ga je niet op een maand zetten. Maar hebben we het over 2030 of hebben we het over 2035? Wat voor tijdslijnen denk je daar dan
1: in? Ik kan daar nu geen enkel uitspraak.
0: Helemaal niks?
1: We zullen eerst terug naar de tekentafel moeten en dan een goed onderbouwd antwoord geven. In plaats van dat ik nu iets ga bedenken wat uiteindelijk...
0: Nee, dat moet je ook niet doen, Martin. Nee, dat moet je ook niet doen. Hé, en dan... dat is eigenlijk het jammere nieuws, hè, voorlopig nog even. Maar vandaag is het Burendag en jullie zijn een buur. En jullie zijn een grote werkgever in dit gebied. Dus jullie doen ook veel voor... op het gebied van communiceren met de buren. Is het vandaag voor jullie dan ook een beetje een speciale dag?
1: Nee, niet een beetje een speciale dag. Het is een van onze grote feestdagen. Ieder jaar weer de Burendag.
0: Ja, leuk.
1: En, wij verwachten ook dit jaar maar liefst weer zo'n 1500 mensen... die het terrein opkomen, naar de tentoonstellingen komen kijken... voor een lezing komen. Misschien ook werk zoeken, want dat moeten we niet vergeten. Onderdeel van de Burendag is ook een banenmarkt. Want bij wat ik graag het mooiste bedrijf van Nederland noem... zijn ook nog 500 banen te vergeven... Dus er is een hele hoop te vertellen vanuit het bedrijf... dat we met zoveel mogelijk mensen willen delen. En daar is vandaag een hele belangrijke dag in.
0: Ja, er is een banenmarkt, dat is heel belangrijk. Je kunt natuurlijk ook een rondrit krijgen door de fabriek, zou ik maar even zeggen. En,
1: fabriek niet, er gaat een bus over het terrein.
0: Ja.
1: Moet ik wel eerlijk zeggen, de bussen zijn helemaal volgetekend. Misschien dat er last minute nog een plekje is.
0: Oh, je kan niemand meer oproepen.
1: Wij hebben ook, iedere maand hebben wij een burentour. Is op de website, is dat ook te vinden. Dus mensen die denken, ik wil het bedrijf toch wel eens van binnen zien, kunnen vandaag komen kijken. En dan kunnen ze in ieder geval het museum in. Hm. Mochten ze toch echt een tour willen maken over het terrein en daar uitleg bij krijgen... Gewoon even op de website kijken.
0: Ja, er is ook nog een. In het Hoogoven Museum is ook nog een mooie tentoonstelling over het Noordzeekanaal zelf. Hè? 150 jaar Noordzeekanaal. Daar hebben we het vorige week nog even over gehad hier in de uitzending. En het is natuurlijk een mooi marketingmoment ook voor jullie. Een mooi moment om jezelf te laten zien. Wat doe je als mensen daar kritische vragen gaan stellen over Tata Steel? Want er komen natuurlijk heel veel mensen, maar er komen natuurlijk ook mensen kijken die. Ja, die kritische dingen willen weten van je. Ben jij daar dan. Loop je daar dan rond? Of hoe werkt dat?
1: Nou, zoals u net gemerkt hebt, ben ik persoonlijk...
0: Je bent er wel.
1: ...afspreekbaar met kritische vragen. Ik ben op het terrein, ook ik kan niet-journalisten prima kritische vragen beantwoorden. Maar ook mijn collega's zullen iedereen gewoon te woord staan. En als mensen kritische vragen hebben en het naadje van de kous willen weten... dan zijn wij altijd bereid dat te vertellen.
0: Ja, Martin, bedankt. Zoals je misschien wel hebt gemerkt, zitten wij er wel een beetje bovenop. Op het Tata Steel Nieuws, ook zeker vanuit dat groene staal project. Dat houden wij een beetje op de zaterdagochtend in de gaten. Als er weer wat gebeurt, mogen we je dan weer bellen?
1: Ik kan altijd gebeld worden, tuurlijk.
0: Hartstikke goed. Martin van der Velde van Tata Steel, dankjewel. En een fijne burendag.
1: Helemaal
0: tot ziens.
1: Een fijne dag en een mooie uitzending nog.
0: Dankjewel. Hai.
1: Dag.

0: Ik heb hem wel eens gekscherend de zingende tackle genoemd. En dat werd mij niet in dank afgenomen door de diverse luisteraars van 105. Dus dat zal ik niet meer doen. En de nieuwe van John Legend was dit, het nummer Daylight. Ik verblijf je zo direct met de informatie van het NOS Journaal. Maar daarvoor wil ik je nog iets leuks laten horen. Uit 2007. Simply Red was toen al dik 20 jaar bezig. En ze brachten een cd uit, Stay. En toen gingen ze even in de Royal Albert Hall in Londen spelen. Ik zal je zeggen, voor veel artiesten is één keer spelen in de Royal Albert Hall echt de droom van hun carrière. Simply Red in 2007... verkocht Royal Albert Hall in Londen 6 keer achter elkaar uit. 6 avonden achter elkaar uit voor dit concert. En dat concert hebben ze ook opgenomen. Ze speelden toen natuurlijk dat hele nieuwe cd, maar ze speelden ook een nummer van 20 jaar geleden. En dat is uiteindelijk wel een van de beste live nummers geworden van Simply Red, vind ik. Live in die Royal Albert Hall is dit Money's Too Tight to Mention.
1: The fight was even more.

0: is 105. Het is 10 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat de systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Bij een ongeluk op de A76 in Limburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer werd geraakt door meerdere voertuigen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd en hoe de persoon op de snelweg terechtkwam is nog onduidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De snelweg tussen Heerlen en Geleen is afgesloten voor onderzoek. Er is nog veel onduidelijk over de schietpartij van gisteren op een terras langs het water in Amsterdam-Noord, waarbij een man werd doodgeschoten. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaanstad. De dader zou daar vast hebben gezeten, meldt het Parool. Maar of de twee elkaar kenden is niet duidelijk. Vanwege het mooie weer zaten er veel mensen op het terras in Amsterdam die het zagen gebeuren. De dader gooide zijn vuurwapen in het water en die hebben duikers gisteravond uit het water gehaald. Een jongen is gisteravond door een dak van een school gezakt, meldt RTV Oost. Het gebeurde bij een basisschool in het dorp Heten in Overijssel. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school is niet bekendgemaakt. Het weer, vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Hekken, hekken, hekken, hekken. Wacht maar tot OpenAI zelf gehackt wordt door zijn eigen AI. Misschien stopt het dan een keer.

ging een beetje Muppet Show gevoel bij. Dat dan iedereen zo met zijn hoofdje heen en weer. Ik weet niet hoe het komt. Risk It All van Bruno Mars. Goedemorgen, dit is het programma op de zaterdagmorgen tussen 9 en 12. Chez René. René Kind is hier. Arthur Meijer is hier. Marcel Beun is er even niet. Die is er vandaag niet. Maar we hebben straks wel gewoon de andere media in het, laten we zeggen, mediaoverzicht. En Arthur is hier omdat ik soms de neiging heb om een beetje onzin uit te kramen. En dan word ik hard gecorrigeerd door Arthur. En hij zegt zelf de waarheid om 10:30, zo direct weer in het 105 nieuws. Dat is zo'n beetje de rolverdeling. Ik heb net een grote mond gehad over Burendag. Tenminste, tegen Tata Steel. 20 minuten geleden. Maar Burendag zelf, daar heb ik het helemaal nog niet over gehad. Dus dat moet ik wel even gaan doen. Ik moet wel een beetje daar een beetje cachet aan geven aan Burendag 2026. Georganiseerd door het Oranje Fonds. En dat gaat dus over saamhorigheid en dergelijke. Nou, moet ik het zeker even over hebben. Waar moet ik het nog meer over hebben eigenlijk? Moet ik dingen nog? Heb ik dingen op mijn to-do-list staan? Ja, ik hoorde vanochtend Pedro van Looy. Die zat voor ons vanochtend met Vandaag de Dag. En die noemde ik de term trosloop noemen. Geweldig. Een term bezig je trouwens. Hij bezigde de term trosloop. En ik weet niet of mensen nog wel weten wat de trosloop ook alweer was. Dat is echt een generatiekloof van hier tot Tokio. Dat is de halve van Haarlem tegenwoordig. En ook bij de halve, denk ik, halve.

Leon Bridges. Volgens mij is dit in Nederland helemaal geen hit. Maar bij ons wel, want wij vinden hem leuk. Light the Way. Nou, ik zei het al, ik had een grote mond over Burendag. Zeker omdat Tata Steel meedoet. En dat is een grote buurman voor heel veel mensen in Velzen Noord. Dus ik snap wel dat het belangrijk is. Nou, gaan we dan maar eens even kijken hoe belangrijk dat dan is. Wat is Burendag eigenlijk? Het is, op dit moment zeggen ze dat het georganiseerd wordt door het Oranje Fonds. Maar het was ooit een commercieel dingetje van Douwe Egberts, van die koffieproducent. En Douwe Egberts en het Oranje Fonds, die hebben zich daarin gevonden, elkaar gevonden, zeg maar. Want het Oranje Fonds wil ook dat mensen dichter bij elkaar komen en meer sociaal zich gaan gedragen. Zou ik trouwens ook wel willen, dat mensen zich socialer gaan gedragen. Maar het is een leuke kans en een mooie kans om je buurt beter te leren kennen als je initiatief neemt. Je moet het wel zelf doen. Het is dus eigenlijk zo dat het Oranje Fonds ons via Burendag probeert te enthousiasmeren en probeert een beetje te promoten dat je met je buren iets gaat doen. En dat kun je op verschillende manieren doen. Ik hoorde net van Arthur al dat ze dan een bring your own, wel een bring your own. Dus jouw buren die investeren niet, qua financieel. Maar ze organiseren wel wat. En dat is wel leuk, dat het je buren wat beter kent. En dat Burendag, je kunt het vieren en voor de rest je mond houden. Je kunt het ook aanmelden, zo'n activiteit, op de site van Burendag. En dat is burendag.nl. Daar kun je dan je activiteit aanmelden. Wat is het voordeel van het aanmelden van je Burendag-activiteit? Nou, dat je op die site van Burendag, burendag.nl, dat je op de kaart terechtkomt. En dan kan ik even klikken natuurlijk op die kaart van burendag.nl. En dan kijk ik even naar Haarlem. Toen net waren het nog 112 en nu 114 initiatieven. Dus het gaat meteen omhoog. En dan zie ik in de binnenstad van Haarlem zo'n 29 initiatieven. In Haarlem-West 13. In Bloemendaal 12, Haarlem-Noord zijn 17 initiatieven. En zelfs in Heemstede kan ik, als ik het een beetje bij elkaar optel, zo'n 10 à 13 initiatieven vinden op de kaart.

0: van... En vogelenzang zie ik er 5. Ook leuk. Gaan we een beetje naar het noorden. IJmuiden. 19. Ja, dan kijk even tot het Noordzeekanaal. Ik kan er ook boven kijken nog. Dan zitten we, ja, 17. Nou, het is leuk hoor. Hartstikke leuk. Burendag.nl, dat is de site. En de Burendag, dat is het initiatief waar het uiteindelijk over gaat. Sociale dingen doen is leuk, man. Ga je naar het Bring Your Own ding? Ik ben benieuwd wat jij meeneemt dan als jij naar een feestje gaat, dat je iets meeneemt. Wat neem je mee?
1: Ik ben meestal van de simpele gerechtjes. Ik tosties meenemen.
0: Ja, zoiets.
1: Altijd lekker.
0: Je hoort het al. Doe maar gewoon, dat doe je al gek genoeg hoor, bij je Arthur. Dit is een man waar ik heel enthousiast over ben. En vist valt wel mee. Frank Mastra uit Amerika. Hanging on.

Er zit wel een lekkere sway in dit nummer van Blue the Tiger. En Feel Good. En daarvoor de New Yorker Frank Mastra. Hij heeft zichzelf behoorlijk veramerikaniseerd, want het is een Italiaanse man. En dat Mastra is natuurlijk een afkorting van zijn echte achternaam, die ik al vaak genoeg genoemd heb en nu niet ga doen. Die Frank Mastra doet veel achter elkaar. Hij is heel erg actief. Hij heeft namelijk een platencontract gekregen, al heel vroeg in zijn carrière. En nou, daar maakt hij goed gebruik van. Wij draaien dus Hanging On. Zo direct. Ja, we hebben het al een beetje over gehad, maar ik wil er toch nog even over door, denk ik. En dat, daar kom ik zo denk ik nog wel even op. Dat gaat namelijk om iets wat op onze eigen website staat. Dat is over dat uitbesteden van die kerstmarkt. Dat is toch een heel... Ik bedoel, in het nieuws, hè, straks Arthur gaat het je ook vertellen, maar hij heeft maar één... Het is hier 15 seconden om er iets over te vertellen. Ik ga er straks toch om een uur of... weet je, over een 20 minuutje, een half uurtje, even ietsje verder op in wat daar de pro's en de cons van zijn, van het uitbesteden van die kerstmarkt. En wat de meningen nou precies allemaal in detail zijn. Je kunt het ook lezen trouwens op onze website. Maar dat moet je nu even niet doen. Moet je daarna doen. Haarlem105.nl.

James Morrison. Altijd goed voor een schrapend stemgeluid. En als hij dat dan rustig aandoet, dan wordt het heel, veel, heel snel jazzy, soul-achtig. You give me something. Zo direct, Arthur Meijer. Het keiharde nieuws, het 105 nieuws. Maar eerst Emily Sandé nog even. Brighter Days.

0: Febo Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. En jij bent uitgenodigd op onze verjaardag. Yeah! Vier het deze hele week mee en maak ook kans op een Febo Vetbike in de super vette Febo kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
1: Haarlem 105 Nieuws.
2: Goedemorgen. Journalisten waren afgelopen maandag niet welkom bij de informatieavond over de Tilteberg. In de Tilteberg komt mogelijk een AZC. En gemeente Bloemendaal wilde dat bewoners vrij hun mening daarover konden geven, dus weerden ze journalisten. NVJ, de Nederlandse Vereniging van Journalisten, is het daar niet mee eens. Ze begrijpen dat de pers intimiderend kan zijn, maar hadden dan liever twee bijeenkomsten gezien, zodat iedereen zijn mening kan geven zonder druk van de pers. Op onze website haarlem105.nl vind je een interview met Thomas Bruning van de NVJ terug. Een man is gisternacht in het water gevallen bij de Kleine Houtbrug. Nog voordat de hulpdiensten ter plaatse kwamen, hadden omstanders hem al met een touw uit het water gered. De man had een kleine schaafwond en is ter controle met de ambulance meegenomen. De Haarlemse kerstmarkt zal vanaf 2028 door een externe partij worden georganiseerd. Haarlem stelt €325.000 beschikbaar voor organisatoren met een goed plan. Wat dat goede plan wordt, moet nog blijken. En volgend weekend is het landelijk weekend van de wetenschap. Daarom kan je zaterdag 3 oktober van 10 tot 5 naar het Maakpark voor See the Future. Alles van robots tot 3D-printen en biobased van makers uit Haarlem en omgeving zijn te zien. Toegang is gratis. Aanmelden kan via seethefuture.nl, waarin C een C is. En dan tijd voor het weer. Vandaag licht bewolkt bij zo'n 19 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen meer ruimte voor de zon, dan wordt het zo'n 22 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.nl.

straalt wel mysterieuze klasse uit. Dit nummer van Alanna Miles, Black Velvet. En zo brengt ze het ook. Er zijn ook mooie live-uitvoeringen van dit nummer. Moet je maar eens een beetje op zoek als je een keer met een koptelefoontje op de tijd hebt. Daarvoor Super DB was ook een superproject. Ik zeg was, maar ze zouden zomaar opeens de kop weer kunnen opsteken. Het nummer Side by Side. Brengt de tijd op de tijd dat Marcel Beun normaliter hier het mediaoverzicht brengt. Nou ja, Marcel Beun is er niet, maar het mediaoverzicht is er zeker wel. En we zijn behoorlijk actueel, want het lijkt wel, het is één grote veldslag op het internet momenteel. AI-systemen die andere die websites beginnen te hacken. En straks elkaar natuurlijk ook weer uit de lucht proberen te krijgen. Het is één grote knokpartij. En dat hacken, dat zit overal in. Werkelijk waar. Dus ook het hele AI-nieuws wordt gedomineerd door hacken. Nou, wij zijn ook gehackt hier in Nederland, hè. Odido, weet je nog, door de Shiny Hunters. En diezelfde Shiny Hunters die hebben nu geclaimd. En dat claimen doen ze dan weer op een site ergens op het dark web. Ja, het bestaat ook nog. Nou, daar gaan we niet op in. Dat is een rabbit hole van hier tot Tokio. Maar goed, op een site op het dark web hebben die Shiny Hunters, dus de hackers van Odido, nu gezegd dat ze ingebroken hebben in de systemen van de FBI. Lezen we overal in de wereld, in alle andere media. En de FBI heeft gezegd, wat mooi, de FBI die gaat heel onderkoeld reageren. Die zeggen, we zijn op de hoogte van de beweringen over ongeoorloofde activiteiten die betrekking hebben op fbijobs.gov. En dat is dus de jobsite van de FBI. En momenteel wordt er dus een onderzoek ingesteld. Nou ja, goed. De hackersgroep Shiny Hunters, die hebben een screenshotje gemaakt van die fbijobs.gov site. En op die screenshot zou dan te zien zijn dat ze die site dan, wat ze noemen, defaced hebben. Dus dat ze hem, dat ze de voorkant gehackt hebben. Dus je ziet allemaal teksten die niet van de FBI zijn dan op die screenshot. Maar goed, dat is dan de vacaturepagina van de FBI, zeg maar. Maar hebben ze dan ook daadwerkelijk gegevens van agenten van de FBI buitgemaakt? Dat weten we niet helemaal precies. Dat blijft ook altijd natuurlijk een beetje vaag, want de FBI gaat dat zeker niet zelf toegeven. Het schijnt een reactie te zijn, en dat is dus echt knokken. Het schijnt een reactie te zijn op een bericht van de FBI uit mei van dit jaar. En in dat bericht werden de methoden van Shiny Hunters beschreven, dus tot in detail. En toen hebben ze ook gezegd, als je slachtoffer wordt van Shiny Hunters, niet betalen. Odido, heeft hij eigenlijk betaald? Nou, weet ik eigenlijk niet meer. Volgens mij wel, toch? Nou, daar wil ik vanaf zijn. En dan even gaan we naar Amsterdam-Noord. Het is net buiten ons gebied, officieel. Maar als je op DAB Plus in de auto zit, dan kun je zeker Amsterdam-Noord binnenrijden met het signaal van Haarlem 105. En dat betekent dat we toch al, en het zit toch wel een beetje in ons, laten we zeggen, een beetje in ons halo, dat Amsterdam-Noord. De NDSM-kade daar, was vroeger dus een terrein waar schepen werden gebouwd. Tegenwoordig een populair terrein met wonen en ook terrassen. En gistermiddag hebben ze daar dus, is daar dus een man doodgeschoten door een andere man. Het werd om een uur of drie werd het allemaal door iedereen gezien, want het was hartstikke druk. Het was hartstikke mooi weer natuurlijk, dus iedereen zat op dat terras. En de camera's van de security systemen, die rolden ook. En die hebben het allemaal gefilmd. Schietpartij die waarschijnlijk volgde op een woordenwisseling tussen die man op dat terras, die trouwens naast een kinderwagen stond, en die verdachte. En die, nou, de verdachte, degene die uiteindelijk schoot, ja, hij is officieel nog verdacht, maar iedereen heeft het gezien. Maar waar ging die woordenwisseling nou over? Er zijn mensen die zeggen dat die woordenwisseling ging over het feit dat de man die doodgeschoten werd tegen de schutter zei dat hij zijn hond aan de lijn moest houden. Nou, als dat zo is, dan is het echt wel een beetje weer helemaal om niks. Die man, die schutter, heeft vervolgens zijn pistool in het water gegooid. Heeft zijn hond aan de lijn, aan een lantaarnpaal gebonden en stond te wachten tot de politie hem kwam halen. Op de website van AT5 staan video's en staat van alles. En er staat ook een videorapportage. 2 minuut 55 in die videorapportage moet je even kijken. Typisch Amsterdamse manier om te reageren. Nou, schietpartij geweest, hè? Iemand doodgeschoten. Ja, heel vervelend. De pont gaat niet meer.

0: Mama's Gun. Het fijne Joy, echt een Haarlem 105 hit. Wij hebben hem al zo vaak gedraaid en het blijft maar leuker. Dus dan blijven we ook nog even doordraaien. Op de website van Haarlem 105 zelf kun je vinden dat de kogel door de kerk is. De Haarlemse kerstmarkt wordt door een externe partij georganiseerd vanaf 2028. Tot nu toe heeft de gemeente dat zelf gedaan. Hè? Met Haarlem Marketing en zo hebben ze dat zelf allemaal opgezet. En nu is er toch een grote meerderheid in de gemeenteraad die het uit handen wil geven. Het is natuurlijk een beetje inderdaad, is het wel een gemeentelijke taak? Hè? Daar kun je dus over discussiëren. Hè? Het organiseren van zo'n kerstmarkt, wat toch uiteindelijk een soort van commercieel belang zou kunnen zijn. En de raad is het er dus over eens. Er wordt maximaal €325.000 beschikbaar gesteld. En dan krijgen we dus een aanbesteding. Waarin een externe partij de kerstmarkt vanaf 2028 gaat organiseren. Dus volgend jaar is dan de laatste onder de auspiciën van de gemeente zelf. Ja, en dan kunnen verschillende dingen gaan meespelen, of je daar voor bent of tegen. Het gaat dan vooral om over de drukte, de sfeer en vooral ook het lokale karakter. Uiteindelijk ook over de kosten, maar de discussie ging toch vooral over dat het te druk is in de stad op dit moment. Dat niet nog drukker moet worden, omdat het dus commercieel wordt. Hè, dan. De sfeer zelf, die hetzelfde ongeveer moet blijven. Dat het rustig, het zit relaxed en dat het vooral kerst moet blijven volgens veel partijen. En dan dat lokale karakter. En dat is nog wel de meest ingewikkelde, denk ik. Als ik even kijk, bijvoorbeeld, naar Bevrijdingspop. Toch ook Haarlem, hè. Dat wordt ook voor een groot deel georganiseerd door een externe partij. En ik heb wel eens gezien dat bijvoorbeeld de bier, de kosten voor het bier en de andere drank, die moet je gewoon betalen. En dat gaat allemaal woep in grote vrachtwagens gaat dat naar het oosten van het land, hè. Want dat geld wordt hier door de lokale ondernemers niet verdiend, hoor, tijdens Bevrijdingspop. Nou, en dat soort zaken, dat soort zorgen, die zijn het dus. Nou, hoe het nou precies moet gaan en wat een goed plan is, je hoorde het Arthur ook al zeggen, wat is nou een goed plan? Dat weten ze nog niet. Ze gaan eisen stellen aan dat plan, denk ik. En daar zullen die zaken zoals lokaal karakter, de drukte en dat soort dingen nog wel meespelen. Ik hoop wel dat ze erin zetten dat de lokale ondernemers van Haarlem er iets mee mogen. En dat niet weer die karrevrachten met geld aan het einde van de dag richting het oosten. Of misschien wel naar het buitenland vertrekken. Dat zou toch wel heel erg zuur zijn. We houden het in de gaten, hoor. De kerstmarkt dit jaar nog. We zijn er zelf ook weer bij. Dit jaar nog gewoon door de gemeente georganiseerd. Volgend jaar ook. En dan, interessant, dan wordt het dus een externe partij, zoals dat heet.
1: Now, this is the point, right? This is the point where we need to show you the difference between my funk and your funk. I mean, there's a difference, right? I mean, this ain't about hating, it's about creating. Now Candy, baby, can I talk to these people? I need to show them what it is about.

heeft heel veel voeten. Heel veel voetstappen in Haarlem staan. En die Kenny Dulfer kan ook toeteren natuurlijk, maar het gaat om hem. Piet Philly samen met Kenny Dulfer en My Funk. Bijna 11 uur, het NOS Journaal van 11 uur staat al voor de deur. Maar wij gaan nog even eerst iets laten horen. Hij begon op Jamaica, tenminste hij was geboren op Jamaica. Ging heel vroeg al naar Engeland verhuizen. En in 1969 brak hij door omdat John Lennon hem goed vond en een toestemming gaf om een nummer van John Lennon, namelijk Give Peace a Chance, in zijn eigen versie gewoon uit te brengen. En dat was toen, dat was heel apart dat dat gebeurde. Ik heb het over Lester Errol Brown. En wij kennen hem waarschijnlijk allemaal beter als de zanger van Hot Chocolate. Hij overleed in 2015. Toen was hij al jaren aan het genieten van zijn pensioen, want hij verhuisde naar de Bahama's. En die man heeft een paar hits gehad in de jaren 70 en 80. En is nu gewoon gestopt. Is helemaal teruggetrokken met zijn vrouw lekker op de Bahama's gaan wonen. En toen hebben we nooit meer wat van hem gehoord tot hij overleed in 2015. Errol Brown. Hot Chocolate. Heerlijk toch?

0: Dit is 105. Het is 11 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Duikers hebben het wapen uit het water gehaald waarmee gisteren in Amsterdam-Noord iemand werd doodgeschoten. Dat gebeurde op een terras. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaandam. Of hij en de dader elkaar kenden is onduidelijk. Er is een verdachte opgepakt. Het Witte Huis staat nieuwszender CNN niet toe om met president Trump mee te reizen in het regeringsvliegtuig. In plaats van CNN mag nu een conservatieve zender mee aan boord van de Air Force One. Eerder mochten journalisten van CNN ook het Witte Huis al niet meer in. Trump is het niet eens met hun verslaggeving. Het weer vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Wat viel op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam? Langzaam rijden over 6 kilometer tot aan knooppunt de Nieuwemeer met een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Zou wel lekker vinden, hè? Mag het Witte Huis niet in. Scheelt weer een paar uurtjes werk natuurlijk.

nummer dat de jaren 80 meenam in de jaren 90. En daarom misschien wel een klassiekertje geworden is uiteindelijk. Ace of Base, All That She Wants. 11:06, dit is Chez René tussen 9 en 12 op de zaterdagmorgen op 105. Haarlem 105. We gaan zo direct naar de cultuur. Want we hebben natuurlijk het een en ander aan cultuur uit te zoeken zo direct. En dat doen wij op de zaterdagmorgen zo'n 11:15. Niet uitgebreid, we gaan geen complete cultuuragenda voorschotelen. We gaan even kijken naar leuke dingen die er zijn of aanstaan te komen of waar je nu naartoe kan. Het kan klein zijn, het kan heel groot zijn. We hebben straks iets heel kleins eigenlijk. Eén filmpje. Eén film. En iets heel breeds. Iets heel groots. Dat maakt het leuk. Straks om 12:00 is het Heisa, het Haarlems Entertainment Informatieprogramma. En even van achter naar voren. Dan om 11:50 hebben we het mediaoverzicht. Waarvan ik nu nog niet weet wat we precies gaan doen. Om 11:30 Arthur Meijer. Die weet al bijna precies wat hij gaat doen volgens mij. Om met het 105 nieuws. Het is niet hetzelfde als het vorige uur, kan ik je melden. En om 11:15 dus duiken we in de cultuur. Nou, dan heb je al drie ankerpunten waar je naartoe kan luisteren. Naartoe kan werken terwijl je luistert. Maar je kunt hem ook gewoon lekker opzetten. Want daarvoor luister je lekker naar 105. En naar Douwe Bob. Hoor die tikker. De klok slow down.

Alicia Cara, Slow Motion. Ik zit me echt, ik zit me helemaal te verliezen in de site van het Haarlem Vinyl Festival. Want dat is het eerste onderdeel dat ik even met je wil bespreken in dit hele kleine culturele hoekje van Cher en E op zaterdagmorgen. Dat we zo ongeveer om 10:50, 10:45 doen. En ik zit naar Haarlem Vinyl te kijken. Want Haarlem Vinyl Festival is niet nu, is op 2 oktober. Van 2 tot 4 oktober. Dus 2, 3 en 4 oktober. En dat is volgende week. Maar ze zijn al een beetje begonnen. Nou, een beetje boel. Als je naar de site van haarlemvinylfestival.com gaat. Niet .nl, .com. Dan vind je daar het hele programma en echt heel veel achtergrondinformatie. Zoveel dat je eigenlijk, je kan eigenlijk helemaal losgaan gewoon. Ja, nou goed, want waar gaat het over? Ja, het is gewoon leuk, jongen. 2, 3, 4, in de Spekstraat heb je straks natuurlijk DJ-sets, vinyl en live muziek. Haarlem's eigen, dat is een, dat is zo'n winkel die daar van alles mee doet. Vinyl en lokale creativiteit. De Funky Vinyl Stage op de Grote Markt Record Fair, want dat is leuk. Grote platenmarkt op de Grote Markt. Dat is leuk. Ach man, ik weet nu wat ik zit volgende week. Volgende week zijn we klaar met het programma en dan sprinten we meteen de deur uit hier. Want dan gaan we het Haarlem Vinyl Festival in. Overal in de stad gaat het over vinyl. En we kunnen het hebben over de kwaliteit van vinyl. Maar het is gewoon leuk. Mensen vinden het ook leuk. Ik vind het ook leuk om naar vinyl te kijken. En ik heb niet de hele vinylkast vol meer. Echt niet. Maar ik heb er nog wel een paar staan. En ik koop ook af en toe iets vinyls. Iets nieuws vinyls. En er is een leuke nieuws. Onderdeel van die website van het Haarlem Vinyl Festival. En daar staat een leuk evenement. Maar dat is wel vandaag. Dat is straks om 11:30. Van groove naar geluid. Voor de nerds. Hoe kies je de juiste cartridge? De naald is belangrijk. Ik weet het ook niet precies. Ik heb er ook maar gewoon een naaldje van goedkoop in zitten. Maar je moet een goede naald kunnen vinden. Zeker als je hem moet vervangen, want dan wordt het opeens belangrijk. Handig als je platen moe beginnen te klinken. Dat heb ik nog nooit gehoord. En je vermoedt dat het niet aan de plaat ligt. Van groove naar geluid. In de fil is dat. Dat is straks om 11:30. Dus er schijnt iemand uit te leggen. Ik weet niet wie dat doet, maar iemand schijnt uit te leggen hoe je dan van je cartridge moet kiezen. Van groove naar geluid. Dat is toch leuk? Nou, en dan even naar de schuur. Want daar draait. Wanneer draait hij? Ja, vandaag, straks om 11:30.

2 vanmiddag, om 6:45 vanavond en zondag ook 2 keer en maandag de hele week draait er een hele, wat in Frankrijk al een hit is. Je kent nog wel die film Intouchable. Dat werd ook zo'n, dat was ook zo'n beetje comedische hit uit Frankrijk van Olivier Nakache en Eric Toledano. Dat zijn 2 regisseurs die ook die Intouchable maakten. Die hebben nu weer zo'n soort film het speelt in 1985. Over een familie waarin heel veel spanningen ontstaan. En dat is niet zo raar, want in 1985 groeide de No Future Generation op. En het was een hele slechte tijd. Hè? De economie stond onder druk. Er waren veel negatieve geluiden. We waren bang voor de atoombom. We waren bang voor de waterstofbom. We hadden de Russen aan de deur staan, dachten we. Nou, dat lijkt heel erg op de huidige tijd eigenlijk. Maar dan hebben we het over 40 jaar geleden. The Cure stond in de hitlijst. Aan de ene kant rock. Maar aan de andere kant, Imagination. Hele rustige, zachte, gladde disco. Overal waren extremen. En in dat hele speelveld is er een verhaal dus verfilmd. Van vader Yves, die zijn baan kwijtgeraakt is. De moeder Sandrine, die is secretaresse en die wil een baan met meer uitdagingen. Felle ruzies in de tent. En Vincent, de tiener in het geheel, die probeert, het is een beetje een coming-of-age comedy, die probeert daarin zijn weg te vinden in een gezin dat dus uit elkaar aan het vallen is. En hij wordt verliefd. Hij zet zijn eerste stappen richting volwassenheid. Ik denk dat ik dit verhaal ga herkennen. Want ik was toen ook 17. Dus ik denk dat ik het wel ga herkennen. Ik ben denk ik de doelgroep van deze film. De film heet Just une Illusion. En dat verwijst natuurlijk ontzettend naar Imagination. Just an Illusion. Ik weet niet of ze in Nederland... Ja, volgens mij heeft Just an Illusion in Nederland op 1 gestaan. The Cure trouwens ook. Ja, Just une Illusion. In Frankrijk al heel bekende en populaire film. Draait dus in de schuur vanmiddag en de rest van de week ook helemaal. Je kunt het allemaal vinden op schuur.nl uiteindelijk.

0: James Blunt over zonnebrand. Your skin tastes like summer. En we trekken die zomer nog een beetje door, dus het is ook wel nog steeds prima om dit liedje te draaien. Daarvoor John Allen, zijn nieuwe The Wolves Are Running. Zo direct gaan we het hebben in het mediaoverzicht over mode in alle soorten. Zowel voor de mensmode als voor steden. Want daar geldt ook goed eruit zien is belangrijk. Hebben we het straks over.
1: Febo Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. En jij bent uitgenodigd op onze verjaardag. Yeah! Vier het deze hele week mee en maak ook kans op een Febo Vetbike in de super vette Febo kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
2: Haarlem 105. Nieuws.
3: Goedemorgen. De Smedestraat is donderdagmiddag door de politie schoongeveegd. In een oefening werd lastig uitgaanspubliek nagespeeld en de straat uitgewerkt. Ook feestcafé Buxy deed mee en is blij met de samenwerking.
4: Dit is de eerste keer in een hele lange tijd dat wij echt in het horecagebied zelf kunnen trainen. Normaal doen we dat in een afgeschermde ruimte.
5: Ik denk dat het wel belangrijk is dat je bepaalde gezichten herkent en dat je elkaar ook een beetje kan helpen erin. Weet je wel. Ik denk dat juist alleen maar goed is en positief is.
3: De volledige reportage vind je terug op onze website haarlem105.nl. De geplande staatssteun van 2 miljard euro voor de verduurzaming van Tata Steel is met 5 maanden uitgesteld. Deze maand had er meer duidelijkheid moeten komen over de steun, maar klimaatminister Van Veldhoven laat weten dat er meer tijd nodig is. De deal is daarmee niet van tafel. Beide partijen zeggen gewoon meer tijd nodig te hebben. Journalisten zijn afgelopen maandag geweerd bij de informatieavond over de Tilteberg. In de Tilteberg komt misschien een AZC en gemeente Bloemendaal wilde dat bewoners vrij hun mening daarover konden geven en daarom was pers niet welkom. De Nederlandse Vereniging van Journalisten, NVJ, is het daar niet mee eens. Ze begrijpen dat de pers intimiderend kan zijn, maar hadden dan liever 2 aparte bijeenkomsten gezien, zodat iedereen zijn mening kan geven en de pers ook aanwezig kan zijn. Op onze website haarlem105.nl vind je een interview met Thomas Bruning van de NVJ terug. En je kan dit weekend in Zandvoort van de kunst genieten. De Zandvoort Art Route toont op 25 locaties de werken van 90 kunstenaars. Nadat het in 2021 begon als hart onder de riem voor lokale kunstenaars, is dit alweer de 6e editie. Het evenement staat in het teken van contact tussen bezoeker en kunstenaar. En de Zandvoort Artgoed is vandaag en morgen van 12 tot 5 gratis te bezoeken. En dan is het tijd voor het weer. Vandaag licht bewolkt bij zo'n 19 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen meer ruimte voor de zon, dan wordt het zo'n 22 graden.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Van jou krijg ik een paardenhout. Dus ga je mee naar de Costa. Ik wil zwemmen in mijn zones.

0: 100 volt door mijn lichaam.
1: Robin Hanink. 1000 volt of 100 volt? 100 volt is het. Nou, dat valt nog wel mee, 100 volt door je lichaam. Bij 1000 begin ik me echt zorgen te maken, Ruben. En daarvoor De Wolf uit Limburg, hè. What Kind of Woman. Jongens begonnen op 14 jaar. Toen waren het echt van die ruige rockertjes. Inmiddels zijn ze wat volwassener. En ze zijn ook wel een beetje bedeesder geworden, moet ik zeggen. We gaan even de andere media bekijken, mensen. En het is echt toeval, maar we gaan naar het andere halfrond. Naar het zuidelijke halfrond. We hebben twee berichten uit het zuidelijke halfrond, ook nog van vlak naast elkaar, die gaan over ongeveer hetzelfde. Over fast fashion en meegaan met de modetrends. De eerste gaat over mensen, de tweede gaat over steden. Gemeente Haarlem, luistert u mee? Er kan nog wel een tipje uitkomen zo direct. Eerst maar eventjes naar fast fashion. Waar hou je dan allemaal rekening mee? Op de website van Scientias, een onderzoekswebsite, daar zien we dat er een onderzoek is geweest in Australië. Een onderzoek naar het shopgedrag van millennials. En de wetenschappers onderzochten wat voor een uitleg de deelnemers van dat interview gaven bij hun eigen koopgedrag, met name online koopgedrag, fast fashion. Je kent de websites wel, hè? Temu en Shine en AliExpress en nou, er zijn er heel veel. En nou goed, het ging dus over Australische millennials. Die zijn dus geboren tussen 1981 en 1996. En ze hadden minstens twee keer de afgelopen 6 maanden minstens twee keer iets gekocht van een van die fashion sites. Nou, en ik moet zeggen dat de uitslagen van dit onderzoek mij nogal een beetje somber doen. Nou, ik word er een beetje chagrijnig van. Nou, waarom shoppen millennials zo graag bij die sites? Nou, er zijn natuurlijk normale, laat ik zeggen, normale prikkels, hè. Relatief lage prijzen. Als je jong bent, dan vind je het leuk om voor weinig toch een hoop te kunnen kopen. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Maar ze zeiden wel dat ze door de lage prijs een stuk meer producten kopen dan als ze het gewoon in de winkel kopen. Dus het is wel consumerisme ten top natuurlijk. En dan natuurlijk het gemak van de aankoop. Je kunt het online kopen. Dat is makkelijk, weet je wel. Het is erg makkelijk. En dat vond ik dan wel ernstig. Sommige mensen, sommige millennials, die zagen het scrollen door Temu of Shine een onderdeel van hun dagelijkse routine. Dus het moest gewoon. En dan zitten ze natuurlijk ook nog op TikTok. En daar zegt iedereen, je moet wel bijblijven bij de fashion trends. Je moet bijblijven. En de fashion trends op TikTok, die blijken zo elke week zo'n beetje te veranderen. Dus dan blijf je aan de gang. Dan heb je de impuls aankopen natuurlijk. Ja, soms zeggen ze, ja, ik doe het doordacht. Want ik wacht eventjes met de aankoop. Maar waarop wachten ze dan op? Dat de prijs daalt. Ja, dan ben je toch wel weer bezig met een impuls aankoop natuurlijk. En dan komt eigenlijk het ernstigste. Want je zou denken dat de deelnemers, dus de millennials, denken over arbeidsomstandigheden en over milieu, dat soort dingen. Maar het blijkt, ja, ze denken er wel over na, maar ze vinden allemaal wel een reden dat hun persoonlijke situatie, en dan gaat het vaak over geld natuurlijk, dat ze dat dan belangrijker vinden. Dus de lage prijs is nog steeds veel belangrijker dan de negatieve impact. En ze zeggen dat het de taak is aan de fashion-industrie om de verantwoordelijkheid te nemen in plaats van de klant. Dus ze leggen het volledig, de geïnterviewde mensen leggen dat helemaal volledig bij de industrie zelf neer. Enfin, ik werd er in ieder geval niet vrolijk van. Ik ben er wel lang mee bezig geweest, hè. Moet ik nog. Ik weet je wat, ik wil het wel gewoon doen. Ik ben een beetje. Ik weet het, mensen, het is te lang, maar we doen het gewoon nog een keer. Ik verleng dit mediaoverzicht. Want de andere is ook interessant. Dat gaat over steden. Is het interessant voor een stad om heel veel geld te besteden aan je eigen fashion, aan hoe je eruit ziet? Er is een mooi voorbeeld op de site monocle.com. Een mooi voorbeeld van een stad in Nieuw-Zeeland die er een paar jaar geleden, 20 jaar geleden moet ik zeggen, vreselijk uitzag. Niemand wilde er naartoe. En 20 jaar later is het helemaal opgepimpt en hebben ze daar conclusies uitgetrokken. Het gaat over de stad Auckland. 20 jaar geleden zei Paul Theroux nog dat hij, als je daar landde, dat je op een verre dode ster terechtkwam. Nou, dan zie je er niet goed uit, zeg maar. En nu hebben ze in 20 jaar hebben ze die hele stad omgetoverd. Tot en aan de metro aan toe hebben ze een complete make-over gemaakt. En ze hebben dan een onderzoek gedaan naar de impact van, als een stad er mooi uitziet, wat voor een impact heeft dat dan? Nou, iedereen begint zich lekkerder te voelen natuurlijk, uiteindelijk, na 20 jaar zeker. En toen bleek dat ook de hele economie opbloeit. Dat iedereen, nou ja, het toerisme bloeit op. En dat het heel veel zin heeft om erop te letten hoe je stad eruit ziet. En om hem schoon te houden en netjes. En ook altijd nieuwe dingen te laten zien. Dus nieuwe kunst op de muren en dat soort dingen. En toen dacht ik, nou, ik keek even naar Haarlem om ons heen. Op dit moment doen we het helemaal niet slecht. Maar de toerisme is natuurlijk enorm aan het toenemen op dit moment. Mensen. Haarlem, gemeente Haarlem, luistert u mee. Lees even dat onderzoek over Auckland. Over wat voor positieve waarde het heeft gegeven om 20 jaar lang te investeren in de beauty, in de fashion, in hoe je eruit ziet als stad. Lees het over Auckland en dan wil ik graag een discussie in de gemeenteraad, zo tussen nu en het einde van het jaar. Dat lijkt me mooi.

Somber, My Body Isn't Ready. Dit is Chez René tussen 9 en 12 op 105, Haarlem 105, op de zaterdag. Zo direct om 12 uur, over 12 minuten. Dan begint Heisa, het Haarlems Entertainment en Informatieprogramma op de zaterdag. En er kwam een complete filmploeg hier binnen denderen. Want die gaan zo direct Burendag doen. Dus die kijken op die website, burendag.nl. Die hebben daar ook naar die kaart gekeken. En als daar een activiteit gemeld staat, ik denk dat zij daar naartoe komen. Dus sta je op die site, pas op. De filmploeg van Heisa van Haarlem 105 kan straks tussen 12 en 3 bij je langskomen. En dan ben je slang de Sjaak. Of je bent gelukkig, want dan sta je meteen in de schijnwerpers. Dus ik hoop niet dat je een event hebt bij Bring Your Own. Ja, dat moet je dan wel regelen, want anders gaat het mis. Dit nummer was origineel helemaal niet van Kitty Grant in de jaren 80. Maar ze had er wel een hitje mee. Glad to know you.

0: echte, tussen aanhalingstekens, liefhebber van muziek, die walgde van deze versie in de jaren 80. Want het origineel was van Chas Jenkel. En Chas Jenkel kwam uit de Blockheads, een band van Ian Jury. En dat was een punkband. En die hadden hier het origineel van gemaakt. En ja, vandaar ook die rare tekst. Maar Kitty Grant maakte er een soort... Het origineel lijkt er heel erg op, maar Kitty Grant maakte er toch een iets meer disco-dingetje van. En wij vinden het nu wel leuk, maar 30, 40 jaar geleden dachten ze... een cover. Nou, covers zijn van alle tijden. Dus wat dat betreft is er niks nieuws onder de zon.
1: What would you do if a vicious enemy suddenly started coming at you, armed to the teeth and ready to kill you?

Twee vrienden die in Engeland ooit een bandje oprichten. En ze zijn nog steeds bij elkaar. Namelijk de Stereo MC's. En dit was Everything. En dit was Shay René, René Kind en Cornuiten op de zaterdagmorgen op 105 Haarlem 105. Zo direct om 12 uur. Luc Hasselman, compleet met een tv-team. Ze gaan de Burendag afstruinen in Heisa. Het Haarlems Entertainment en Informatieprogramma op de zaterdag. Dit programma is er volgende week weer, uiteraard. En Haarlem 105 is er altijd.

0: is 105. Het is 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De regering in Jemen zegt 2 raketten en 2 drones te hebben onderschept die door Houthi-rebellen waren afgevuurd op Saoedi-Arabië. Dat land heeft ook een raket neergehaald, meldt persbureau AP. De aanval is nog niet opgeëist, al duurt het bij de door Iran gesteunde Houthis vaker meerdere dagen voor ze een aanval opeisen. Sinds juli voeren ze geregeld aanvallen uit op buurland Saoedi-Arabië. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Bij een vliegtuigongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn alle 17 inzittenden omgekomen. Aan boord was een militaire delegatie met 2 hoge militairen. Het hoofd van de militaire rechtbank van Congo en een luitenant-generaal die over de financiën van de krijgsmacht ging. Het vliegtuig kwam in de problemen door een technische storing. De piloot probeerde een noodlanding te maken op een braakliggend terrein, maar dat mislukte en het toestel stortte neer. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Het weer. In het noorden nog een enkele bui, maar vanmiddag geregeld zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonnig en nog wat warmer dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam 10 minuten vertraging bij knooppunt De Nieuwe Meer. En op de A10 zelf vanuit knooppunt Watergaasmeer naar knooppunt Koenplein voor knooppunt De Nieuwe Meer. 8 kilometer file met een klein kwartiertje op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Jawel, ik wil René Kind even bedanken voor zijn chardonnay. We gaan met de lunch beginnen.

0: Ja, wat een aftrap zeg. Jongens. Dat was een oudje van Fun Fun en de Happy Station, ja. Vrolijke muziek op de radio. Het is vandaag een dag met alleen maar vrolijkheid, jongens. Want de buren die normaal altijd een beetje gekluisterd zitten achter hun voordeur, die gaan vandaag naar buiten en die gaan elkaar opzoeken en die gaan met elkaar gezellig taartjes eten en koffie drinken en thee en spelletjes doen. Misschien de kinderen onder elkaar die elkaar al lang kennen natuurlijk. Maar ja, pa en ma hebben elkaar nooit eerder gezien. Dus ja, dat gaat vandaag allemaal gebeuren. En ook in Haarlem gebeuren daar heel veel dingen rondom de Burendag. Het is natuurlijk een landelijk festijn. Overal gebeuren dingen. En ook in, als je kijkt op de site van Haarlem en omgeving, dan kom je heel veel activiteiten tegen. En wij hebben er een aantal uitgepikt. En daar gaat Sean langs. Want ja, zoals je weet, het is zaterdag. Het is hijsa-tijd. En dan in onze stad is altijd wat. Dus Sean Roest, die gaat dan op pad, hè. En dat doet hij vandaag met Mario. Mario is de cameraman. En ik ben heel blij dat we die tenslotte toch nog hebben kunnen vinden op het allerlaatste moment. Want ja, Joop, die is helaas ziek. Joop, beterschap hier vandaan. En ik hoop natuurlijk dat je zo snel mogelijk weer op de been bent om de volgende keer weer verslag te kunnen doen. Goed, Sean, hij is onderweg momenteel naar het Broederhuis in Haarlem op de Nachtzaamplein. Want daar vandaan komt hij straks met zijn allereerste verslag. Dus we gaan jullie op de hoogte houden. Leuk dat je erbij bent.
1: Haarlem 105.
2: Dit is Hijsa. Tot 3 uur.

Ja, we gingen even terug in de oude doos. Hè. Ja, de Tramps waren dat. En shout. Goedemiddag, je luistert naar het zaterdagmiddagprogramma. Heisa, het radje toe op de zaterdag. Altijd de ene week Jan Gaus op de microfoon en de andere week mag ik. En ik denk nou als het dan zaterdag is, dan draaien we ook een plaatje over zaterdag. Wat denk je van Sabine?

Lekker plaatje toch? Sabine is dit en zaterdag. Ja, het is natuurlijk hartstikke mooie zonnige zaterdag. Ik kan me ook voorstellen dat er vandaag gewoon heel veel mensen dan aanschuiven bij zo'n burendag. Want ja, het is toch anders dan dat het een dag is met regen, ja. Met regen blijf je misschien binnen of dan sta je geschuild onder je parapluutje op straat. Maar een dag als deze met dat volop zonnetje erbij kan ik me voorstellen dat je er lekker van geniet. En dat het ook een hele lange zaterdagmiddag kan worden met je buren uit de straat. Afijn, daar hoort natuurlijk allerlei lekkere muziek bij. I can't go for that. Ik loop er niet voor weg, ja. Hall & Oates.

De mannen maken heerlijke muziek. Hall & Oates en I Can Go For That. Mocht het nou zo zijn dat jij thuis zit te luisteren via misschien gewoon de 89.9 FM op de radio. Of misschien dat je het aan het streamen bent via de computer. Of misschien is het wel zo dat jij 105 televisie volgt. Stel nou voor dat jij straks de deur uitloopt. Dan denk je, ja, dan ben ik gewoon in één keer mijn centertje kwijt. Nee, je moet even de app downloaden. We hebben tegenwoordig een app en dat is een hele goede app. Die werkt heel snel. En echt, alles is erop te vinden. Zowel de radio als live meekijken met de studio of ook de televisie kan je dat volgen. De nieuwsfeiten die gemaakt worden hier op de redactie staan er allemaal op. De programmering staat erop. Je kan zelfs een vraag stellen aan de DJ in de studio. Nou, alles is dus mogelijk. Dus gewoon even naar de App Store gaan en dan het appje downloaden van Haarlem 105. Dat is een blauw icoontje met natuurlijk 105 erin. En dan, als je die downloadt, dan ben je gewoon overal in de wereld. Ben je gewoon ons aan het volgen. En dat vinden wij leuk, dat vinden we fijn. En ik hoop ook dat je dat blijft doen. Niet? Wederom weer niet.

Ja, ik heb het al eerder gezegd. Een van de meest gedraaide nummers momenteel hier bij 105. Maar een heerlijk nummer ook. Joy van Mama's Gun. Over lekkere muziek gesproken, jongens. Die nieuwe van Douwe Bob, die vind ik ook heel erg lekker. Beetje in de Danny Vierde-stijl.

0: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. De Smedestraat is donderdagmiddag door de politie schoongeveegd. In een oefening werd lastig uitgaanspubliek nagespeeld en de straat uitgewerkt. Ook feestcafé Buxy's deed mee en is blij met de samenwerking.
1: Dit is de eerste keer in een hele lange tijd dat wij echt in het horecagebied zelf kunnen trainen. Normaal doen we dat in een afgeschermde ruimte.
2: Ik denk dat het wel belangrijk is dat je bepaalde gezichten herkent en dat je elkaar ook een beetje kan helpen erin. Weet je wel. Ik denk dat juist alleen maar goed is en positief is.
0: De volledige reportage vind je terug op onze website haarlem105.nl. En de Haarlemse kerstmarkt zal vanaf 2028 door een externe partij worden georganiseerd. De gemeente stelt €325.000 beschikbaar voor organisatoren met een goed plan. Wat dat goede plan wordt, moet nog blijken. Journalisten zijn afgelopen maandag geweerd bij de informatieavond over de Tilteberg. In de Tilteberg komt mogelijk een AZC. En gemeente Bloemendaal wilde dat bewoners vrij hun mening daarover konden geven, zonder dat pers daarbij was. De Nederlandse Vereniging van Journalisten, NVJ, is het daar niet mee eens. Ze begrijpen dat de pers intimiderend kan zijn, maar hadden dan liever twee aparte bijeenkomsten gezien, zodat iedereen zijn mening kan geven en de pers ook aanwezig kon zijn. Op onze website haarlem105.nl vind je een interview met Thomas Bruning van de NVJ terug. En je kan dit weekend in Zandvoort volop van kunst genieten. De Zandvoort Art Route toont op 25 locaties de werken van 90 kunstenaars. Nadat het in 2021 begon als hart onder de riem voor lokale kunstenaars, is dit alweer de 6e editie. Het evenement staat in teken van contact tussen bezoeker en kunstenaar. De Zandvoort Art Route is vandaag en morgen van 12 tot 5 gratis te bezoeken. En dan is het tijd voor het weer. Vandaag licht bewolkt bij zo'n 19 graden. Vannacht koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgen meer ruimte voor de zon, dan blijft het rond de 22 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam voor knooppunt Nieuwemeer 10 minuten vertraging. Ook 10 minuten vertraging op de A10 Zuid, de binnenring voor knooppunt Nieuwemeer. 7 kilometer file daar. Het heeft te maken met de werkzaamheden aan de A9 dit weekend. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Calvin Harris en Satisfy. Lekkere muziek op de radio, jongens. We doen het met veel plezier hier op die 89.9. Maar niet alleen muziek, want ook verslag. Dat gebeurt op zaterdag veel. En daarvoor is John natuurlijk weer op pad.
1: In onze stad is er altijd wat. Dus is John Roest weer op pad.
0: En goedemiddag, John.
2: Ja, goedemiddag, Ruud en luisteraars natuurlijk. Ja, op pad met dit mooie weer. En ja, ik ga even vragen waar ik ben. En dan ga ik vragen aan Georgina. Zeg ik dat goed?
3: Ja, mijn naam is Georgina. Hallo. Ja, jullie zijn in het Broederhuis.
2: Adres misschien ook nog even?
3: Ja, dat is Nachtzaamplein 67. En
2: iedereen is welkom, ga ik vanuit.
3: Welkom, absoluut, ja.
2: En het Burendag. Ik moet even weten hoe dat precies in elkaar zit. Ja, we vieren Burendag. Kom je ook? Nou, dat staat buiten deze. Het is al gefilmd, denk ik. Lekker. Ik weet wel wat het.
4: Ja, mijn naam is Robert van Kooten, collega van Georgina. En ik werk hier ook op deze locatie, op een andere locatie ook. Maar overal in Haarlem organiseren wij een activiteit in het kader van die Burendag. En die Burendag, ja, waar draait het om? Om de buren. En wij zijn zelf ook buren. Maar de buren zijn ook weer de buren van onszelf. Ja, gek genoeg. Dus je doet het eigenlijk met elkaar. En daar is dit ook voor bedoeld. Activiteiten, koffie sowieso, altijd wel. En ook pannenkoeken. Op andere locaties is dat weer patat. Maar ook met wat activiteiten, gezelligheid en verbinding. Dat zijn de hoofdingrediënten, zeg maar.
2: En wie gaat die pannenkoeken bakken?
3: Ja, op dit moment is onze vrijwilligster Esther ermee bezig. En die is eigenlijk al sinds de ochtend al bezig met het bakken van pannenkoeken.
2: Nou, dat doet ze goed. Esther, nou, ze doet het best. Ja, de uitdrukking, beter een goede buur dan een verre vriend, is u bekend?
4: Ja, zeer zeker.
2: Dat geldt ook zo, vindt u?
4: Ja, dat is waar. Je moet het eigenlijk met elkaar ook doen. Zeker rondom dit plein hier, vlakbij het Roederhuis. We proberen dat op allerlei tal van momenten eigenlijk net ook eventjes aan te halen. En de Burendag is daar natuurlijk ontzettend goed voor geschikt.
2: En jullie doen dat samen of...
3: De aanloop na Burendag voor vandaag is in samenwerking ook geweest met de Oosterkerk.
2: Wat, sorry?
3: De Oosterkerk. Dat is ook een, eigenlijk ook wel leuk om te vertellen is dat wij een Burendag driehoek hebben gemaakt. Dus het Broederhuis zijn dus activiteiten, het bijreservaat en ook in de Oosterkerk. En samen met de kinderen van de FX-school, de Franciscus Xavier School, hebben zes... leerlingen hebben een route gemaakt richting van het Broederhuis richting het bijreservaat en ook naar de Oosterkerk. Dus jullie zien waarschijnlijk dan ook de gekleurde pijlen die de kinderen hebben gemaakt.
2: De kinderen kunnen mooie pijlen maken.
3: Ja, absoluut. Ja. Heel leuk was het. Ja.
2: Het weer zit hartstikke mee natuurlijk. En dit is een jaarlijks gebeuren. Ja, ik moet het even vragen.
4: Ja, dat klopt. Het komt elk jaar terug. Elk jaar is er een Burendag, zo rond deze periode. En inderdaad, we doen dat samen met nog op andere locaties net zo goed in Oost. En inderdaad, de kerk waar net naar vernoemd werd. Dat centrum zit hier vlakbij aan de Zomerkade. Dus ook nog heel handig om te bezoeken en te bekijken. Ook het Hof van Leijen is er ook. Een stukje verderop in Oost. En dan heb je ook weer verschillende activiteiten. Ze staan hier op de folders, allemaal zichtbaar. Ja, en hier ruikt het in ieder geval, maar dat kunnen de luisteraars natuurlijk helemaal niet meebeleven. Hier ruikt het voorlopig nog eventjes naar pannenkoeken.
2: Pannenkoeken, ja. Ja, dat is fantastisch, heerlijk. Nou, ik heb net gehoord, jullie doen het met z'n tweeën en dan ook nog andere activiteiten. Elders bedoel ik eigenlijk te zeggen. En wat voor activiteiten gebeuren hier in dit gebouw? Het is een centrum, hè?
3: Nou, op het moment is het vooral nu dat lekker koffie drinken, elkaar ontmoeten, echt wel met elkaar in verbinding komen. We hebben een gezellige shulbak nu buiten staan, dus kinderen die kunnen daar ook lekker gebruik van maken, lekker van spelen.
2: We gaan gewoon een oproep doen, iedereen die nu luistert, is van harte welkom natuurlijk. Tot hoe laat is dit gebeuren?
3: Ja, tot 3. Eigenlijk zeggen we gewoon, kom gewoon lekker binnen en de pannenkoeken.
2: Ja, ja, nou, dames en heren, luisteraars, dit is een oproep tot het komen eten van de pannenkoek en rond te kijken hier en eventueel te sjoelen en van alles.
3: Ik vergeet ook te vertellen dat wij Voor de leerlingen in de Franciscusschool hebben wij toen ook een buurendag lesje gegeven. En er zijn een aantal van de gedichten die er zijn gemaakt, zijn ook hier opgehangen in het broederhuis. Het is ook echt zeker de moeite waard om dat even te lezen van wat betekent een buur voor de leerlingen. Maar er zijn ook een deel in de Oosterkerk ook opgehangen. Dus ook echt wel de moeite waard om dat te lezen. Ja.
2: Met andere woorden, komt allen en er is genoeg te zien en te doen en te beleven. Dat was het. Nou, ik wil je hartelijk danken voor dit interview. En luisteraars, kom snel. Kom eraan. Oké.
5: Haarlem 105.
6: Dit is Heisa. Tot 3 uur.

Alicia Keys, wat een stem, hè, jongens. Niet te geloven. Over stemmen gesproken. Tino. Samen met Billy. Die hebben met z'n tweetjes ook een partij stem, hoor. Ja. Hey,

0: Ja, wat een heerlijk, spontaan, vrolijk nummer is dit toch. Tino Martin samen met Billy Dans natuurlijk. En ik begrijp dat er aanstaande maandag zijn er weer prijzen voor de NL van de Buma Stembra Cultuur. En daar blijkt dus ook Billy bij regelmaat in de prijzen te vallen. En aanstaande maandag dan weten we dat dus mogelijk dat morgen bij het Nationaal Product met Jan Gaus dat daar eventjes aandacht aan wordt besteed. Dat zou zomaar kunnen.
1: Van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 100.

Taylor Swift was dat. En I knew it. I knew you. Ja. Je luistert nog steeds naar Heisa, druk je toe op de zaterdag. Daar kan van alles gebeuren. En nou, zoals jullie weten gaat er bij regelmaat bij Heisa verslaggevers het land in, of de stad in, de regio bekijken. En een van die verslaggevers is ook, althans een cameraman en ook een keer verslaggever geweest bij ons, is Vincent. En Vincent, die is enthousiast even met zijn meisje naar Spanje. Lekker aan het genieten van de vakantie. Dat doet hij goed en die volgt natuurlijk het programma. En dat doet hij via de app natuurlijk. Nou, speciaal voor iedereen die thuis zit, ik leg het nog maar één keer uit. Download de app van 105, Haarlem 105. Dat is een blauw icoontje met wit 105 erin. En dan, dan kan je ons gewoon overal volgen op elk moment van de dag. En het is een hele snelle app ook. Dus wat dat betreft zit je erin voordat je het weet. Je downloadt hem en je drukt dan op radio luisteren of radio live kijken of tv. Nou, het kan allemaal. En dat doet Vincent dus ook nu momenteel. Ergens ligt het op een bedje in Zandvoort, verwacht ik zomaar. Of misschien zit hij net aan de lunch, dat zou wel kunnen. Maar goed, hij vroeg nog wel even een plaatje aan of ik dan toch eentje kan draaien wat alles met Spanje te maken heeft. Natuurlijk, Mart Hoogkamer.

0: Febo Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. En jij bent uitgenodigd op onze verjaardag. Yeah! Vier het deze hele week mee en maak ook kans op een Febo Vetbike in de super vette Febo kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
1: Dit is 105. Het is 1 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met een vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht. Een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat er werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Bij de gevangenis in Zaanstad hangen de vlaggen half stok vanwege de dood van een medewerker. De man werd gistermiddag doodgeschoten op een terras in Amsterdam. Er is nog veel onduidelijk over die schietpartij. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het parool meldt dat het gaat om een man die heeft vastgezeten in de gevangenis in Zaanstad. Of hij het slachtoffer kende, is niet duidelijk. De verdachte zit vast en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht. Er wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen is het zonnig en dan nog wat warmer, maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt de Nieuwmeer 8 kilometer file. Zo rijdt het ook langzaam op de A10 vanuit knooppunt Watergaasmeer naar knooppunt Koenplein. Binnenring van de A10 Zuid voor knooppunt de Nieuwmeer 6 kilometer file. En ook daar 10 minuten vertraging. Dit heeft te maken met de afgesloten A9 dit weekend. En ook langzaam rijdend verkeer op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel. Bij knooppunt Amstel 5 kilometer en ook daar een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Luc Hasselman.
4: Ja, we gaan aan de slag met het tweede uurtje weer voor Heisa, hè, het Radje Roep de Zaterdag.

Robin en Just Around the Corner. Ja, ja, en dan hoort dit koffiemuziekje er even bij natuurlijk. Want ja, Just Around the Corner, daar woont natuurlijk je buren. Je buurman, je buurvrouw, je buurmeisje, je buurjongetje. Ja, misschien is het wel een buurtopa en oma die een beetje op je kleintjes letten. Maar vandaag is het Nationale Burendag. En dat wil zeggen dat je naar buiten gaat, dat je je buren tegenkomt en dat jullie gezellig samen daar van deze dag genieten. En het is niet eens zo'n verkeerde dag ook. Het zonnetje erbij. Ik kan me voorstellen dat het overal wel gezellig is in de straat momenteel. Maar wij, Just Around the Corner, daar liggen ook de mooiste dingetjes. Zo hebben wij nu een nieuw programma op 105. Dat heet De Haarlemse Lens. En dat komt vanaf... even kijken. 30 september komt dat elke woensdagavond komt dat langs. Om 8 uur, 's avonds, op Haarlem 105. Ja. En dat gaat om 8 korte films en 8 achterliggende verhalen waarschijnlijk van diezelfde films. Nou, volgens mij is het hartstikke leuk om dat eens te gaan kijken. Ja, het is een nieuw item, dus ik ben heel nieuwsgierig. Het zijn afleveringen gemaakt door lokale filmmakers die centraal staan in de Haarlemse Lens. Zo heet het programma. Goed, zet hem in je agenda. De platterij denkt er aan mee, 105 doet er aan mee, de schuur doet er aan mee. Enfin, het is een mooie samenwerking van lokale items en gemaakt door lokale mensen. Ik ga het zeer zeker kijken. Woensdag, dan weten we het fijne van. Om 8 uur, 's avonds. Ja, ik zet hem aan. Goed, we zijn bezig met Heisa. Het draait je toe op de zaterdag. En zoals je gewend bent, kan daar alles in zitten. En zeker ook lekkere muziek. En deze hoort daar dan zeker bij.

Ja, is dat lekker of niet? Dat is van die knalmuziek. Dat is muziek waar je bij wakker hangt. Ik ben ondertussen natuurlijk bezig met de locatieuitzendingen. En dat wil zeggen dat de mannen links en rechts op pad zijn. En ik zit te kijken of dat dan allemaal goed gaat en zo. Ik hou het een beetje in de schermpjes bij. Dus vandaar dat ik net iets te laat was met schakelen. Maar dat wil zeggen dat het dan alleen maar ten goede komt van het programma. Want straks dan zijn ze er weer, hoor. De jongens die op pad zijn.

Ja, uit oude doos gedaan, hè. Albert Hammond en Down by the River. Ik was op zoek naar de river van Bruce Springsteen. Toen kwam ik in een keer deze tegen. Ik denk, oh, die is eigenlijk ook wel leuk. Ja. Ik denk, nou, dan pakken we die even ertussendoor mee, toch?

George Ezra en de Shotgun. En ik heb inmiddels wel beeld van de mannen, maar ik heb nog even geen telefonisch contact met hem. Hij zit, heeft wel zijn koptelefoon op, maar tenminste, hij heeft hem niet op. Hij heeft hem in zijn nek hangen, dan hoort hij mij niet praten. Dus ik krijg geen verbinding wederom weer met John. Dat is jammer, want dat wil zeggen dat we nog een extra plaatje erbij gaan doen. En dan hoop ik hem in de komende 2,5 minuut wel aan de lijn te krijgen.

Stefan Zandjes heet deze man en High heet het nummer. Je luistert nog steeds naar High Zaterdag, je toe op de zaterdag. En zoals je gewend bent, doen wij op zaterdag ook met verslaggevers de stad in. En dan gaan we kijken wat er aan de hand is. Nou, vandaag natuurlijk de Burendag. En dat wil zeggen dat we dan ook buren tegenkomen, maar ook organisatoren die bijvoorbeeld in buurthuizen werken. En daar vandaag dus extra leuke dingen aan het doen zijn voor de buurtgenoten. John is vandaag op pad samen met Mario. En ik ben heel nieuwsgierig waar ze natuurlijk uithangen. Inmiddels is hij op de volgende locatie. We hebben bedacht dat we nog één plaatje ertussendoor doen. Want we zijn op zoek naar Wouter. En Wouter is dan weer het opperhoofd van de locatie waar hij momenteel zit. Dus we doen eventjes op ons gemak een bakje koffie.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. De Smedestraat is donderdagmiddag door de politie schoongeveegd. In een oefening werd lastig uitgaanspubliek nagespeeld en de straat uitgewerkt. Ook feestcafé Buxies deed mee en is blij met de samenwerking.
2: Dit is de eerste keer in een hele lange tijd dat wij echt in het horecagebied zelf kunnen trainen. Normaal doen we dat in een afgeschermde ruimte.
3: Ik denk dat het wel belangrijk is dat je bepaalde gezichten herkent en dat je elkaar ook een beetje kan helpen daarin. Weet je wel. Ik denk dat juist alleen maar goed is en positief is.
1: De volledige reportage vind je terug op onze website haarlem105.nl. De geplande staatssteun van 2 miljard euro voor de verduurzaming van Tata Steel is met 5 maanden uitgesteld. Deze maand had er meer duidelijkheid moeten komen over de steun, maar klimaatminister Van Veldhoven laat weten dat er meer tijd nodig is. Hiermee is de deal nog niet van tafel, beide partijen onderhandelen nog verder. En de Haarlemse kerstmarkt zal vanaf 2028 door een externe partij worden georganiseerd. De gemeente stelt 325.000 euro beschikbaar voor organisatoren met een goed plan. Wat dat goede plan wordt, moet nog blijken. En je kan dit weekend in Zandvoort volop van de kunst genieten. De Zandvoort Art Route toont op 25 locaties de werken van 90 kunstenaars. Nadat het in 2021 begon als hart onder de riem voor lokale kunstenaars, is dit alweer de 6e editie. Het evenement staat in teken van contact tussen bezoeker en kunstenaar. De Zandvoort Art Route is vandaag en morgen van 12 tot 5 gratis te bezoeken. En dan is het tijd voor het weer. Vandaag licht bewolkt bij zo'n 19 graden. Vannacht koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgen meer ruimte voor de zon, dan blijft het rond de 22 graden.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door dit weekend aan de weg gewerkt op de A9. Die is in beide richtingen dicht. Daardoor viel op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam voor knooppunt de Nieuwmeer 10 minuten oponthoud. En ook voor knooppunt de Nieuwmeer op de binnenring van de A10 Zuid 10 minuten vertraging. Vanaf knooppunt Watergraafsmeer rijdt het daar langzaam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: Bruno Mars, hij knalde uit de boksen vandaan. On My Soul. Ik heb hem momenteel weer op pad. En niet alleen hij, maar hij is samen met Mario op pad. De man die er een prachtig mooi beeldverslag van maakt. Dan heb ik het natuurlijk over ons eigen...
1: In onze stad is er altijd wat. Dus is John Roest weer op pad.
0: Ja, en zo is het natuurlijk, hè, John. John, waar zit je momenteel?
2: Ja, absoluut. Nou, waar ik precies zit, weet ik niet... Want ja, je weet het, hè, dan komen we uit een andere stad. Maar dat ga ik aan Wout Visser vragen. Die zit tegenover me. En die weet precies waar we zijn. Als ik, daar ga ik vanuit.
3: Zeker. Welkom in de buurtwinkel. Aan de Merovingenstraat. In de Slachthuisbuurt.
2: Nou, dat moet voor de luisteraars de halen. Moet dat bekend zijn. Nou, jullie hebben prachtig weer. Dus je kan ook buiten zitten. Mensen zijn van harte welkom natuurlijk.
3: Zeker. Ja, iedereen is van harte welkom. We organiseren het hier vanuit de buurtwinkel. Er is nu een Rad van Fortuinspel gaande. Dus er zijn prijsjes te winnen. Maar ook buiten heel veel leuke dingen te doen. Voor de kinderen hebben we samen met Sportsupport hebben we allerlei spelletjes opgesteld. In samenwerking met Mooizooi hebben we geweldige knutselworkshops. Je kan je eigen zonnebloem op zonne-energie bouwen. En je kan een leuke broche maken van restafval. Allemaal heel schoon en veilig natuurlijk, maar kun je lekker knutselen. Want een van de thema's die we willen benadrukken met Burendag is dat het belangrijk is om samen te werken aan een schone buurt. Dus we hebben hier ook allemaal zwerfafval, knijpers liggen. Je kan een zak komen halen, je kan een zwerfveld bingo komen doen. Kun je prijsjes winnen om allemaal samen de buurt mooi schoon te houden. En dan kun je leuk in contact komen met elkaar. Je kan een leuk praatje houden. En het is vandaag een supergezellige dag.
2: En de kinderen doen er ook mee met dat beetje opruimen? Het wordt ze al een beetje in de schoen gegoten?
3: Zeker, ja, ja. Jong geleerd, oud gedaan, zeg maar. Dat geldt hier ook voor. Dus we hebben hier vlak in de buurt een school, een middelbare school. Daar lopen heel veel jongeren ook van naar de Albert Heijn hier om de hoek. Veel zwerfafval, dus daar spreken ze ook op aan. En die kunnen inderdaad ook meedoen. En dat proberen we een beetje leuk te maken. Dus een bingo. En dan kun je, als je een blikje hebt gevonden, kun je dat aankruisen. En als je dan een zakje hebt gevonden, kun je dat aankruisen. Met een volle bingo-kaart heb je dus iets gewonnen. En dan krijg je een leuk cadeautje mee naar huis. Dus op die manier proberen we, nou ja...
2: Het is natuurlijk een hele leuke manier om die kinderen dat mee
3: te doen. Om daaraan mee te doen, zeker. Ja, ja.
2: Nou zie ik allemaal in de etalage allemaal mooie spulletjes staan. Met name huisjes, als ik het goed zie.
3: Ja, dat klopt. Ja, we hebben hier een hele leuke winkel. Dit is dus de buurtwinkel. Een plek waar je terecht kan als bewoner met informatie voor het wijkteam. Als je vragen hebt, als je ergens niet uitkomt met de gemeente of iets dergelijks. Maar het is dus ook een leuk winkeltje. En mensen uit de buurt die maken allerlei leuke spulletjes. En onder andere de vogelhuisjes die je ziet, die zijn van resthout gemaakt. Wordt gewoon in de buurt gemaakt en die verkopen we hier. En zo zijn er meerdere producten, dus allerlei leuke creatieve producten van de creatieve club die hier zit. Dus er wordt hier van alles gemaakt en verkocht. Dus iedereen is lekker bezig en er wordt nog wat verdiend ook.
2: Ja, dat is... Ja, de kachel moet branden. Met hoeveel mensen aanwezig? Want hier een heel mooi team zit.
3: Ja, het is een geweldig team. We doen het hier samen met het SIG. Dus we werken hier in de buurtwinkel met buurts en met SIG. SIG werken mensen in de dagbesteding. Geweldig team hier die de catering doen, die het restaurantje draaien. Heerlijk koffie uitschenken. Er is net zelfs door een medewerker van het SIG gezongen. Dus we hebben hier ook gewoon hartstikke geweldige talenten van allerlei aard in huis. En het is een heel fijn team met professionals en vrijwilligers die samen met de buurt een geweldig feest maken op Burendag.
2: Ik heb het in de gaten, ja, het is fantastisch. En buiten deze wijk komen er ook mensen van buiten deze wijk, zeg maar, van her en der?
3: Zeker, ja, we zitten hier een beetje op de entree Haarlem in, zeg maar, vanuit Oost, dus langs de Schipholweg. Dus we hebben hier veel doorgaand verkeer. Dus mensen komen hier naar de Albert Heijn, onze buren. Maar wij richten ons hier met het werk met name op de buurt. Omdat we heel graag willen dat de slachthuisbuurt elkaar beter leert kennen. Dat mensen naar elkaar omkijken. En dat ze weten dat we op deze plek dus een fijne plek hebben om met elkaar dingen te doen en naar elkaar om te kijken. Dus we hebben echt een buurtfunctie. Maar er komen zeker ook mensen van buiten.
2: Stond hier vroeger een slachthuis?
3: Dat staat er nog.
2: Dat is inderdaad, de buurt... Maar wordt niet meer gebruikt, neem ik aan.
3: Nou ja, niet als slachthuis. Het is nu een geweldige plek waar veel gedaan wordt met muziek. En echt een geweldige cultuurhub. Dus dat is hier een paar honderd meter bij vandaan.
2: En dat heet gewoon nog het slachthuis.
3: En dat heet het slachthuis. Ja, klopt.
2: Het is een cultuur geworden,
3: ja.
2: Muziek.
3: Ja, klopt. Ja.
2: Nou, het klinkt allemaal fantastisch en het ziet er fantastisch uit. En we zijn erg blij met de gastvrijheid. En vanuit onze plaats Radio Halen 5 wensen jullie heel veel succes. En plezier ook, is ook belangrijk. Ja. En bedankt voor dit interview. Ja, heb jij nog een
3: eind? Zeker, ja. Voor mensen die dit horen, tot 3 uur zijn we hier drukdoende om het gezellig te houden. Dus tot 3, kom gezellig even langs. in de buurtwinkel aan de Meeropvingerstraat nummer 79. Als we hier dicht zijn, kun je ook nog naar de Oosterkerk, want daar zijn ze tot 4 uur open. Maar tot 3 uur hier in de buurtwinkel.
2: Nou, dames en heren, Wout weet het allemaal, dus kom met z'n allen en dan kunt u altijd nog verder op. Oké.
4: Haarlem 105.
1: Dit is Heisa. Tot 3 uur.

0: Ja, de dame die weet de pasjes nog steeds te maken. Dat mag duidelijk zijn, hè. Vanessa Williams was dat. En Lex. Een lekker nummer. En ook een hele leuke clip voor iedereen die het eventueel thuis via de televisie of mogelijk via de stream heeft gevolgd. Mocht het nou zo zijn dat jij thuis zit en denkt van nou, grappig dat 105, maar elke keer dat scrollen naar die zender, dat hoeft dus niet. Als je gewoon de app downloadt, de app Haarlem 105, die kun je gewoon op je telefoon zetten. En dan in één keer druk je op de knop, boom, live, en dan heb je gewoon radio. En zo heb je ook eventueel de live beelden erbij.
1: Heel Haarlem, Heemstede en Bloemendaal luistert. 105.

Ja, ik weet het eigenlijk niet zeker. Ik weet niet of dit familie is van, maar Julian Lennon is dit. Too late for goodbye. Vrolijke muziek in ieder geval, dat wel, ja. Dit is Alicia Cara.

0: Stevige klanken van Melanie C.
1: En als je zo'n grappig lachje erachter had, dan word ik in één keer getriggerd, hè. Ja, dat mag duidelijk zijn. Ja, leuk. Leuke muziek. Lekkere muziek ook. Melanie C was dat, hè. Sweat.

0: Stevie Wonder en Isn't He Lovely. Ja, ik kom net in één keer een flyer tegen van 023 Jazz. Ik heb natuurlijk vanmorgen het programma gehoord bij René Kind. En toen ging het allemaal over het vinylweekend, wat komend weekend aan zit te komen. Maar de week daarop is er weer raak. Want van 7, 8, 9 en 10 oktober, dan staat Haarlem weer vol met jazzmuziek. Wat hebben we toch een leuke stad. Ja, wat gebeurt er hier toch een boel tegenwoordig. 023 Jazz op diverse locaties in Haarlem. En dan even een grove greep. De pletterij staat erin natuurlijk bij regelmaat. Het Verhalenhuis, het Patronaat, Stiels, Wolfhound natuurlijk ook. Dan de Phil, Circus Hakim. En nog een keer Stiels zie ik staan, nog een keer Stiels. Zanger Vriendschap, maar ook zelfs onze jazzcornaut Harry Schonewelle. Ja, die doet natuurlijk gewoon ook aanstaande zondag. Vanaf 10 tot 11 natuurlijk Jazz or No hier op de zender. Maar hij staat ook in de flyer van dat gebeuren. Wat leuk. Goed, 023 Jazz. Hou het in de gaten en kijk gewoon even op de site, denk ik. Want daar staan alle tijden en alle informatie van alle optredens die natuurlijk voorbij gaan komen. Goed, het is tijd voor het nieuws van 2 uur. Dat wil zeggen dat we gaan schakelen even met de NOS in Hilversum.
1: Dit is 105. Het is 2 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. ChristenUnie-leider Bikker heeft met premier Jette gesproken over mogelijke steun voor de begroting. Bikker zegt dat ze bij het kabinet beweging en eenheid ziet. Verder wilde ze niet ingaan op de details. Eerder maakte Jette bekend dat hij met nieuwe voorstellen zou komen om steun te krijgen voor de begroting. Het zou onder meer gaan om voorstellen over koopkracht. Jette en de minister van Financiën praten daar vandaag verder over met verschillende partijen. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht en een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat hij werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Het is onzeker of de Nations League-wedstrijd tussen Israël en Ierland morgen doorgaat. Een aantal Ierse voetballers weigert tegen Israël te spelen, meldt de Ierse publieke omroep. De laatste training voor de wedstrijd is vanochtend niet doorgegaan en ook de geplande persconferentie is uitgesteld. De UEFA heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse voetbalbond. Die riskeert onder meer een boete als Ierland morgen weigert. Later vandaag komen de spelers en de Ierse bond naar verwachting met een verklaring. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door regen. Sinds donderdag viel er al 20 centimeter. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water. En de komende dagen wordt meer regen verwacht. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen zonnig en nog iets warmer. Maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en Knoop de Nieuwe Meer 6 kilometer met 10 minuten vertraging. De A10 zelf tussen Amsterdam Centrum en de Nieuwe Meer. Dat is richting Den Haag 7 kilometer file met 10 minuten vertraging. En de A27 Almere-Gorkum. Daar is de snelweg dicht tussen Knoopert Eemnes en Knoopert Rijnsweert door werkzaamheden. En dat duurt tot maandagochtend 5 uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Luc Hasselman.
0: Ja, leuk dat je er nog bij bent. We gaan door tot 3 uur met Heisa.
4: 105. Haarlem 105.
1: Dit is Heisa. Tot 3 uur.

zo

0: zie van alles. Jullie hebben geen idee. Ik was bijna dood. Jij ook. Oh man, ik moet even op adem komen. Waar is mijn bier?
1: Wat een heerlijke live op de uitvoering. Ja. Just a Flirt. Dat was natuurlijk Miss Montreal. En het was een live opname vanaf Concert in Z van 8 jaar geleden. En nou, mogelijk heb je de beelden meegekeken, maar anders is het ook nog terug te kijken op 105, dat weet je. Heerlijk, heerlijk, ja. Goed, jongens, het is het is nog steeds een Radje Toe op de zaterdag en de mannen zijn nog steeds op pad. En ja, ik heb geen idee waar naartoe op pad. Ik heb op mijn lijstje nog wel 2 dingen staan. Maar ja, dan hadden ze toch eigenlijk al eens een keertje in de uitzending moeten komen. Maar ik denk dat ze ergens, misschien hebben ze wel lekker band. Ja, misschien hebben ze wel een lekker band, je weet het niet. Ik hoop dat ik ze straks nog in de uitzending krijg in dit komende uurtje. John samen met Mario op pad in de stad bij de Burendag. Het Burendag gebeuren. En ja, er gebeurt heel veel. Dus ik kan me ook zomaar voorstellen dat ze ergens gezellig zijn blijven hangen met een bakkie koffie en een appeltaartje. En dat ze contact aan het maken zijn met die buren. Dat kan ook, hè? Dat kan ook allemaal.

Ja, lekkere muziek. Ik zit de mannen te porren, links en rechts. Maar die hebben het moeilijk om bij de volgende locatie te komen. Het is een beetje zwaar weer om te fietsen, geloof ik, vandaag met het mooie zonnetje.

Lekker nummer van Van Dijkhout, toch? Te veel is niet genoeg, ja. Ik heb een heel oudje gevonden weer. Ik heb hem wel eens een keer eerder gedraaid in de uitzending, maar dat is al een hele tijd geleden. En het was toen de tijd een hele favoriete plaat van mij. Dat is de tijd dat de radiopiraat Veronica, dus vanaf zee, tenslotte een landfrequentie kreeg. En toen hebben ze s'nachts met Leo van der Goot hebben ze programma's gemaakt. En toen zat ik thuis altijd met cassette-recordertjes, zat ik altijd de nieuwste plaatjes op te nemen, om daar vervolgens bij met Drive-In Show te kunnen draaien vanaf dat cassette-recordertje. Nou, uit die tijd komt deze plaat.

0: Ja, je hoorde het kraken op het plaatje ook nog een heel klein beetje. Dat is heerlijk. Johnny Ness was dat. En Keep on Falling In and Out of Love. We gaan naar Arthur Meijer, want die zit natuurlijk op de nieuwsredactie klaar voor het 105 Nieuws.
1: Haarlem 105 Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. De Smedestraat is donderdagmiddag door de politie schoongeveegd. In een oefening werd lastig uitgaanspubliek nagespeeld en de straat uitgewerkt. Ook feestcafé Buxies deed mee en is blij met de samenwerking.
3: Dit is de eerste keer in een hele lange tijd dat wij echt in het horecagebied zelf kunnen trainen. Normaal doen we dat in een afgeschermde ruimte.
4: Ik denk dat het wel belangrijk is dat je bepaalde gezichten herkent en dat je elkaar ook een beetje kan helpen daarin, weet je wel. Ik denk dat juist alleen maar goed is en positief is.
2: De volledige reportage vind je terug op onze website haarlem105.nl. Journalisten zijn afgelopen maandag geweerd bij de informatieavond over de Tilteberg. In de Tilteberg komt mogelijk een AZC. En gemeente Bloemendaal wilde dat bewoners vrij hun mening daarover konden geven, zonder dat pers daarbij was. De Nederlandse Vereniging van Journalisten, NVJ, is het daar niet mee eens. Ze begrijpen dat de pers intimiderend kan zijn, maar hadden dan liever twee aparte bijeenkomsten gezien, zodat iedereen zijn mening kan geven en de pers ook aanwezig kon zijn. Op onze website haarlem105.nl vind je een interview met Thomas Bruning van de NVJ terug. De geplande staatssteun van 2 miljard euro voor de verduurzaming van Tata Steel is met 5 maanden uitgesteld. Deze maand had er meer duidelijkheid moeten komen over de steun, maar klimaatminister Van Veldhoven laat weten dat er meer tijd nodig is. Hiermee is de deal nog niet van tafel, beide partijen onderhandelen nog verder. En je kan dit weekend in Zandvoort volop van kunst genieten. De Zandvoort Art Route toont op 25 locaties de werken van 90 kunstenaars. Nadat het in 2021 begon als hart onder de riem voor lokale kunstenaars, is dit alweer de 6e editie. Het evenement staat in teken van contact tussen bezoeker en kunstenaar. De Zandvoort Art Route is vandaag en morgen van 12 tot 5 gratis te bezoeken. En dan is het tijd voor het weer. Vandaag licht bewolkt bij zo'n 19 graden. Vannacht koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgen meer ruimte voor de zon, dan blijft het rond de 22 graden.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in Noord-Holland op de A2 Utrecht richting Amsterdam tussen Apkoude en Knoopend Amstel 5 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en Knoopend de Nieuwe Meer, zoals gezegd ook 10 minuten oponthoud. En de A8 tenslotte Zaanstad richting Amsterdam voor Knoopend Zaandam 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem105.nl

Adam. Brian Adams was dat. Met The Summer of 69. Ja, ik draaide deze plaat eigenlijk naar aanleiding van het weerbericht wat er deze week aan zit te komen. Het is natuurlijk heel verrassend dat we zitten bijna in oktober. En we krijgen gewoon 25 graden haast aan de woensdag. In het Haarlemse. Ja, ik zou zeggen, geniet daar lekker van. Want je weet niet hoe lang dat duurt natuurlijk, hè. Ik bedoel, het kan één dag zijn en het kan in één keer weer over zijn. Maar geniet van dat moment. Even kijken. Ik zie links en rechts wat beelden in de camera monitorering binnenkomen van de mannen die op pad zijn. Zit als het goed is momenteel bij een speeltuin. En daar probeer ik straks dan ook contact mee te krijgen. En mogelijk lukt dat al na deze plaat. Ik ga kijken of we kunnen een geluidslijntje erbij krijgen. Ik zie in ieder geval de mannen ergens op een volgende locatie. Tot we zover zijn, doen we eerst eventjes stamp draaien van de Brothers Johnson.

0: Brothers Johnson waren dat en Stamp. Hij is nog steeds apart.
1: In onze stad is er altijd wat. Dus is John Roest weer op pad.
0: Hey, het is John, een goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Luc en luisteraars. Ja, we zijn zeker op pad. En waar zijn we? Nou, kijk even om ons heen. We vieren burendag. Kom je langs en in een speeltuin. Er zitten hier allemaal leuke kindertjes en zandbakken, schommels. Het hele gebeuren. Maar, daar gaan we het even niet over hebben. Dat is al. We gaan even praten met.
3: Sascha.
2: Sascha, welkom Sascha. Sascha, vertel eens, want ik zie hier een heel mooie verpakking, tas hè.
3: Ja?
2: Help maak je happy.
3: Helpen maak je
2: helpen maak je happy.
3: Ja.
2: Buf. VWC.
3: Ja, dat klopt. Vrijwilligerscentrum, Buf en Burenhulp. En wij zijn een online platform waar allerlei hulpvragen van buren en hulpaanbod bij elkaar komt. En dan moet je voorstellen, mensen die het leuk vinden om een gezelschapsmaatje te zijn voor iemand. Of die een klusje nodig hebben in huis. Of een boodschappenhulpvraagje. Of die hebben een leuke wens die ze uitgevoerd willen hebben. Of ze hebben vervoer naar het ziekenhuis nodig. Of een tuintje wat gedaan moet worden. Allemaal kleine klusjes waarvan je denkt, hey, dat zou ik aan mijn buurman of buurvrouw willen vragen. Die kunnen bij ons op het platform worden uitgezet. En voor mensen die niet digitaal vaardig zijn, zitten er bij ons mensen op kantoor die dat account kunnen beheren. En zo proberen we eigenlijk voor allemaal Haarlemmers wat moois te maken. En daarom de slogan helpen maak je happy. Want dat geeft je ook een supergoed gevoel als je iets leuk doet voor een ander.
2: Dat lijkt me zeker. En daar ben jij natuurlijk niet de enige in, hè? Dat doe je met een aantal vrijwilligers. Sorry.
3: Je moet je voorstellen dat alle burenhulp, dat noemen wij de buffers in Haarlem. Dat zijn mensen.
2: Hoe, sorry?
3: Buffers. Daar komt deze afkorting vandaan, buf.
2: Oh ja, de buffers.
3: Dat zijn dan buffers, ja. En dat zijn allemaal mensen die dat vrijwillig doen. En wij zitten op een kantoor in Haarlem Centrum, bij de Raaks. Daar kan je ook binnenwandelen als je allerlei vragen hebt over burenhulp of vrijwilligerswerk wat je wil doen. En dat is elke dinsdagmiddag en donderdagmiddag open. Van 1 tot 5 zijn daar dan mijn collega's die daar iets meer kunnen vertellen over wat er allemaal kan in Haarlem.
2: En dat is? Nog één keer.
3: VWC Buf.
2: Ja, maar op het...
3: Op de Raaks in Haarlem.
2: Ja. Kijk, dat bedoel ik even, op de Raaks in Haarlem. En krijgen jullie veel medewerking? Of zijn er ook wel eens mensen die zeggen, ik wil er niks mee te maken met de buurman of de buurvrouw?
3: Nou, eigenlijk is het iets heel bijzonders. Want op het moment dat je hulp vraagt en mensen willen je heel graag helpen, werkt het beide kanten op. Iedereen wordt er eigenlijk heel blij van. Dus het is iets heel moois wat er is. En we horen hele mooie verhalen van mensen die heel graag iets voor een ander doen. Maar ook graag zelf van de bank willen komen om iets van betekenisvol bezig te zijn voor een ander eigenlijk. Dus het werkt twee kanten op. Dus eigenlijk is het een hele mooie olievlek wat zich verspreidt. En mensen worden er heel blij van. Dit is ook een initiatief van Buurt dan weer.
2: Oké.
3: Okay. De Lieve Leedstraat. Dat past al een beetje mooi bij Burendag. Waarbij je dus vanuit Buurt, de organisatie waar wij ook onder vallen, kan je een potje ter beschikking krijgen om allerlei mooie dingen te organiseren voor je straatje of voor je community. En dat is ook weer zo'n mooi initiatief om gewoon met elkaar dingen te doen, om Haarlem met elkaar zo'n stukje mooier te maken.
2: En Sascha, misschien een beetje een rare vraag, maar heb je daar tijd genoeg voor? Of?
3: Nou, ik heb de luxe mogelijkheid dat ik dit betaald mag doen. Ik ben sociaal makelaar bij VWC Buf. En ik mag dus betaald dit soort mooie initiatieven afgaan. Maar daarnaast doe ik zelf ook vrijwilligerswerk. Want ik vind het zelf heel mooi en belangrijk om het te kunnen doen. Het is een mooi voorbeeld voor mijn omgeving. Het is inspirerend. En je ziet dat het gewoon je buurtje mooier maakt als je dat doet. Mensen worden er blij van.
2: Nou, jij ook trouwens.
3: Ja, als ik erover vertel, word ik er gewoon echt blij van. Ja.
2: Helemaal te gek. Ben ik nog iets vergeten te vragen? Zeg je, ik wil nog iets toevoegen? Vertel.
3: Nou, ik zou eigenlijk iedereen willen uitnodigen die denkt, oh, dat vind ik echt wel heel leuk. Kijk op onze website www.vwc-buf.nl of kom langs bij ons kantoor op de Raaks. En dan leggen we heel graag verder dingen uit. En ga het gewoon doen. Ga eens je buurman of buurvrouw een glimlach geven. Vraag eens hoe het met iemand gaat. En je ziet dat er onwijs mooie gesprekken uit voortkomen.
2: Dus... Nou, luisteraars, dit is een oproep. Niet allemaal tegelijk met z'n tienduizenden. Maar kom langs, kom kijken. En even op de website. En die gaan we nog één keer noemen.
3: www.vwc-buf.nl
2: Nou, dat moet lukken. Sascha, Toch? Ja. Mag ik je hartelijk danken. En veel succes wensen met het gebeuren.
3: Dankjewel.
2: En, we spreken misschien nog.
3: Hartstikke goed. Fijne dag.
4: Haarlem 105.
5: Het is Heisa. Tot 3:00.

0: Ja, we zitten nog maar een paar minuutjes voor drieën. En dan weet je het wel, hè. Dan zit hij op zijn stoel, dan is hij er helemaal klaar voor. Ja. Zit je te popelen?
1: Ja, dat weet je toch.
0: Ja, de hele week zit je te wachten
1: op dit
0: moment.
1: De hele week zit ik te wachten op dit moment. De spanning is niet meer te houden.
0: Ja. Hey, wat gaan we doen straks?
1: Natuurlijk het weekendwoord zometeen. En we gaan eventjes naar het Visserspad. Ken je dat?
0: Ja, natuurlijk.
1: Dat is het welbekende pad tussen Haarlem en Zandvoort.
0: Stinkelde emmer.
1: Exact. Ja. Vroeger liepen daar vrouwen met 40 kilo zware dozen, zakken om hun schouder met vis daarin om richting Haarlem te gaan. En daar is nu een expositie over in het Zandvoortse Museum.
0: Oh, wat leuk.
1: Gaan we zo dan even op inzoomen. Dat is wel een tof verhaal.
0: Ja. Maar het verhaal is dat eigenlijk, hè? Dat die vrouwen gewoon met de hand,
1: precies,
0: dat even kwamen brengen naar...
1: Ja.
0: Want dat kwam dan uit Zandvoort vandaan.
1: Dat kwam uit Zandvoort inderdaad. Ja, en die ging dan kilometers wandelen richting Haarlem.
0: Waanzinnig.
1: En dan ben ik natuurlijk wel nieuwsgierig, waarom waren dat vrouwen?
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja,
1: want het lijkt meer een mannenklus, zeker in die tijd.
0: Ja, nou, dat is wel... En we gaan horen daar het antwoord op straks.
1: Absoluut.
0: Blijven luisteren. Dus straks is hier Rudy met natuurlijk de weekendwijzer. I didn't know.

Yes, Wells was dat. En ja, een lekker plaatje. Gewoon een lekker plaatje. Wegens de titel ook. Ik loop eventjes met je de programmering door. Want we hebben straks natuurlijk de weekendwijzer met Rudy tussen 3 en 5 uur. Dan om 5 uur tussen 5 en 8 hebben we 023. Dat is of Herco of Wessel die het doet. Dan gaan we om 8 uur naar Jay Engels. Die verzorgt dan natuurlijk de avonddienst. En dan tussen 10 en 12 gaan we schakelen met Hongkong. Daar zit Mark Schultz. En die doet Hongkong Calling. Nou, daar ben je in ieder geval weer op de hoogte. Ik bedank jullie voor het luisteren. Heel veel plezier straks met Rudy. En tot een volgende keer. Doei! We'll be right back.

0: Jumbo Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. En jij bent uitgenodigd op onze verjaardag. Yeah! Vier het deze hele week mee en maak ook kans op een Febo Vetbike in de super vette Febo kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
1: Dit is 105. Het is 3 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook FOD-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren optrekt, is voorzichtig positief. Beide partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet. Al moet er volgens hem nog onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Later vandaag volgen er nog gesprekken tussen het kabinet en de SGP en Ja21. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht en wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Meerdere spelers van het Ierse nationale voetbalteam weigeren uit politiek oogpunt om morgen tegen Israël te spelen. Het Ierse team is niet op de laatste training voor het Nations League duel verschenen. De Europese Voetbalbond heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse Voetbalbond. Die komt later vandaag waarschijnlijk met een reactie in samenspraak met de spelers. In Parijs hebben honderdduizenden mensen zich verzameld voor een openluchtmis van Paus Leo. Volgens de organisatie hebben 600.000 mensen zich ervoor aangemeld. De mis wordt gehouden op de Place de la Concorde, waar de paus in zijn pausmobiel naartoe reed door een juichende mensenmassa op de Champs-Élysées. Het weer, zon en wat wolken, blijft overal droog bij 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur ook wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een paar korte files in Noord-Holland, de meeste oponthoud daar op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Schiphol en Knoopend de Nieuwe Meer, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dankjewel.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
5: Met zometeen You van 10 Sharp. Teddy Swims komt eraan en dit is Frankie Valli.

0: Ja, Andy Williams deed het. De Boys Town Gang in 1982. Lauryn Hill in 98. En zelfs Muse heeft een heftige rockversie van gemaakt. Can't Take My Eyes Off You, maar dit is het origineel van Frankie Valli. Hier bij Haarlem 105, een nieuwe editie van Weekendwijzer. En elke week trap ik af met het 105 weekendwoord. Mijn vraag is heel simpel. Welk woord past bij jouw weekend en waarom? Doorgeven kan heel simpel door het door te appen via 06-105-105-38. En Luc, vertel eens, wat is jouw weekendwoord?
1: Het is vandaag natuurlijk het meest makkelijke woord wat je kan bedenken. Bakkie doen.
0: Bakkie doen, vanwege de burendag. Ja.
1: Bakkie doen.
0: Jij woont in Amsterdam.
1: Ja.
0: Hoe is het met jouw buren gesteld?
1: Nou, heel eerlijk, ik heb ze wel. Ik zie ze het meest op de hoek. Daar zit de kroegie.
0: Oh ja.
1: En daar kom ik ze tegen. Ja, en die hebben een heel gezellig terras ook. En het is echt wel een buurtcafé. Dus dat, daar kom ik ze wel tegen.
0: Ja, er zijn veel initiatieven vandaag rondom Burendag. Ik heb eigenlijk best wel goed contact met de ene kant. De andere kant wat minder, want het is namelijk een kinderdagverblijf.
1: Oké.
0: En daar word je niet altijd vrolijk van. Daar word je niet altijd
1: die zullen
0: vrolijk
1: vast
0: van.
1: Wel wat doen zijn vandaag.
0: Nee, die zijn niet. Allemaal gewoon lekker thuis bij papa en mama natuurlijk. Oh, Mijn weekendwoord is jarig.
1: Oké, want? Jij bent jarig?
0: Nee, ik ben niet jarig.
1: Oh.
0: De oudste inwoner van Haarlem was gisteren jarig. De oudste inwoner. En Jos Wien, onze burgemeester, ging daar langs om het te vieren. Hoe oud denk je dat de oudste inwoner van Haarlem is? Doe ze gok.
1: Jezus, dat is echt een inschatting.
0: Bijna net zo oud, ja, als Jezus.
1: 102?
0: Je zit er dichtbij. Tel er 10 bij op.
1: 112?
0: 112.
1: Nee joh.
0: De oudste inwoner van Haarlem is gisteren 112 geworden. En dat is ook meteen de oudste inwoner van Nederland.
1: Jezus. Gefeliciteerd, alsnog.
0: Hartelijk gefeliciteerd namens Haarlem 105. Oftewel, van harte gefeliciteerd! Want waarschijnlijk hoort ze het niet. Kom maar door, wat is jouw weekendwoord? Haarlem105.nl/studio of app hem naar 06 105 105 38.

0: is gewoon natuurlijk heel normaal dat een Nederlandse act een grote hit scoort in Nederland. En dat geldt natuurlijk ook voor Ten Sharp met You. Maar ze waren in het buitenland nog veel populairder. Dit nummer was een nummer 1 hit in onder andere Noorwegen, Zweden en Frankrijk. En ook wel een typisch geval van een eendagsvlieg. Je hoorde You van Ten Sharp dus hier bij Haarlem 105. Het is 3:15. Je luistert naar het programma Weekendwijzer. En elke week hoor je hier het weekendwoord. Leuk om van je te horen. Waarmee ben je bezig vandaag? Elif, te begin met een minder leuke, namelijk boete. 2 minuten te laat bij de parkeerautomaat op het Houtplein. En er stond al iemand bij mijn auto. 2 minuten. Nou, dat is balen. Gert-Jan die appt dakgoot. Voor het eerst dit jaar schoongemaakt. En raad eens wat erin zat. Een tennisbal. Bij Daphne draait het om closing. Want vanavond is de afsluiter bij Fuel op het strand. De laatste keer dit jaar. Ze gaat met 2 vriendinnen en ze zijn nu aan het appen wat ze aandoen. Het wordt in ieder geval een jas. Koen woont in Noord en bij hem ligt de hele stoep open. Zijn woord is glasvezel. Al een week. Ik moet over een plank naar mijn voordeur. En Noor is de laatste. Zij zegt ik houd lekker kort. Uitgaan vanavond naar het patronaat. Nou, heel veel plezier gewenst, Noor. En welk woord past bij jouw weekend? Doorgeven kan heel simpel via haarlem105.nl/studio. Of appen via 06 105 105 38.
1: Goedemiddag.
2: Dit is Haarlem 105.

prachtig liedje van Raccoon. Het is al laat toch hier bij Haarlem 105. Dit is Weekendwijzer. Leuk dat je erbij bent op deze zaterdagmiddag. En leuk ook om je weekendwoord te horen. Emiel die gaat vanavond naar Phil. Zijn woord is Mike Oldfield. Mijn vader heeft kaartjes voor Tubular Bells en ik moet mee. Ik ken er niks van. Hij heeft die plaat vroeger grijs gedraaid. En pa, ja, die loopt al de hele dag te neurien. Lars, die heeft er ook maar één woord voor nodig. Krabber, want hij stond gisterochtend het ijs van zijn autoruit te krabben. In september, zegt hij erbij. Bij Anton in de straat is het Burendag. De tafel staat sinds 12 uur buiten. En wij staan bij hem aan op de vensterbank. Rutger gaat naar het theater vanavond met zijn vrouw naar cabaretgroep In de Liefde. En Sjoerd, die is trots. Mijn zoontje heeft vandaag voor het eerst gevoetbald en direct gescoord. Trotse vader hier, schrijft hij erbij. Nou, ik kan me voorstellen, Sjoerd. Hele fijne zaterdag gewenst. En zometeen hier op 105 praten we even bij met wat er speelt in onze regio. En ja, er vond een oefening plaats in de Smedestraat. En waarom? Dat hoor je zometeen.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. De Smedestraat is donderdagmiddag door de politie schoongeveegd. In een oefening werd lastig uitgaanspubliek nagespeeld en de straat uitgewerkt. Ook feestcafé Buxy's deed mee en is blij met de samenwerking.
2: Dit is de eerste keer in een hele lange tijd dat wij echt in het horecagebied zelf kunnen trainen. Normaal doen we dat in een afgeschermde ruimte.
3: Ik denk dat het wel belangrijk is dat je bepaalde gezichten herkent en dat je elkaar ook een beetje kan helpen erin, weet je wel. Ik denk dat juist alleen maar goed is en positief is.
1: De volledige reportage vind je terug op onze website haarlem105.nl. En de Haarlemse kerstmarkt zal vanaf 2028 door een externe partij worden georganiseerd. De gemeente stelt €325.000 beschikbaar voor organisatoren met een goed plan. Wat dat goede plan wordt, moet nog blijken. Journalisten zijn afgelopen maandag geweerd bij de informatieavond over de Tilteberg. In de Tilteberg komt mogelijk een AZC en gemeente Bloemendaal wilde dat bewoners vrij hun mening daarover konden geven, zonder dat pers daarbij was. De Nederlandse Vereniging van Journalisten, NVJ, is het daar niet mee eens. Ze begrijpen dat de pers intimiderend kan zijn, maar hadden dan liever twee aparte bijeenkomsten gezien, zodat iedereen zijn mening kan geven en de pers ook aanwezig kon zijn. Op onze website haarlem105.nl vind je een interview met Thomas Bruning van de NVJ terug. En je kan dit weekend in Zandvoort volop van kunst genieten. De Zandvoort Art Route toont op 25 locaties de werken van 90 kunstenaars. Nadat het in 2021 begon als hart onder de riem voor lokale kunstenaars, is dit alweer de zesde editie. Het evenement staat in teken van contact tussen bezoeker en kunstenaar. De Zandvoort Art Route is vandaag en morgen van 12 tot 5 gratis te bezoeken.
4: Yes, Arthur, dankjewel. Dan het Haarlem 105 weerbericht. Prima nazomerdag vandaag en ook vanavond blijft het droog met zo'n 15 graden. Morgen iets koeler, 19 graden wordt het dan. Het is wel bewolkt, maar waarschijnlijk blijft het droog. Handig voor wie morgen de Hal van Haarlem loopt. Ideale omstandigheden volgens mij. Dan even een snelle blik werpen richting de parkeergarages. Mocht je nog richting het centrum willen, ga dan niet naar de Appelaar en de Kamp, want die zijn zo goed als vol. Maar bijvoorbeeld de Dreef, Houtplein en Raak zijn genoeg plekken. En zometeen een nieuwe editie van Rudy's Fresh Finds met vandaag een liedje dat al 2 jaar bestaat, maar nu pas een hit wordt.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Dit zijn Rudy's Fresh Finds.
1: Oké, tijd voor nieuwe muziek. Ja, dit liedje is nu een hit, maar hij is al 2 jaar oud. Het gaat om Malcolm Todd, een Amerikaan. Zijn nummer Earrings kwam uit in april 2024. En het was zelfs het openingnummer van zijn album, maar eigenlijk gebeurde er niets mee. Tot begin dit jaar, toen ging het ineens helemaal los op TikTok. En hoe? Meer dan 6 miljard keer is het nummer daar voorbij gekomen in filmpjes. Ik las nog een leuk interview ook met hem. Hij kreeg namelijk een keer de vraag: stel, je mag Aliens 1 liedje laten horen om uit te leggen wat muziek is. Welk nummer kies je dan? En zijn antwoord was: Hey Jude van de Beatles. Nou, met zijn smaak zit het dus ook wel goed. Ik ben benieuwd wat je van zijn single vindt. Dit is Earrings, Malcolm Todd.
0: Dit zijn Rudy's Fresh Finds.

get out of it. Deze week in Rudy's Fresh Finds, de nieuwe single, nou ja, nieuw, 2 jaar oud, maar nu pas een hit, van Malcolm Todd, Your The Earrings, hier bij 105. Ja, het visserspad tussen Zandvoort en Haarlem, loop je daar nu, dan is het vooral een mooie wandeling door de duinen. Maar vroeger liepen daar Zandvoortse vrouwen met zware manden vol vis van het strand naar de markt. Nou, wie waren die vrouwen en waarom zijn we ze eigenlijk vergeten? Het Zandvoorts Museum maakt hun verhaal weer zichtbaar in de tentoonstelling Zandvoortse Vrouwen. En zometeen hoor je Stefan de Groot van het museum over dit verhaal.

0: Je luistert naar Haarlem 105 met Mike en de Mechanics en Over My Shoulder. Het visserspad tussen Zandvoort en Haarlem. Ja, loop je daar nu, dan is het vooral een mooie wandeling door de duinen. Maar vroeger liepen daar Zandvoortse vrouwen. Met zware manden vol met vis van het strand naar de markt in Haarlem. Volgens het Zandvoorts Museum soms wel met 40 kilo op hun rug. Nou, wie waren die vrouwen en waarom zijn we ze eigenlijk vergeten? Het Zandvoorts Museum maakt hun verhaal weer zichtbaar in de tentoonstelling Zandvoortse vrouwen. De gast van het museum is de curator Stefan de Groot. Welkom.
1: Hallo.
0: Stefan, neem ons eens mee naar zo'n ochtend, jaren geleden. Waar begon de tocht van zo'n visloopster?
1: Die begon op de visafslag. En de visafslag was toen nog op het strand. Want in die tijd werd vis gevangen met bomschuiten. Dat zijn platbodems en die werden dan het strand opgesleept. Ja. En daar kochten de Zandvoortse vrouwen of de vissersvrouwen kochten daar de vis in. En dan begon de reis naar Haarlem, want vis werd verkocht op de grote markt. Dus er is ook een mooie link natuurlijk met Haarlem.
0: Ja.
1: En ja, de reis die begon eigenlijk bij de Kousenpaal. En daar deden ze de kousen en klompen uit. En blootvoets liepen ze dan 8 kilometer naar Haarlem. Maar ze stopten eerst dan bij Kraantje Lek. En daar gingen de kousen en de klompen weer aan. En dan liep ze op het verharde pad door naar Haarlem, Brouwersvaart. En dan kwamen ze via de Zeilweg, Zeilstraat, op de Grote Markt.
0: Ja, en er zit ook ergens op de route een restaurant / café wat als bijnaam heeft de Stinkende Emmer.
1: Ja.
0: Dat komt denk ik hier vandaan, hè?
1: Ja, het is historisch niet helemaal waar. Het is waarschijnlijk voor andere dingen gebruikt. De naam Stinkende Emmer. Ja, dat kan ook met de wc te maken hebben gehad.
0: Oké, ja.
1: Dus we hebben dat wel onderzocht, maar we konden niet genoeg sluitend bewijs vinden. Ik denk dat het de marketingstunt is geweest.
0: Precies.
1: Van het café.
0: Ja, het wapen van Kennemerland, daar gaat het over inderdaad. Ja. Een goede marketingstunt, want het verhaal is natuurlijk fantastisch. Hoe lang waren die vrouwen onderweg? Want 8 kilometer is niet op blote voeten.
1: Ja, ze waren een tijdje onderweg. Ik weet niet exact hoe lang, maar het was wel heel zwaar. Want we hebben in de tentoonstelling hebben ook een mand van 25 kilo staan. En die kunnen mensen dan op eigen risico optillen.
0: Oh ja.
1: Dat was de grootste mand die ze achter op hun rug hadden. En daarbovenop hadden ze nog een kleinere mand. En in de arm hadden ze dan nog een mand met garnalen. Dus in totaal 40 kilo.
0: Ongelooflijk. En dan denk ik meteen, waarom deden de vrouwen dit en niet de mannen?
1: Ja, de mannen liepen ook hoor naar de grote markt.
0: Ja.
1: Maar er was, en dat is een beetje de basis van de tentoonstelling geweest, het schilderij dat Zandvoorts Museum in de vaste collectie heeft. En dat heet Zandvoortse Vrouw. En daaromheen is eigenlijk de tentoonstelling gebouwd. En we hebben een jonge onderzoeker, ook een Haarlemse, Julia Bos, die heeft onderzoek gedaan dus naar die vrouwen. Want meestal waren ze wel te zien als een soort ideaalplaatje op schilderijen en ansichtkaarten.
0: Waren ze een soort voorbeeld?
1: Ja, maar dat verkocht goed.
0: Oh ja.
1: Want meestal waren ze dan turend naar de zee of de man dan terug zou komen. Maar ja, door dat onderzoek kwamen we er echt achter dat er toch wel hele sterke vrouwen waren.
0: Ja, dat kun je wel zeggen inderdaad.
1: Ja. En
0: zal ik hem weer... Ik heb nog talloze vragen voor je. Want het is super bijzonder. Want je hebt het over dat schilderij. Het schilderij komt, als ik het goed heb gelezen, uit 1884.
1: Ja, klopt.
0: Je ziet daar een Zandvoortse vrouw. Maar we weten volgens mij niet wie dat is. Wat weten jullie wel over haar?
1: Ja, het is waarschijnlijk. Maar dat is ook nog niet duidelijk. Het was de huishoudster van Therese Zwartse. En Therese Zwartse was een portretist uit die tijd.
0: Zij heeft de schilderij gemaakt.
1: Ja, en ze was toen al heel beroemd. Maar het is, ik denk dat het meer een studie is geweest, het schilderij. Want ze schilderde ook portretten van Wilhelmina, koningin Emma. Dus ze was voor die tijd ook weer een sterke vrouw. Dat is ook een beetje de rode draad door de tentoonstelling.
0: Ja.
1: En ze had al meerdere malen de huishoudster gebruikt. Ik heb ook schetsen gevonden en die zijn ook te zien in de tentoonstelling. Dus
0: ja, nou, dat is
1: waarschijnlijk dus... is het de huishoudster.
0: Oké, het is de huishoudster. Als ik naar jullie toe kom en naar het Zandvoorts Museum, dan kan ik dus dat schilderij zien. Ik kan die mand kan ik gaan tillen om te ervaren hoe zwaar het is. Wat ga ik nog meer meemaken daar?
1: Ja, ik heb Ursula Bunte heb ik gevraagd. Dat is een fotografe. En die heeft Zandvoortse vrouwen van nu gefotografeerd. En zij heeft dat schilderij van Therese Zwartse als voorbeeld genomen. Dus de... foto's zien er eigenlijk uit als schilderijen. Maar dat zijn dan Zandvoortse vrouwen van nu. De ondertitel is gezien, maar ongehoord. En er staan QR-codes onder die foto's. En dan schiet je naar de interviews op ons YouTube-kanaal. Dus.
0: Ongezien, maar ongehoord?
1: Nee, ongezien. Gezien, maar ongehoord.
0: Gezien, maar ongehoord. Ja, er zit een idee achter.
1: Ja, omdat ze dan altijd waren ze wel op die ansichtkaarten afgebeeld. En op schilderijen, die hele romantische plaatjes. Maar het verhaal erachter, dat ontbrak een beetje. En Julia Bos, die heeft dan ook een paar vissersvrouwen dus eruit gelicht. Ja. En een kleine biografie ervan geschreven.
0: Ja, tot wanneer is de expositie te zien?
1: Tot 4 april.
0: Dus voldoende de tijd, inderdaad. Ja, voldoende de tijd. En dit weekend brengen jullie nog een Zandvoortse vrouw tot leven. Want bezoekers die krijgen alvast een voorproefje van een nieuw toneelstuk. En wie staat daarin centraal?
1: De naam volgens mij is Olette Jacobs.
0: Agatha Bol.
1: Nee, nee, dat is dan weer de andere die daar mee te maken heeft.
0: Oké.
1: Het is Zandvoort Verteld. Die heeft al eerder een toneelstuk in onze filmzaal. Want we hebben ook een 360 graden filmzaal. En daar hebben ze een ander toneelstuk wat echt met Zandvoort heeft te maken. Maar nu hebben ze dit aangegrepen. Omdat we ook met de Zandvoortse vrouwen en met kiesrecht heeft daar ook weer mee te maken. Want het gaat over het kiesrecht in Zandvoort. Rond 1920, 1921. En vandaag hebben ze al gespeeld. En morgen spelen ze om 12:30, 13:30 en 14:30.
0: Oh ja.
1: En het is een monoloog. En het wordt gespeeld door de actrice Marijtje Rutgers.
0: Ja, precies. Dus vandaag en morgen die try-out / voorproefje van dat toneelstuk.
1: Ja.
0: En morgen is het dus ook nog te zien in Zandvoort bij het Zandvoorts Museum. Als mensen nou meer over jullie willen weten, misschien ook wel meer, of als de voorproefje willen zien van die expositie over de Zandvoortse visdames, om ze maar even zo te noemen. Waar kunnen ze dan terecht?
1: Het beste op onze website en dat is zandvoortsmuseum.nl.
0: Helemaal goed. Dank voor je komst.
1: Ja, ook bedankt.

0: Muziek uit de buurt van Crazy Hip Jorde. How Would You Feel hier bij Haarlem 105. Zometeen na het nieuws van 4 uur vertel ik je meer over ons kraanwater. Het is niet best. We dachten altijd het beste kraanwater van Nederland te hebben, zo uit de duinen. Maar het is niet best. Waarom? Dat hoor ik je zo. En nieuws over de Haarlemse kerstmarkt. Je hoort het zo. En ook Paul Jong komt eraan. Come back and stay, hoor je zo.
1: Dit is 105. Het is 4 uur.
2: Manix Ampersen met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook voltleider Dassen, met wie Pro sinds gisteren samen optrekt, is voorzichtig positief. De partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet. Al moet er volgens hem nog wel onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Eerder vandaag was ook de ChristenUnie redelijk positief na het gesprek met Jette en Heijnen. Bij de Place de la Concorde in Parijs zijn naar schatting 700.000 mensen aanwezig om de openluchtmis van paus Leo bij te wonen. De paus zelf kwam er in zijn pausmobiel naartoe en werd door een juichende mensenmassa ontvangen. De paus is voor 4 dagen in Parijs. Morgen gaat hij nog naar het bedevaartsoord in Lourdes. Feyenoord moet bijna 75.000 euro aan boetes betalen na wangedrag van supporters. Bij het Champions League-duel tegen Barcelona eerder deze maand gooide de Feyenoord-aanhang voorwerpen op het veld en bracht de vernielingen aan in het stadion. Driekwart van het boetebedrag legde UEFA op voor racistisch en discriminerend gedrag. In video's was te horen dat het Feyenoord-publiek apengeluiden maakte in de richting van zwarte Barcelona-spelers. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs. Omdat hij vanaf de 8e plek startte, was die tweede plaats al een verrassende prestatie. Het weer, zon en wat wolken. Het blijft overal droog en het is 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan nog wat warmer dan vandaag. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A4, daarna richting Amsterdam tussen Schiphol en Knoopend de Nieuwe Meer 5 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. De A10 aan de zuidkant van Amsterdam tussen Amsterdam Centrum en Knoopend de Nieuwe Meer, dat is richting Den Haag, 10 minuten oponthoud. En de N522 bij Almermeer richting Amstelveen. Voor de aansluiting met de A9 staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dankjewel.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Rudy Nicolaas.
0: Ja, wat gaat er gebeuren met de Haarlemse kerstmarkt? Je hoort het zo naar Paul Jong.

Come back and stay. Ja, dat is mijn oproep aan jou als luisteraar. Maar het is eigenlijk de titel van het liedje wat je net hoorde van Paul Jong. Hier bij Haarlem 105 aan het begin van Weekendwijzer na vieren. 9 over 4, leuk dat je luistert. Ik neem je even mee met wat er speelt in onze regio. Moet je morgen de binnenstad in, hou dan even rekening met afsluitingen. Want dan is namelijk de halve van Haarlem. En dat is dit jaar voor de 40ste keer. Met een record aantal lopers ook. De halve marathon is namelijk helemaal uitverkocht. Ze starten in 7 groepen vanaf de Nieuwe Gracht en finishen op de Grote Markt. Je kunt ook 5 of 10 kilometer lopen en er zijn 2 afstanden voor kinderen. En wat de organisatie opvalt is dat er steeds meer jonge mensen meelopen, ook de lange afstanden. Nou, vanaf 16 jaar mag je al een halve marathon doen als je maar goed getraind bent. Ja, dan iets over ons kraanwater, want in een groot deel van Noord-Holland zit daar meer PFAS in dan het RIVM gezond vindt. Dat blijkt uit onderzoek van Greenpeace op basis van cijfers van drinkwaterbedrijven. Het gaat vooral om het water van zo'n 95% van de Noord-Hollanders. Vooral rondom Zaandam en IJmuiden zijn de waarden hoog. En van de grote gemeentes staat Haarlem op plek nummer 2. Belangrijk om te weten, het water komt niet boven de wettelijke norm uit. Die is namelijk minder streng dan het advies van het RIVM. En zowel het RIVM als drinkwater PWN zeggen, ja, je kunt kraanwater gewoon blijven drinken. Wel vinden ze dat de hoeveelheid PFAS waar we via water en eten aan blootstaan verder omlaag moet. En de Haarlemse kerstmarkt, die blijft zoals je hem kent. Een paar dagen en geen winterfestival van weken. D66 wilde de markt langer laten duren, zodat de drukte beter verspreid wordt. Maar dat voorstel haalde het nipt niet, zo moet ik het zeggen, een soort tongbreker. 17 stemmen voor, 19 tegen. Wel is besloten dat vanaf 2028 een externe partij de markt gaat organiseren. Dit jaar doet de gemeente het zelf nog. Volgend jaar is een overgangsjaar. En de raad wil vooral één ding, dat het een Haarlemse markt blijft met plek voor lokale ondernemers en minder drukken. Nou, dan gaan we dan. Het is 26 september. Wordt dit dan het eerste kerstliedje van het jaar? Of juist niet? Dat is aan jou, want welk nummer past bij dit laatste bericht? Stuur hem vooral door via haarlem105.nl/studio of app naar 0600 500 538. Welk liedje past hierbij? 0600 500.

0: Uit de zomer van 1982, Rosalind van Vitesse. Ja, de Haarlemse kerstmarkt blijft zoals je hem kent. Een paar dagen, geen winterfestival van weken. D66 wilde de markt langer laten duren, zodat de drukte beter verspreid wordt. Maar dat voorstel haalde het nip niet. 17 stemmen voor en 19 tegen. Wel is besloten dat vanaf 2028 een externe partij de markt gaat organiseren. Dit jaar doet de gemeente het nog wel zelf. Volgend jaar is een overgangsjaar. En de raad wil vooral één ding, dat het een Haarlemse markt blijft, met plek voor lokale ondernemers en minder drukte. En ik vroeg je, ja, welk liedje past hierbij? Ja, je kan het verwachten. Er komt natuurlijk iets van kerst binnen. Mirjam doet in ieder geval niet mee. Ze zegt kerst in september. Nee hoor. Zij wil namelijk Het is weer voorbij, die mooie zomer van Gerard Cox horen. Past beter bij vandaag, vindt ze. Sandra die woont vlakbij de Grote Markt en is blij dat het kort blijft. Die paar dagen zijn al druk genoeg. Zij vroeg om, jawel, daar gaan we, Last Christmas van Wham. Ze zegt zelf ook veel te vroeg. En Erik houdt het kort. Hij zegt Changes van David Bowie. En Marco stuurde de Christmas Song door van Nat King Cole. Ook hij weet dat het veel te vroeg is. Maar deze is zo mooi, zegt hij. Die kan eigenlijk altijd. Nou, daar gaan we dan. Welk liedje gaat het worden vandaag? Jawel. 26 september 2026. Voor het eerst kerst op je radio.
1: Dit is Haarlem 105.

Dua Lipa. Met Levitating. Een van de meest begeerde vrouwen ter wereld. Dus hoe versier je nou zo iemand? Nou, acteur Callum Turner is het gelukt. En niet met een dure auto of een groot gebaar. Nee, met een boek. Ze zaten toevallig naast elkaar. En ze bleken allebei hetzelfde boek te lezen. En Callum had net het eerste hoofdstuk uit. En toen hij dat vertelde, keek ze hem aan. Toen zei ze, ik ook. En dan komt Callum met de zin. So, we are on the same page. Nou ja, inmiddels zijn ze getrouwd. Hebben ze voor dat feest half Sicilië afgehuurd. Dus ga vanavond ook eens met een boek in de trein zitten. Je weet maar nooit wat ervan komt. Hey, zometeen het Haarlem 105 nieuws. Dan praten we even bij met het laatste nieuws uit onze regio. En er was afgelopen week een politieoefening in de Smedestraat. Waarom? Dat hoor je zometeen.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. De Smedestraat is donderdagmiddag door de politie schoongeveegd. In een oefening werd lastig uitgaanspubliek nagespeeld en de straat uitgewerkt. Ook feestcafé Buxies deed mee en is blij met de samenwerking.
2: Dit is de eerste keer in een hele lange tijd dat wij echt in het horecagebied zelf kunnen trainen. Normaal doen we dat in een afgeschermde ruimte.
3: Ik denk dat het wel belangrijk is dat je bepaalde gezichten herkent en dat je elkaar ook een beetje kan helpen daarin, weet je wel. Ik denk dat juist alleen maar goed is en positief is.
1: De volledige reportage vind je terug op onze website haarlem105.nl. De geplande staatssteun van 2 miljard euro voor de verduurzaming van Tata Steel is met 5 maanden uitgesteld. Deze maand had er meer duidelijkheid moeten komen over de steun, maar klimaatminister Van Veldhoven laat weten dat er meer tijd nodig is. Hiermee is de deal nog niet van tafel, beide partijen onderhandelen nog verder. En de Haarlemse kerstmarkt zal vanaf 2028 door een externe partij worden georganiseerd. De gemeente stelt 325.000 euro beschikbaar voor organisatoren met een goed plan. Wat dat goede plan wordt, moet nog blijken. En je kan dit weekend in Zandvoort volop van kunst genieten. De Zandvoort Art Route toont op 25 locaties de werken van 90 kunstenaars. Nadat het in 2021 begon als hart onder de riem voor lokale kunstenaars, is dit alweer de 6e editie. Het evenement staat in teken van contact tussen bezoeker en kunstenaar. De Zandvoort Art Route is vandaag en morgen van 12 tot 5 gratis te bezoeken.
4: Dan het Haarlem 105 weerbericht. Prima nazomerdag vandaag en ook vanavond blijft het droog met zo'n 15 graden. Morgen iets koeler, 19 graden. Het is wel bewolkt, maar waarschijnlijk blijft het droog. Dus ideaal hardloopweer als je morgen mee gaat doen met de halve van Haarlem. En zo niet, dan is het ook gewoon lekker om net weer langs de lijn te staan. Even een snelle blik werpen op de parkeergarages in Haarlem. De Appelaar is bijna vol, maar voor de rest is het prima te doen. De Kamp, Dreef, Houtplein, Raaks, daar is genoeg plek. Zometeen een nieuwe editie van Liedjes die Gentiers niet begrijpen. Dat zijn van die nummers waar jonge generaties niks mee kunnen, omdat er iets in voorkomt wat vandaag de dag niet meer bestaat. En deze week hoor je een liedje van Chuck Berry.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: liedjes die Gen Z'ers niet begrijpen.
1: Ja, dat zijn van die nummers waarin iets voorkomt dat vandaag de dag niet meer bestaat. En deze week komt hij van iemand die het kan weten, want Noor is namelijk 21. Haar opa draaide vroeger altijd School Days van Chuck Berry. En daarin gaan ze na school naar een café en gooien ze een muntje in de gleuf om muziek te horen. Een jukebox dus. Nou, Noor dacht jarenlang dat het over een gokkast ging. En pas vorig jaar heeft ze het een keer opgezocht en kwam ze er dus achter dat het een jukebox was. Zo'n grote muziekkast in het café, muntje erin, plaatje kiezen en dan ging die dan draaien. Mooie herinneringen aan de verhalen van mijn opa. Nou, dank voor het doorgeven. Dit is Chuck Berry.
0: Liedjes die Gen Z'ers niet begrijpen.

Chuck Berry School Day, aangevraagd door Noor. Deze week in Liedjes die Gen Z'ers niet begrijpen. Volgende week weer een nieuwe editie en ik ben nog op zoek naar zo'n liedje waar iets in voorkomt wat vandaag de dag niet meer bestaat. Een merk of een product. Nou, kom maar door. haarlem105.nl/studio of 0600 5538. Wie weet draai ik hem volgende week. Het is Ella Langley.

0: Denise Williams. Dit was haar doorbraaksingle van haar debuutalbum This Is Nisi. Het is trouwens heel erg spontaan ontstaan, dit nummer, tijdens een pauze van een repetitie. Ze werkte nog als achtergrondzangeres in de groep Wonder Love van Stevie Wonder. En tijdens die pauze begon ze maar een beetje met haar collega's te pielen. En daar is dit liedje uitgekomen. Ik vind hem fantastisch. You're the Free hier op Haarlem 105. Zometeen na vijven een nieuwe editie van 023. Deze week met Herco als host. Welkom Herco.
1: Ja, die Rudy.
0: Heb je nog een beetje burendag gevierd of doe je dat niet in IJmuiden?
1: Ja, dat is zeker wel in IJmuiden, maar ik heb dat vandaag niet gevierd. Maar wij hebben wel eens in mijn appartementencomplex gewoon echt koffie, thee, koekjes.
0: Oh echt?
1: Alles gehad. Ja, zeker.
0: Het was de helft weg daarna.
1: Dat ging door tot in de donkere uurtjes.
0: Oh ja, okay. Ja, dat is ook gezellig inderdaad. Hey, zometeen een nieuwe editie van 023. Neem ons eens mee, wat zit er onder andere in?
1: Nou, ten eerste moeten we natuurlijk even Gijs benoemen, want die gaat zijn debuut maken.
0: Ja,
1: als sidekick. Ja,
0: Gijs presenteert op woensdagmiddag Haarlem Lunch tussen 12 en 2 en is nu dus ook als sidekick te horen.
1: Ja, dus ik ben heel benieuwd, heb er hartstikke zin in. Hij ook volgens mij. Dus,
0: heel goed.
1: Ja, voor de rest zit het bomvol. Liewe komt iets met de straatnamen doen in de tweede uur. We hebben weer de Haarlemse review. We gaan terug in de tijd met Jeers.
0: Ook weer een weekendtip, want ik heb echt geen idee wat ik moet doen vanavond.
1: Oh ja, nee, ik heb een hele goede tip voor je. Want het zal wel knokken worden om kaartjes. Maar dan moet je even blijven luisteren.
0: Heel spannend. Nou ja, ik blijf zeker luisteren. Een nieuwe editie van 023 zometeen met Morena, met Gijs en natuurlijk Herco. Ik wens je heel veel plezier daarbij. En ik eindig met Jermaine Stewart.

0: Febo Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. En jij bent uitgenodigd op onze verjaardag. Yeah! Vier het deze hele week mee en maak ook kans op een Febo Vetbike in de super vette Febo kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
1: Dit is 105. Het is 5 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. ChristenUnie Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. Later vandaag volgen nog gesprekken met de SGP en Ja 21. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakke is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd voor hebben. Mensen worden steeds ouder en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt ze. Daarom heeft ze de raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. Omdat hij vanaf de 8e plek was gestart, was dat al een verrassende prestatie. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging nog in Noord-Holland op de A1 om te beginnen. Amersfoort richting Amsterdam tussen Muiden en Knoop het Watergraafsmeer 4 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. A4 Den Haag Amsterdam tussen Schiphol en Knoop het de Nieuwe Meer 5 kilometer en 10 minuten oponthoud. De A10 Zuid van Amsterdam Centrum richting Den Haag. Daar staat 7 kilometer file en doe je er een kleine 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: Tot 8 uur is dit 023 met Gijs en Morena.
5: Je zit midden in je weekend.
1: Dit is de nummer 1 van het weekend. Tot 8 uur, 023.

0: tot 8 uur is dit 023. Mijn naam is Herco Lim. En ja, ik ben gelukkig zeker niet alleen. Want ja, rechts van mij zit... nee, staat gewoon Gijs. Gijs, welkom man.
1: Ja, dankjewel.
0: Jeetje, dit is gewoon je debuut, toch?
1: Dit is mijn debuut.
0: Ja, wat vogel jij allemaal uit zo hier bij 03 of bij Haarlem 105?
1: Ik vogel vooral de lunch uit. Dus op de woensdag vogel ik allerlei zaken uit. En ik af en toe op de redactie. En vervolgens werd me gevraagd, wil je dit ook doen?
0: Dat ja, oké, okay, maar je bent dan wel op een van de avonden in het talentenuur begonnen, toch? Lijkt me.
1: Jazeker. Ja. Ja, tuurlijk. Ja, nee, ik heb ook die nacht zien komen, zeg maar.
0: Ja, leuk man.
1: Ja.
0: En bevalt het?
1: Nou, ik ben blij dat ik van die nacht af ben.
0: Oh, ja?
1: Nee, dat is helemaal niet waar trouwens. Ik vond het zo romantisch.
0: Ja.
1: Ik vond het zo romantisch. Ja. Maar ook de lunch heeft wel heel veel. En de zaterdag al helemaal tot nu toe.
0: Ja, goed zo. Ja, dat is wel weer heel anders natuurlijk, de zaterdag. Dus onwijs leuk dat je erbij bent.
1: Nou, dat moet er maar blijken.
0: Nee, ik vind het sowieso leuk dat je erbij bent. Of je het leuk doet, dat is het volgende verhaal. Maar daar oordelen we straks al over.
1: Ja, bij het evaluatiegesprek.
0: Ja, precies. Ja, dat duurt niet zo heel lang, hoor, dat evaluatiegesprek. Toch, Morena?
2: Nee.
0: Nee, nee. Hoe is het?
2: Goed,
0: ja?
2: En jullie?
0: Ja, met mij is het hartstikke goed. Toch altijd leuk als het dan weer gewoon aan is hier. De microfoons en de tv en we zijn gewoon los. Ja, lekker.
2: Goed zo.
0: Ja, en zal ik dan bij jou beginnen met wat je hebt meegenomen?
2: Ja, nou, eigenlijk is mijn hele week heel saai geweest. Want ik ben echt heel lang ziek geweest.
0: Maar dat gebeurt normaal nooit.
2: Nee, bij mij niet, nee. Nee, ik ben ziek geweest. Maar ik heb vandaag wel wat leuks gedaan. Want mijn moeders bedrijf, die bestaat dit jaar 55 jaar.
0: Nee, joh.
2: En ze had vandaag een open dag gehouden. Dat we ook op het terrein konden komen. Mijn moeder die werkte er 8 jaar en ik ben er nog nooit geweest. Dus de eerste keer dat ik daar kwam. Sorry, mam. Dus ik ben daar ook even langs geweest. Mocht je dus nog zin hebben in een nieuwe baan, kan je nog naar Vijfhuizen toe gaan. Dat is een infrabedrijf.
0: Wat grappig.
2: Ze wilde. Okay. Dus daar werkt mijn moeder. En die had dus vandaag een open dag. Had ze helemaal geregeld op het terrein bij hunzelf. Allemaal eetentjes. Ze hadden een reuzenrad staan. Voor de kinderen hadden ze van alles geregeld. Voor sminken. En dat soort zaken. Dus dat is wel heel leuk.
0: Is wat leuk. En hield je nou sokken omhoog?
2: Ja, of, sokken. Sokken. Sokken op een geur.
0: Die had ik al in mijn handen net.
2: Ja, klopt. Dit is een geurdingetje voor in je auto, weet je wel.
0: Ja. Dus aan je spiegel ruikt het lekker.
1: Ja, naar mannen.
2: Precies. Ja, het ruikt echt naar zo'n mannenluchtje. Kun je ruiken?
1: Ja, heel graag.
2: Het ruikt echt naar zo'n mannenluchtje.
1: Ruiken jouw mannen zo?
2: Ja.
1: Oh.
2: Ik vind van wel. Oh.
0: Nou, gelukkig hebben we nog geen geurradio.
2: Nee, dat is waar, dat is waar. Dus daar ben ik vandaag geweest en was heel leuk. En toen moest ik hier een chase om radio te maken.
0: Dat heb je dan. Ja, nou, ik ben blij dat je er bent.
2: Dus ik kan warm de winter in gaan. Of is het nog best warm buiten?
0: Zo, het is echt heerlijk weer.
2: Heerlijk
0: weer. Niet te geloven.
1: Hey, wat voor bedrijf is het eigenlijk precies?
2: Het is een infrabedrijf. Dus infra en het is eigenlijk alles wat wordt geregeld door de gemeentes. Die dus ervoor zorgen dat de perkjes mooi zijn. Ook voor bijvoorbeeld in een woonwijk dat er bruggetjes moeten komen. Dat soort dingen regelen hun allemaal.
1: Okay.
2: Dus dat is leuk. Dus als bijvoorbeeld Mysteryland is geweest, dan maken zij het hele terrein weer netjes nadat iedereen naar de grond heeft aangestampt. Zij zorgen er weer voor dat mooi de natuur terugkomt. Dus erg leuk. Het is best wel boeiend allemaal.
0: Dat lijkt me een mooie taak ook om het allemaal weer in orde te maken. Ja, en natuurlijk ook voor te bereiden, neem ik
2: aan. Dat ook. Ja. Dus heel leuk allemaal. Ja, ja. En heel groot. Dat verbaast je wel, hoor. Oh.
0: Ja, dat zal wel. Hé, hey, en Gijs, wat heb jij meegenomen?
1: Ja, ik heb een geel hesje meegenomen. Ik zal hem ook gelijk even aandoen.
0: Maar had je dan gewoon pech met de auto?
1: Nee, ik heb nog geen auto. Dus ik had er graag pech mee willen hebben. Dan had ik in ieder geval een auto gehad. Maar zover is het helaas nog niet. Maar
0: kijk,
1: je weet nooit waar dit succes deze avond naartoe kan leiden.
0: Dat is zo.
1: Het gele hesje is natuurlijk bekend van autopech.
0: Dat moet dan pech zijn. Maar je ziet er wat protesterig uit.
1: Absoluut. Het heeft met Frankrijk te maken. En vorige week ben ik naar Charles de Gaulle geweest.
0: Leuk. Kijk.
1: Liberté.
0: Ja.
1: En afgelopen donderdag ben ik naar de tweede gegaan. Resistance. En je hebt 2 weken geleden heb je
0: tip dus opgevolgd. Want 2 weken geleden had ik als uitgaanstip om het toen draaide in de koepel dat weekend het eerste deel van de goal.
1: Ja.
0: En hoe was het?
1: Het is echt fantastisch.
0: Kijk.
1: Ik kan het niet anders zeggen. Ik heb zelf niet heel veel met nationalistische achtige toestanden. Maar als je deze film hebt gekeken, de goal, dan denk je, de hele Tweede Wereldoorlog is gewonnen door 1 man en door 1 volk. De Fransen.
0: Kijk, kijk.
1: Onversneden nationalisme, ongegeneerd. Het is echt
0: Ja, maar daar zijn ze ook gewoon heel goed in.
1: En er is er één volk waar ik het van kan hebben. En op een of andere manier zijn dat toch de Fransen.
0: Ja, ja, ik ook. Zeker. Ja,
1: en ik weet niet wat het is, want van Amerikanen kan ik het niet hebben. Van Duitsers word ik er heel erg opstandig van en een beetje kriegelig.
0: Ja.
1: Maar van Fransen vind ik het prima.
0: Ja, en Nederlanders kunnen het niet. Ja, nee. Alleen met z'n allen in een oranje shirtje lopen.
1: Ja.
0: Maar herdenken vinden we heel ingewikkeld. Sporters eren of historici of beroemde mensen.
1: Dat zit er niet in.
0: Nee, dat zit er niet. Maar in Frankrijk kunnen ze dat echt heel goed.
1: Ongelooflijk. Het is echt een hele dikke aanrader. Het zijn twee films van 3 uur. Alsof je in een uurtje zit en je staat weer buiten. En nou, je spreekt daarna een beetje Frans.
0: Kijk, ook nog eens.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: En moet ik dan aan jou vragen wat jij hebt meegenomen?
0: Ja, dat zou een mooi bruggetje zijn, zeg maar. Ja.
1: Nou ja, goh, Herke, wat heb jij dan meegenomen?
0: Ja, dat heeft er dan uiteindelijk iets mee te maken. Het is maar heel klein wat ik heb meegenomen. Ik heb een Pegasus, het vliegende paard, meegenomen. En dat is het symbool van de eerste Airborne Divisie van het Engelse leger. Ook al dus die Tweede Wereldoorlog. Want eigenlijk was afgelopen week, dus van 17 september tot of gisteren of vandaag, was in 1944 de Slag om Arnhem.
1: Ja.
0: Bridge too far, Operation Market Garden. Waar dat is mislukt.
1: Met de Montgomery, toch?
0: Ja, precies. Die had een te ambitieus plan. En dat bleek dus een brug te ver. Ja. Maar wat we een beetje vergeten zijn, is dat wel degelijk de helft van Nederland toen bevrijd is. En in Arnhem, daar kunnen ze dit wel heel mooi herdenken en eren en weet ik wat allemaal.
1: Hoe ziet dat eruit dan?
0: Ja, ze hebben daar, net zoals bij Bevrijdingspop, hebben ze daar bijvoorbeeld een Bridge to Liberation concert. En er is van alles omheen. Er is een wandeltocht, er is een trailrun, er is filosofie, er wordt aandacht besteed op scholen. De veteranen worden geëerd en uitgenodigd. En er is elk jaar dus een heel mooi verhaal waarin een aantal mensen met hun persoonlijke verhaal van toen uitgelicht worden. En daar wordt heel veel aandacht aan besteed.
1: Mooi.
0: Prachtige week is dat.
1: Ja. En ben je er ook naartoe geweest?
0: Ik ben er dit jaar niet geweest. Vorig jaar was ik er wel.
1: En ga je dan met het vliegtuig ook?
0: Ja, en dan zo eruit springen. Nee, dat durf ik echt niet. Nee, ik was vorig jaar ben ik daar gewoon door de week, in de week van dat die slag toen was, ben ik daar naar het museum in Oosterbeek geweest, Hotel Hartenstein. Daar een wandeltocht gedaan. En ja, het is heel mooi.
1: Mooi.
0: Ja.
1: Jaloers.
0: Dus dat had ik meegenomen. En dat is dus nu eigenlijk dan ook klaar. En in mijn eigen radioshow op zondagavond heb ik ook dus de hele maand september aandacht besteed aan allerlei dingen. Maar vooral dus steeds een andere hoek, een ander verhaal van de Tweede Wereldoorlog. Heel specifiek gericht op de septembermaand 1944. Morgen de laatste.
1: Mooi.
0: Ja.
1: Mooi.
0: Zo, nou, dat is al meteen een hele mond vol. Laten we maar even een plaatje draaien. En daarna gaan we meteen door naar de uitgaanstips. Of misschien hebben we wel een verrassing. Maar eerst is hier On Myself van Bruno Mars.
3: Het is

0: Ja, wie komt er nou de studio inlopen? Hoe tof is dat? Bas, ja. Wat gaaf dat je er bent, man.
1: Dat vond ik ook, Gijs, Herco, Morena. Leuk.
0: Vond of vind?
1: Vond, tot ik vond. Binnenkwam.
0: Oh ja, nee, oké. Okay. Dus ja, je zei terecht vond.
1: Ik zei terecht vond. Ja. Nou, het vond ik het idee van toen, nou goed, whatever. Ik vind het ook.
2: Maar hoe is de werkelijkheid dan?
1: Matig. Nee, die zijn helemaal goed.
0: Hey, maar volgens mij, kijk, we kunnen natuurlijk nu de rest van het uur heerlijk gezellig bij gaan kletsen. Maar jij hebt weer een of ander bijzonder verhaal.
1: Ja.
0: En het gaat niet over honden.
1: Ik heb echt een avontuur. Het gaat zeker niet over honden. Ik kom echt net uit Corfu. Corfu is een Grieks eiland. Ligt bij de kust van Italië. Tegen Albanië en Griekenland aan. Prachtig eiland. Morena weet er alles van, want die was vorig jaar met mij mee. Of ik met haar, whatsoever.
3: Samen.
1: Waanzinnig eiland. Mm-hmm. Maar dat eiland kent ook een gigantisch probleem. Poezen, katten, overal waar je kijkt. Allemaal poezen, allemaal zwerfkatten. En ze worden wel gesteriliseerd tegenwoordig. Dus dat kun je zien aan een knip uit het oor. Dus daar zijn de Grieken inmiddels...
0: Maar dat helpt niet, hè? Een knip uit het oor. Maar goed, dat leggen we die Grieken een andere keer wel uit.
1: Ook een knoopje in dat ding.
2: Maar vooruit. In de staart, dat werkt ook niet, hè?
1: Nee, een knoop in de staart. Maar goed, Maureen en ik hebben vorig jaar met kattenbrokken over het eiland gegaan. Dat heb ik dit keer niet gedaan. Maar ik was een rondje aan het rijden s'avonds. En ik reed met de auto... altijd redelijk voorzichtig daar, want het is heel naar om te zien, maar er liggen geregeld dode katten aan de zijlijn van een weg. En een dode egel is vervelend, een dode eekhoorn is vervelend, maar op een of andere manier raakt een kat of een hond je veel meer.
0: Ja, of een wolf. Die zag Melanie vorige week langs de kant van de weg.
1: Ja, dat raakt je ook.
0: Ja, heel hard.
1: Dat zijn geen leuke beelden. En ik weet niet of je de clip van Bohemian Rhapsody kent. Dat ze met z'n vieren zo lekker tegen elkaar aan zitten. Ik rij op een pikdonkere weg. Helemaal niks te zien. Er staan allemaal prullenbakken. Ik draai erin. En er staan midden op die brede weg. Daar konden 3 auto's op rijden. Super druk. 4 kittens. In de Galileo-houding. Te bibberen. En vol in mijn lampen. Dus ik heb die weg eigenlijk geblokkeerd.
0: Ja.
1: En ik grijp met die vriend van mij 3 kittens. En die gooi ik in de auto en dacht, dit gaat hier niet goed. Die zijn hun moeder kwijt, want die gaan hier niet zomaar met z'n vieren midden op straat zitten. Die andere kitten redt weg. Terug naar de prullenbakken. Nou, daar heb ik echt, denk ik, een half uur over gedaan om dat beest te lokken en te pakken te krijgen. Maar die wilde maar niet komen.

0: Dus we besloten naar de supermarkt te gaan om eten te halen. En dat hadden we nooit moeten doen. We kwamen terug. Ik ga de details je besparen. Mors en mors dat.
1: Ah, nee, wat zo.
0: Ja. Ja. Maar we hebben er 3 gered.
1: Oké.
2: Okay. Maar waarom is er niet 1 gebleven en de ander naar de supermarkt gegaan? Waarom zijn jullie allebei weggegaan? Dat is het enige wat
0: kan,
2: ik me
0: Dat kan ik je vertellen. Kijk,
1: achteraf kijk je in een...
0: 3 kittens in een auto. Die zitten bij mij dan los in de auto. Als ik ga rijden met 3 losse kittens die niet in een doosje zitten, dan is dat levensgevaarlijk.
2: En dan had je die 4 er toch uitgelaten, eentje ernaast staan, wachten en de ander rijdt dan weg.
0: Nee, je kan niet die katten in je auto, dat gaat
2: niet.
0: Nee,
2: ik zeg toch niet in de auto, de 4 ernaast staan, maar goed.
0: Nou goed, laat ik het zo zeggen, dit was de veiligste
1: maar
0: optie.
1: Maar Kwikwek en Kwak zijn gered.
0: Ja, nou ze hebben inmiddels namen, daar kom ik zelf wel op.
3: Kwikwek en Kwak en de andere is Klats.
2: Oh, nee.
0: Gijsje, strafpunt voor jou. waren Maureen en ik bij de donkeyopvang geweest. Met heel veel katten. Je denkt ezels, maar ze hebben heel veel katten. En uiteindelijk via ben ik achter een vrouw gekomen. Een Amerikaanse vrouw, een waanzinnige vrouw. Ze komt uit Californië. Die woont daar en die heeft 25 katten thuis. Die geeft om die beesten, die vindt het geweldig. En die heeft gezegd, ik neem ze over. Maar dan wil ik dat jullie in Nederland zoeken naar een huisje voor ze. En het zou super waanzinnig zijn als jij die nu luistert denkt van, goh, ik wil deze 3 arme schatjes, Jos Verstappen, Max Verstappen en Rembrandt van Rijn. Ik heb het niet bedacht, maar die mevrouw uit Californië wel. Ik wil 1 van die 3 of alle 3, ja, die wil ik eigenlijk gewoon redden. Want zij hebben verzorging nodig. Ze zijn echt heel zwak. Ik was bij het dierenziekenhuis met die katjes ook. Ze hebben van allerlei inentingen, toestanden en troep gehad om een beetje bovenop te komen. Maar ze zoeken een huisje. En het is niet vandaag dat je ze morgen al opgestuurd krijgt. Dat gaat nog een paar weken duren. Want ze moeten allemaal dan nog in quarantaine en weet ik veel wat. Maar het gaat je ook wat centjes kosten.
1: Ja, prikjes moeten zijn.
0: Prikjes, dingetjes. Ja. Het moet nog verscheept worden naar Nederland. Dus €200 kost het ongeveer.
3: Oh, die katten die zijn nog op Corfu?
0: Die zijn uiteraard nog op Corfu, ja. Ja, die zijn,
1: ik heb ze de Amerikaanse woont dus op Corfu.
0: Op Corfu, inderdaad.
3: Aha.
0: En het zijn 3 mannetjes. Het is echt, ja, ik heb even, het is radio, dus een fotootje is lastig. Maar het zijn een beetje lapjespoesachtige. Ze zijn wit van onderen. Een beetje grijs gespikkeld van boven. En een wit neusje. Ze zijn super zoet en super schattig. Je wil ze hebben.
1: Tuurlijk.
0: Ik had ze heel graag ook willen hebben. Maar ik ben zwaar allergisch voor mijn eigen kat. Dus dat moet ik eigenlijk niet meer doen. Maar het zou tof zijn als iemand die nu luistert denkt, goh, ik wil wel eens. Ik heb interesse in foto's en dat soort dingen. Laat maar zien.
1: Gewoon een appje naar de studio, ja. 06-105-105-38. En dan zorgen wij dat bij Bas terecht komt. Of Bas doet dat zelf.
0: Ja.
1: Dat komt dan altijd goed. Nog 1 keer 06-105-105-38. En kom eens even ophalen.
0: Ja, Jos Verstappen, Max Verstappen en Rembrandt Veranderen.
1: Ja. Nou, dat zijn originele namen.
0: Je hoort
1: ze niet zo vaak in vol ornaat. als poesennamen.
0: Als poesennamen. Ja. En eindgoed. Al goed voor 75%.
1: Nou, kijk. En daarvoor kwam jij dus nu even speciaal naar de studio voor deze oproep. Ja, dat snap ik.
0: De belofte maakt schuld.
1: Ja.
0: En deze katjes verdienen een lief, mooi huis in een prachtig land. En moet wel echt even 1 ding kwijt. Aan iedereen die, net als ik doe het ook, altijd zeit op dit land. Wat het verschrikkelijk is geregeld en allemaal duur en hoge belasting is. Maar als je hier over de weg heen rijdt, is het toch zoveel fijner.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Heerlijk om je thuis te zijn.
1: Ja, ja. Kijk, nou, ik vind het ook heel leuk dat je thuis bent. En ik vind het nog veel toffer dat ik je hier nu even zie in de studio.
0: Nou, echt. Eens gelijk, Herco. Ja.
1: Dus dank voor deze oproep. Nogmaals, wil je 1 of 2 of 3 van die katjes? Gewoon even een appje naar ons. En dan gaan we regelen dat ze bij je terechtkomen.
0: Ja, dan gaan we zorgen dat Kimberly, de vrouw uit Californië,
1: niet 28, maar toch weer 25 katten heeft.
0: Exact.
1: Ja, precies. Daar is dan wel een goocheltruc voor nodig. Dus hier is Houdini van Dua Lipa.

0: Ja, en dan zijn we ineens weer in een van de nieuwe rubrieken van 023 beland. Namelijk, wij hebben alle drie een persoonlijke uittip voor je bij elkaar verzonnen. Gijs, de goal deel 2 kan je kiezen, maar ik denk dat je wat anders hebt uitgekozen om naartoe te gaan.
1: Jazeker, jazeker. Ik adviseer heel streng om thuis te blijven. Niets te doen.
0: Nou, dat vind ik ook best wel een goede, een goede uittip.
1: Heel veel rust te nemen. Want morgen is de halve van Haarlem.
0: Ja.
1: En daar moet je natuurlijk toch een beetje uitgerust voor zijn. En je denkt misschien, oh shit, ik heb nog helemaal geen kaartje. Er zijn altijd mensen die op het laatste moment afhaken. Die zijn geblesseerd. Die krijgen koudwatervrees. Die hebben last van... hoe zeg ik dat netjes?
2: Mietjes.
0: Heel netjes inderdaad.
1: Die durven helemaal niet meer. Dus je kan altijd nog wel een ticket verkrijgen.
0: Ja.
1: En het is, ik heb de route zelf best... Ik ben zelf ook een hardloper.
0: Ja.
1: Ik loop de route vrij vaak. Het is een prachtige route. En het wordt morgen volgens mij...
0: 22 graden, ietsje koeler dan vandaag.
1: Verschrikkelijk lekker weer.
0: Ja.
1: Dus,
0: ja. Je kan ook gewoon na 800 meter instappen, hè?
1: Ja, maar dat raden wij natuurlijk nooit aan.
0: Oh nee, dat mag ik natuurlijk helemaal niet zeggen van zo hier op de radio.
1: Nee, we gaan natuurlijk niet zeggen dat je heel makkelijk over die hekken heen kan klimmen. En dat iemand het ziet. En dat je een oud startnummer kan pakken. Dat zeggen wij natuurlijk niet.
0: Ik heb hem wel eens gelopen zonder startnummer. Dat heb ik ook niet gezegd. Ik zou meelopen met een vriendje. Nou ja, zo gaat het dan.
1: Ja.
0: Dus, dat was een goede tip. Het is echt onwijs, onwijs leuke wedstrijd morgen. Een evenement morgen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, en een wedstrijd.
0: Nou,
1: daarover. Ik denk inmiddels 25 jaar geleden. Toen liep hij ook vlak langs waar ik toen woonde. En dan had je nog die Kenianen die op blote voeten liepen. Dat vond ik zo vet.
0: Ja.
1: Nou goed, dat gezegd zijnde. Morena.
2: Ja, want na een zomerpauze keert de nooduitgang weer terug naar het patronaat.
3: Voor
2: hun inmiddels 9e seizoen. En ze gaan dus beginnen met een hard edition. Lekkere, pure harde techno. Ik kan daar wel van genieten.
0: Je gaat helemaal glimmen.
2: Ja, ik ben eigenlijk nog wel bereid om daar naartoe te gaan. Maar goed. Normaal waren het altijd echt festivals waar je naartoe kon gaan. Maar nu dus weer terug. Lekker naar binnen. Patronaat in. Begint vanavond om 11:00 s'avonds. De deuren gaan dan ook open. En het is tot 6:00 morgenochtend.
0: Ah, oké. Okay. Dan kan je rustig de show uitluisteren. En daarna
2: precies.
0: Pas gaan.
2: En daarna, als je dan nog zin hebt om door te gaan. Kan je de halve van Haarlem rennen als je er zin in hebt. Dus je kan hem heel mooi vullen. Zo de zaterdag, nacht, zondag. En dan heb je maandag lekker om weer naar je werk te gaan.
0: Nou kijk, en dan sluit ik me daarbij aan. Want in Caprera stond gisteren Chess Special met een akoestisch concert. En vandaag doen ze die zelfs twee keer. Dus hij was om 2:30 is er eentje begonnen. Maar om 8:30 is er ook nog één. Dus je kan dan precies tot 8:23 luisteren. Dan op het fietsje naar Caprera. Je moet wel even via de website van Openluchttheater Caprera dan zo'n wisselkaartje nog proberen te bemachtigen. Dan ga je daarna naar het Technofeest. En dan morgen de halve van Haarlem.
1: In één keer door.
2: Ik hoor de planning al.
0: Alleen dat uitrusten komt er dan even niet van.
1: Dat doe je daarna maar.
0: Dat doe je daarna maar. Precies, precies. Dus dat zijn onze tips voor jullie. Dus ik zou zeggen, pik er één of pik er drie. En dan ben ik benieuwd wat voor weer het wordt.
2: Ja, vanavond en vannacht blijft het droog en is het deels bewolkt. Ligt de temperatuur zo rond de 16 graden. Zondagochtend begint het bewolkt, maar vanaf de middag gaat de zon schijnen. En ligt de temperatuur rond de 22 graden. En voor onze liefhebbers van mooi weer, het is nog eventjes niet voorbij. Want ook dinsdag en woensdag wordt er gewoon weer 25 graden. Vol zon verwacht.
0: Heerlijk.
2: En ik kan daarvan genieten.
0: Ja,
2: lekker. Het voelt
0: ik,
2: niet als september,
0: ik.
2: Jongens. Ja, het is geen herfst.
0: Nee, nou, en het is superleuk dat Bas er is. Dus, maar hierdoor is de show, het eerste uur, is wel stampvol. Want ik weet dat Noah er ook al is voor zijn sportupdate. Ja, en ik heb net gehoord dat Gijs ook van wielrennen houdt. Dus en laat nou nu het WK bezig zijn. Voor vrouwen en morgen voor mannen. Maar dan ga ik verklappen wat Noda misschien wel moet vertellen. Die is er zo dadelijk. Eerst even een plaatje. Hier is Gravity 6.
4: Het is weer weekend. Net klaar met shoppen. Dan komt die giga goede show. Zo weer uit je radio. Rij je naar Zandvoort. Of toch naar huis toe. Het maakt niet uit wat je nu doet. Bij 105 zit je.

0: Hey Noah.
1: Ja, ze zouden deze tune, ik word er wel heel blij van.
0: Ja, ik ook.
1: Dus eigenlijk zou ik het als wekker willen hebben. Dan word je gewoon blij wakker, toch?
0: Ja. Nou, dat kan ik voor je regelen, hoor. Dan zorg ik dat bij je in de buurt komt, dat je daarmee wakker kan worden.
1: Ja, heerlijk lijkt me dat.
0: Ja, dit moet je toch niet als wekker doen?
2: Jawel, hoezo niet?
1: Ik ben wel in één keer wakker.
0: Ja, oké.
3: En dan schiet je ook gelijk in je eigen rol.
1: Nou, ja, precies, ja. Dan
3: wakker worden en dan denk je, Talon, wat heeft hij gedaan?
1: Ja, nou, precies, ja, exact dat. Ja, dat vind ik wel een goeie. Ja, misschien dat ik dat gewoon doe. Maar misschien ook niet. Weet je wat we wel gaan doen? We gaan het even over de Formule 1 hebben.
0: Oh, ja.
1: Want daar is natuurlijk een hoop in gebeurd vandaag. En waarom het vandaag is, is omdat het... Meestal is het op zondag. En meestal is Azerbeidzjan ook gewoon op een zondag. Maar het wordt deze keer op een zaterdag gedaan. Omdat ze morgen een herdenkingsdag hebben. Nou, dat is, en dat wou de Formule 1 wel zeggen, daar gaan we niet tussenkomen. Dus daar hadden we het hele weekend een dag naar voren.
0: Heel mooi.
1: En dan doen we op zaterdag een race.
0: Prachtig.
1: Zo hebben ze dat.
0: Dan kon jij er tenminste meteen over de uitslag vertellen.
1: Ja, precies. Ja. En weet je wat nou het hele mooie van Azerbeidzjan is? Het is daar zo krap, maar zoveel inhaalmogelijkheden vandaag gezien. Gehoord eigenlijk meer. dat vond ik heel, heel mooi aan deze
0: race. Maar wel uit betrouwbare bron gehoord.
1: Ja, zeker. Ja, absoluut. Het betrouwbaarste bond die je kunt hebben. maar om even over de winnaar te praten. Dat was nogal spannend, geloof ik. Hè?
0: Ja, absoluut.
1: Ja, hoeveel seconden zat er nou tussen?
0: Een tiende.
1: Ja.
0: Ja,
2: maar tussen wie?
0: Tussen Russell.
1: Dat kom ik zo meteen op.
0: Oh, sorry.
1: Er
0: zat maar een tiende tussen. Ja. En het leek er 2-3 rondjes voor het einde toch echt op dat hij het echt niet meer zou gaan redden.
1: Nee.
0: Verstappen. Maar hij kwam toch wel heel dichtbij.
1: Ja. Ach. Ja, je redt het net niet ten opzichte van George Russell. Ja,
2: dat vind ik wel jammer.
1: Ja, George Russell vond zelf niet zo jammer dat hij niet werd ingehaald.
2: Dat is niet zo gek.
1: Maar hij vond wel dat hij zei dat het in de kwalificatie eigenlijk zo lekker ging. Dat hij niet had verwacht dat hij nog zo onder druk kwam te staan. Dus hij vond het ook wel heel erg knap van Verstappen hoe hij zich terugvocht in de wedstrijd. Ook nadat hij zich natuurlijk als achtste gekwalificeerd had.
0: Ja, die hebben gewoon echt een fout gemaakt. Ja. Want als Verstappen dus iets verder naar voren had gestaan. Dan had Russell het gewoon nooit gered.
1: Nee.
0: Blijkt nu.
1: Ja. Maar ja, dat achteraf, doet de sport niet aan. Maar ja, het is wel een hele knappe prestatie. En ook van zijn mede-Red Bull-teamgenoot natuurlijk een hele knappe prestatie.
0: Dat waren wel de leukste teamradio-onboard dingen van het seizoen. Want Hartjaar zat gewoon de hele tijd te vragen, mag ik er langs, mag ik er langs. Tegen Verstappen, hè?
1: Ja, als je dat kan zeggen.
0: En niet zonder reden, want hij was ook sneller. Dan ben je Verstappen nog niet voorbij.
1: Nee,
0: dit was echt hilarisch. Ja.
3: En wat was de teamorde dan uiteindelijk?
0: Ja, hou het netjes.
1: Ja.
0: Ze hebben ook niet gezegd,
3: ze mochten racen.
1: Ja, en heel eerlijk, misschien hadden ze het moeten doen. Want Hadjar had meer pace, dus die had dan een paar keer kunnen aanvallen. Werkt het niet? Prima. Dan doe je het weer terug. Maar voor hetzelfde geld had het wel gewerkt. Dan hadden ze weer lift gehad. En dan hadden ze misschien 1-2 kunnen worden. Maar je weet het toch nooit.
0: Verstappen laat Hadjar echt niet voorbij.
1: Nee,
0: dat gaat hij gewoon niet doen.
1: Nee. Maar dat... Nee. Dat misschien niet. Maar Norris die vindt ook dat de race van Azerbeidzjan voor goed verlopen is. Behalve voor zichzelf. Hij had een aanvaring met Colapinto. En wil zelfs dat Colapinto geschorst wordt voor zijn actie. Herco Lim, jij hebt natuurlijk de race zitten kijken vandaag. Dat stukje heb je dan even net niet gezien.
0: Nee.
1: Dus ik zal het even voor je vertalen. Zwaar kloten.
0: Ja,
1: dat is wat Norris vindt. Hij vindt dat
0: volkomen
1: hij geschorst moet worden voor de komende race in ieder geval.
0: Nou, dan moet hij gewoon even WK wielrennen gaan kijken.
1: Ja.
0: Dan zie je ook, er zijn nu bij de dames ook wat valpartijen geweest. Ja, dat hoort erbij.
1: Ja.
0: Pech gehad. Gaan dan lopen zeik viool over schorsen. Kom nou.
1: Ja.
3: Nou, daarover. Hè, dat zit me eigenlijk al de hele tijd op het hart. En nu kan ik het eindelijk vragen aan mensen die echt in het racen zitten. Ik lees het iedere keer via bepaalde websites. En dan is de reactie van Verstappen altijd, de auto was kut. De banden waren kut. De strategie was kut. De energie is kut. Mijn voorligger was kut. De boodschappen doen was kut. Het was allemaal heel, heel vervelend. Altijd zeiken. Ik ben er helemaal klaar mee.
1: Dat komt, ik kan het deels verklaren, komt omdat ze natuurlijk geïnterviewd worden vlak na de race. Dus die adrenaline die zit nog helemaal tot op het plafond. En dan zeg je dingen waar je later spijt van krijgt. Er loopt ook altijd iemand, staat altijd naast met zo'n apparaatje. Die zorgt dat je geen vervelende dingen gaat zeggen. Die zorgt dat het team dat later nog kan terugluisteren en zeggen, nou, dat moet je misschien niet meer zo doen. Dus meestal komt het door de adrenaline. En Max Verstappen is ook gewoon heel nuchter. Dus als het kut is, dan zegt hij dat gewoon.
3: Ja,
0: ik denk dat je dat vooral wat moet nuanceren. Want Verstappen is geen zeurpiet.
1: Nee.
0: Maar hij benoemt het wel als het echt, zoals jij zegt, kut is. Maar dan zal het ook wel zo zijn.
1: Ja.
0: En ik denk dat de media er wel vaak dan meer van maken. Mm-hmm. Verstappen is gewoon heel direct. Als zijn auto niet goed is, dan zal hij dat zeggen. Dat zegt hij ook in het team. In het team waarderen ze hem enorm om hoe die feedback geeft. Om hoe aardig die is. Hoe vriendelijk die voor iedereen in het team is.
3: Echte Limburger dus.
0: Ja, zeker.
3: Oké, fair. Dan ga ik er anders naar lezen of anders naar kijken.
0: Of een andere site bekijken. Maar
3: misschien dat vooral.
1: We gaan even snel doorracen naar het WK wielrennen. Want dat is vandaag zijn de vrouwen, morgen zijn de mannen. En bij de mannen doet Tadej Pogacar niet mee. En dat opent kansen voor de rest natuurlijk. Tadej Pogacar is de beste wielrenner ter wereld, misschien wel ooit. En doet morgen niet mee aan het WK in Montreal. Want dat betekent dat zijn prins eigenlijk, zijn kroonprins, hè, Del Toro, die ook in team UAE rijdt.
0: Die wordt overal getipt als winnaar.
1: En dat is niet zo gek, want een paar weken geleden won hij de GP van Montreal. En een deel van de GP van Montreal
3: zat hij in de auto?
1: Nee, op de fiets heb je ook dus een GP van Montreal. En morgen is een deel van dat parcours ook in het WK weggelegd. Dus hij is ook echt wel een kanshebber.
0: Ja, hij is, ik denk dat hij geen schijn van kans heeft.
1: Oké, en wie gaat er dan winnen?
0: Ja, we hadden het net met Gijs had ik het net al heel even over. Dat we natuurlijk rijkhalsend uitkijken naar wat Van der Poel gaat doen. Van der Poel is wat mij betreft een hele grote kanshebber, maar ook Van Aert.
1: Ja, hij zegt zelf van niet Van der Poel. Hij vindt zelf dat hij zei, als je kijkt naar wie er in Montreal de klimmetjes pakte, waren toch echt de klimmers. En daarom denk ik dat ik morgen verdomd lastig krijg. Maar het is wel met Van der Poel. Die deed in Luxemburg een solo van 171 kilometer. Dat is nog niet veel gebeurd.
3: Nee,
1: dus als jij dan 171 kilometer alleen fietst, dan, ik bedoel, nu is het iets langer, maar dan ben je gewoon dik in vorm. Van Aert heeft natuurlijk een prima Vuelta gereden, dus ook die is in vorm. Dus het belooft gewoon een hele spannende strijd.
0: Maar als ik Van der Poel was, zou ik ook zeggen dat het niet mijn parcours is. Ja.
1: Daar
0: geloof ik echt helemaal niks van.
1: Het is al tactisch wel slim.
0: Maar ik denk wel dat vooral de lengte, dat net wat te veel gevraagd is voor Del Toro. Want die is nog best wel jong.
1: En ook voor Sexas dan?
0: Ja. Hetzelfde.
1: Die is 19 natuurlijk. Ja. Lorenzo Finn, dat is leuk dat we die nog even kunnen behandelen. Want die gaat dus morgen bij de elite mee rijden. Hij had ervoor kunnen kiezen om bij de junioren mee te doen. Bij de U23, de race van gisteren. Maar hij zegt, ik heb alles al gewonnen wat er te winnen valt onder de U23. Dus ik wil morgen meten met de belofte en kijken waar ik nu al sta. Om in 2027 met de elite mee te rijden. Dan vast bij het team van Red Bull Bora Hansgrohe. Dus ik kijk ernaar uit. Ik ben heel benieuwd wat die jonge Italiaan kan doen. Dat gezegd hebbende, wil ik ook toch nog heel even naar iemand die mij wel verrast heeft gisteren. En ik weet niet hoe jij naar hebt gekeken, maar dat was buiten het Nederlands elftal, om die natuurlijk fantastisch heeft gespeeld tegen Duitsland. Heeft er iemand geel gekregen omdat hij een goal heeft gemaakt. En dat ging vieren. En dat was een Israëlische speler. En die heeft de cornervlag gepakt nadat hij gescoord had. En heeft schietbewegingen gemaakt.
0: Ja.
1: Dat viel even in het verkeerde keelgat. En hij kreeg daar tenminste een tweede geel en dus rood.
0: Hij had meteen rood moeten krijgen. Niet een geel en dan daar van een rode kaart. Was echt een schandalige actie. Ja,
1: hij heeft en dan kun je kunt je afvragen, want die discussie heeft plaatsgevonden. Maar waarom krijgt hij geel? Want politiek en voetbal, sport en politiek, dat is een gescheiden onderwerp. Maar de scheidsrechter heeft gezegd, het is niet een actie die je op het voetbalveld doet. Het is dus onsportief en een beetje provocerend.
3: Ja. Een beetje provocerend.
1: Ja, een beetje.
0: Maar volgens mij mag je toch sowieso, dat staat er tegenwoordig ook in de regels, dat je die cornervlag niet meer mag pakken?
1: Nee, je mag hem niet kapot maken.
0: Okay.
1: Dus je mag hem wel aanraken, maar je mag hem niet meer kapot maken.
0: Nou ja, oké. Ja.
1: Dus dat is. Ik heb ze niet gemaakt hoor, Herco, de regels.
0: Nee, dus voorkomen terecht. Maar voor mij had hij meteen rood gekregen en dan met een gele erbij. Wat krijg je dan voor kaart? Nooit meer voetballen?
1: Ik denk een regenboogkaart of zo. Over het regenboog gesproken. Morgen heb je natuurlijk de regenboogtrui voor de mannen. Het lijkt me fantastisch om Mathieu van der Poel daar in te zien. Maar het kan ook zomaar even een poel worden. En dat zijn wel heel veel poelen bij elkaar. Dus ik laat het lekker morgen afhangen wat het gaat doen in Montreal.
0: Daar gaan we geen poeltje voor opzetten.
1: Nee, zeker niet. Nee. Dit was hem.
0: Dank je, Noah, voor deze vlekkeloze sportupdate. In wat een tempo heb je ons er even op de hoogte gebracht van alles wat er speelt. Hier is 24 Hours van Somnieu en Noah. Tot volgende week.

0: Ja, en voor onze volgende nieuwe rubriek ben je ook wel een beetje in trouble helemaal niet, Gijs?
1: Nou, daar ga je achterkomen. Ja, dit is ook wel de vraag of je in trouble bent.
0: Ja, precies. In ieder geval, de nieuwe rubriek, het zaterdagdilemma.
1: Ja.
0: Kom maar op.
1: Ik doe het aan de hand van twee artikelen die bij ons op de website staan.
0: Oh,
1: en ik ga het gewoon even voorlezen. Heel veel HFC blauw. Het kenmerkt het interieur van het nieuwe clubhuis van de Koninklijke HFC. Dit is de kleedkamer met blauwe muren en blauwe tegels. Laat voorzitter Just Spee zien tijdens een rondleiding aan Haarlem 105. Ja, dat is HFC nieuw clubhuis.
0: Ja.
1: Dat is één. Bloemendaalse politiek baalt dat hospice niet naar Aardenhout komt. Behoefte is te groot, is de titel. De meeste Bloemendaalse fracties balen dat hospice Haarlem afziet van een uitbreiding naar het voormalige SAP of SAB-gebouw in Aardenhout. Dat blijkt uit de rondgang van Haarlem 105 onder politieke partijen. Nou, die twee berichten vielen me op en ik dacht, wat past er nou voor dilemma bij?
0: Ja.
1: Nou, een hospice zie ik als iets heel huiselijks. En een goede kantine heeft ook iets huiskamers. Dus is het dilemma, heb je liever dat jouw huiskamer verandert in een kantine voor een voetbalclub? Iedere dag, hè?
0: Mm-hmm.
1: Of heb je liever dat jouw huiskamer dient als hospice?
0: Dat is een tof dilemma. Ik vind hem heel origineel.
1: Ja, dankjewel.
0: Nou,
2: ik vind het lastig.
0: Lieve luisteraar, ja, deze is heel lastig. De twee weken geleden vond ik hem heel makkelijk, maar deze... Nou, denk daar eens even over na, lieve luisteraar. En als je dus dan een keuze hebt gemaakt, dan zou ik zeggen, ja, laat even weten via 06-105-105-38... wat jouw keuze is en wat het dan gaat worden. En Morena? Ja, twijfel jij of ben je er wel...
2: Ik ben nog in de twijfel. Ben je nog even aan het twijfelen?
0: Nee, hè, dat is echt wel een lastige. En jij, denk jij, ben er wel uit?
1: Nee,
0: of
1: echt
0: jij
1: totaal
0: hebt
1: niet.
0: Hier al wat langer over na kunnen denken?
1: Ik heb wat langer over kunnen nadenken, maar het lukt me niet om hier uit te komen.
0: Oh, nou.
1: Dus daar heb ik iedereen voor nodig.
0: Ja, dus lieve luisteraar, help Gijs uit de brand om dit zaterdag dilemma op te lossen. En hoe dat precies zit, ja, dat hoor je na het nieuws. En dan zijn we zo bij terug. Tot zo.
3: Dit is 105. Het is 6 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. De ChristenUnie, Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in een supermarkt in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er een aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten los konden komen. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knap het Watergraafsmeer 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A10 Zuid richting Den Haag voor knap de Nieuwe Meer 6 kilometer langs rijden en stilstaan. En kost je ook daar 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Het tweede uur 023 met Gijs Morena en een enorm dilemma.
3: Dit is de nummer 1 van het weekend. Tot 8 uur 023.

0: Ja, ik vind dit dus zo'n lekkere plaat van Lenny Kravitz. Het is misschien wat zoet, honey, maar die wil ik wel vaker draaien. Gijs, je hebt er een uur op zitten. Hoe ging het eerste uur?
1: Ja, dat kan ik beter aan jullie vragen.
0: Nou, nee, dat hoor je zo.
1: Ik heb het naar mijn zin tot nu toe. Ik vind het gezellig.
0: Fijn.
1: Ik vind het leuk.
0: Fijn.
1: Het voelt heel natuurlijk. Ja, hoe dat voor de luisteraar is en hoe dat voor jullie is, dat hoor ik zo meteen. Ja, of ik klappen krijg, ja of nee, dat zien we dan.
0: Nou, precies. En Morena, hoe is het met jou? Na een uurtje? Lekker, hè?
2: Helemaal goed.
0: Ja. En moeten wij nog... Ja, met mij is het heel goed. Wij kunnen toch heel kort zijn over Gijs.
2: Helemaal top.
0: Wat een aanwinst. Echt superleuk dat je er bent.
1: En
0: welkom in het...
1: Leuk dat jullie er ook zijn trouwens.
0: Ja, dank je. Nee, maar welkom in het Team 023. We hebben natuurlijk heel veel om moeten gooien in de afgelopen periode. Dus echt heel fijn dat je erbij bent. Twee weken geleden was Dagmar voor het eerst. Die was ook nieuw. Is ook zo'n echte aanwinst voor ons. En jij ook.
1: Ja,
0: heel fijn.
1: Wat fijn. Ja, ik weet niet wat ik moet zeggen. Zullen we maar doorgaan?
0: Dat is niet handig op de radio, hè, als je niet weet wat je moet zeggen.
1: Als het over mij gaat, dan weet ik het niet.
0: Gaan we door.
1: Gaan we door,
0: ja precies. Ja, nou breng je me wel in dilemma.
1: Ja, dilemma. Ja,
0: want misschien zijn er wel reacties binnengekomen. Hoe dat zit. Morena, heb jij reacties gekregen voor dit ingewikkelde dilemma?
2: Ik zou ze even opzoeken.
0: Ben je er zelf uit eigenlijk?
2: Nee, eigenlijk ook nog niet helemaal. Ik ga even de reacties opzoeken en er zelf nog over nadenken. Okay. Praten jullie lekker door. Okay.
0: Ik ben er wel uit.
1: Ja, moet ik nog even herhalen wat het dilemma precies was?
0: Ja, graag. Dan kijken of ik me nog bedenk.
1: Ja, dus de Koninklijke HFC heeft een nieuw clubhuis. En in Bloemendaal komt er geen hospice. Maar ja, het is allebei best wel huiselijk. Dus heb je in je huis liever een voetbalkantine of een hospice?
0: Ja. Ja, vooral een dilemma. Ik vind het grappig dat jij het huiskamer-idee koppelt aan deze twee dingen. Dat vind ik echt heel goed gedaan. Ja. Ik ben eruit hoor.
1: Ja. Help mij.
0: Nou kijk, ik woon hier naar Muiden.
1: Een groot hospice.
0: Binnenkort wel. Nee, maar daar zit het lieve voetbalclubje Telstar, dat tegenwoordig in de Eredivisie speelt. Er is van oudsher heel veel haat en nijd tussen Haarlem en Telstar. Dat zit niet zo eerlijk in de Koninklijke HFC, maar in het oude Haarlem, dat failliet gegaan is. Overigens heb ik hier 20 jaar gewoond, hier schuin tegenover de studio. Dus ik zou er niet aan moeten denken om een voetbalkantine van HFC in mijn huis te hebben. En daarom zou ik altijd gaan voor het hospice.
1: Ja, ik snap dat. Ik zelf denk ik eigenlijk ook.
0: Ja.
1: Toch het hospice,
0: precies. Nou, dan staat het hospice voor zover het wedstrijdje is voor. En de luisteraars.
2: Ja, ik heb er eentje binnengekomen van Sven.
0: Lachen.
2: Ja, Sven. Sven die heeft het antwoord gegeven. Poeh, dat is wel een heel heftig contrast. Een voetbalkantine is natuurlijk lachen voor allemaal feestjes en toernooien. Maar een hospice is wel heel akelig en depressief. Oh. Dus geef mij maar een voetbalkantine, zegt Sven. Ik dacht, oké, wel... Reëel.
0: Eerlijk
2: inderdaad.
0: Ja, wel eerlijk. Ja.
2: En als ik er zelf over moet nadenken, denk ik dat ik ook voor de voetbalkantine ga.
0: Ja, dat kan natuurlijk.
2: Ik denk dat ik daar zelf wat meer vreugde bij heb. Ik denk dat ik...
1: Allemaal lekkere zwetende mannen.
2: Ja, dat heb je natuurlijk ook. Alleen, ik weet een beetje hoe het leven is in een hospice. En dat is echt niet... kan altijd wel een beetje treurig zijn. En het is natuurlijk ook voor mensen die hun laatste adem daar gaan uitblazen. Dus het heeft twee zijdes. Iets is heel moois. Iets moois wat je mensen kan geven. Maar het heeft ook een... toch wel een beetje vervelende achterliggende gedachte in mijn hoofd. In mijn ogen. Dus ik ga dan toch liever voor de voetbalkantine.
0: Nou, dat mag. Zo vrij zijn we in dit land.
2: Gelukkig.
0: Ja, en bovendien moeten er en hospices zijn en voetbalkantines.
2: En waar ga jij voor?
1: Ja, ik moet zeggen, ik ga voor het hospice. Maar toen dacht ik, als hij dan... Ik denk, ja, dan ga ik voor een hospice. Want die mensen die liggen letterlijk te sterven. Dus die hebben ook niets meer te verliezen. Die gaan je alles vertellen.
2: Ja, dat is wel zo.
1: Die gaan de levenswijsheid, die gaan die met die delen. En dat is, daar leer je heel veel van. Maar stel je nodigt iemand uit om een hapje te eten.
2: Ja,
1: het is wel matig als dan de uitvaartondernemer in één keer langs moet komen. En Weet je, en dan is iemand uitnodigen bij een voetbalkantine toch een stuk gezelliger. Dus ja, het wordt toch een voetbalkantine.
0: Nou ja, nee, hartstikke mooi. Ja, ja. Ja, ik ben en een paar keer in een hospice geweest. En ik ben ooit in Frankrijk op bezoek geweest bij twee mannen die daar een soort... Dat was niet echt helemaal een hospice, maar wel... Die hadden een soort vakantiehuis gemaakt voor terminaal zieke mensen. En dat is eigenlijk wel ook een soort hospice. En die hadden dus ervoor gezorgd dat dat zo leuk en zo vrolijk was... dat dat verdrietige van de mensen dat die aan het doodgaan zijn... dat speelde bijna helemaal niet. Dus ik ben helemaal niet zo bang voor dat het verdrietige heeft. Terwijl het wel verdrietig is. Ja. Maar eigenlijk zijn ook vaak de mensen die daar nu terechtkomen... en nog met het laatste stukje op aarde bezig zijn... die zijn daar ook heel vaak gewoon goed in gemutst. Maar dat is mijn eigen ervaring. Dus ja, ik zou dat meteen doen.
1: Ja, mooi.
0: Ja. Dus nou, dan zijn we eruit.
2: We zijn eruit.
0: Maar dus dan denk ik dat de 150...
1: Nee, nog niet. Uiteindelijk... Dat doen ze in een hospice. Dan zijn ze eruit. Wij nog niet. Toch?
2: Ja.
0: Ja, nee, daar is geen spel tussen te krijgen. Prachtig. Ja, nee, dus ik vond dit een bijzonder dilemma. Origineel gevonden. Dus dankjewel hiervoor, Gijs. En we moesten er echt even over nadenken. Want dat, ja, dat hoorde hierbij.
1: Ja, toch een dilemma, hè?
0: Ja, dat is, ja, het is prachtig. Een dilemma. Het is toch een prachtig woord, een dilemma. Nou goed, dat zijn weer andere dingen. Zo dadelijk is Liewe Sootsma hier in de studio... voor iets met de straatnamen van Haarlem.

0: Welkom in de studio, lieve, na een lange zomerbreak. Ik ben blij dat je er weer bent.
1: Dank je. We hadden zomerreces, hè?
0: Ja. Maar ja, ik vond het zomerreces wel lang duren, want het is potverdorie bijna oktober, man.
1: Het was rustig.
0: Ja. Dus ik heb je straatnamen, de verrassingen, ik heb het echt gemist. Dus fijn
1: blij te horen.
0: Ja, en wat dus leuk is, hè, dat horen we net, dat Gijs in zijn talentenuur, dat was op dinsdagavond, deed hij een straatnamenrubriek.
1: Ja.
0: Jeetje, je krijgt opvolging.
1: Nou.
2: Het is heel grappig, ja. Dus ik ben ook
1: ja,
2: ik
1: dat
2: echt
1: we dat
2: helemaal
1: niet wisten dus, hè?
0: Ja, dat is dan al een beetje slordig. Ik wist het ook niet, anders had ik het tegen je gezegd.
1: Ja.
2: Nou ja, ik zit idolaat wat dat betreft. Dus ik ben heel erg benieuwd.
0: En Gijs, waar komt die interesse vandaan? Wil je dat gewoon weten? Of is er iets waardoor je op een gegeven moment dacht, ik ga eens even uitzoeken wat er met deze straat aan de hand is?
2: Nee, dat niet per se. Want je loopt vaak over straat en dan geeft hij een bepaalde naam. Het is vaak vernoemd naar iemand of het is oud-Nederlands. En daar snap ik dan niks van. Maar het moet natuurlijk ergens een functie hebben. En wie is die persoon? Waarom is het zo verdiend? Ja, dit vind ik gewoon boeiend.
0: Je leert
2: stad of een dorp of whatever, leer je dan een beetje kennen.
1: Is het ook?
0: Ja.
1: En je leert een heleboel van de geschiedenis van je stad of van je gemeente eigenlijk, hè?
2: Ja, ik vind het fascinerend altijd.
0: Nou ja, ja, en helemaal als hij het doet. Ja, als Liewe het doet, sorry. Nee, ik bedoel, ik wees, maar dat werkt niet zo goed op de radio. Liewe, waar neem je ons mee naartoe vandaag?
1: Wij gaan vandaag naar een wijkje, een klein wijkje, aan de in Haarlem-Noord.
0: Ja.
1: En dat heet Dietsveld. En de kenners, die kennen het.
0: Ja.
1: Maar een heleboel mensen hebben er nog nooit van gehoord. En dan is het leuk om een keertje dat mee te maken. Het is een niet al te grote wijk. Daar is er wel veel over te doen geweest de afgelopen maanden eigenlijk in de krant. In het Haarlems Dagblad. Omdat er veel overlast was van hangjeugd.
0: Oké, en over

0: Welk deel Haarlem-Noord hebben we het?
1: Dan hebben we het over het deel, als je de Rijksstraatweg hebt.
0: Ja.
1: En je gaat over de Jan Gijzenbrug.
0: En je komt vanaf de stad.
1: Ja. Je komt vanaf de stad. En dan ga je de Rijksstraatweg over de Jan Gijzenbrug. En dan ga je naar rechts. En dan heb je daar de Romeinenstraat en de Clovisstraat en de Caninefatenstraat.
0: Dat zijn allemaal stammen.
1: En de Radboudstraat en dat soort dingen.
0: Dus. Ja. En dat heet bij elkaar Dietsveld.
1: Dat wijkje heet Dietsveld.
0: Oh. En is Diet dan van Dutch of Nederlands? Of?
1: Nee, leuk gevonden, leuk gevonden.
0: Dank je, maar krijgt twee punten. Maar,
2: oh, twee punten.
1: Net niet vijf. Nee, Diets slaat op een vergaderplaats in de periode van de Germaanse stammen. Waar vrije Germanen een vergadering konden houden.
0: Juist.
1: En dat was een Dietsveld. En vandaar dat dat zo genoemd is.
0: Oh, mooi.
1: Ja. Nou, en de andere straten die dus eigenlijk daar zo'n beetje voorkomen. Ik noemde net al de Germanenstraat. Ja. Maar je hebt daar ook de Romeinenstraat. Hoe kan het ook anders bijna? De Batavierenstraat. Spreekt ook tot de verbeelding.
0: Ja, ja.
1: Of ik moet eigenlijk mezelf corrigeren. Het Batavierenplantsoen.
0: Kijk, dat klinkt nog mooier.
1: En
0: toch?
1: Voor mij als Fries natuurlijk de klap op de vuurpijl. De Radboudstraat.
0: Ja.
1: En waarom is dat nou voor mij een hele bijzondere straat?
0: Nou, ik ken alleen Kasteel Radboud in Wieringerwerf,
1: Medemblik.
0: Den Oever, Medemblik.
1: Medemblik.
0: Kant op. Ja.
1: Heel goed. Krijgen we weer twee punten.
0: Weer twee punten.
1: Ja.
3: Want
1: wie was Radboud?
0: De Radboud Universiteit, die zit in Nijmegen.
1: Ja, die zit in Nijmegen.
3: Ja, dat heeft helemaal niks met Friesland te maken, toch?
1: Nee, waarom die nou precies naar
0: we drijven
1: Radboud
0: in de hoek, liever.
1: Ja. Dat weet ik. Die ga ik. Dat is de huiswerkvraag.
0: Ja,
1: die ga ik opzoeken.
3: Leuk. Ik denk dan aan Nijmegen. Denk ik altijd. Dat is Havana aan de Waal. Dus was Radboud een communist?
1: Ja. Nee. Nee. Wie was Radboud? Radboud was de koning van de Friezen.
0: Ja.
1: In een periode zo ongeveer 600 na Christus was dat de gevreesde koning van de Friezen. En zelfs de Romeinen. En nou ja, je hoeft maar naar Asterix en Obelix te kijken. En je weet dat die bijna heel Gallië, behalve dan dat kleine
0: dat
1: dorpje, hebben veroverd.
0: Ja.
1: Maar de Romeinen waren bang voor Radboud. Want dat was toch wel een legendarische koning die heel wat veldslagen gewonnen heeft. En uiteindelijk, hij heeft het loodje moeten leggen. Maar de Romeinen hebben nooit...
3: Hij is niet meer onder ons.
1: Nee, helaas Gijs. Maar de Romeinen hebben nooit... zijn verder nooit gekomen dan eigenlijk de Rijn. Hè? Dat noemden ze dan de Limes.
0: De Limes.
1: De grens. En boven die Limes kwam je dan eigenlijk in de Friese gebieden. En ze zijn er wel een paar keer doorgedrongen. Maar ze hebben het nooit verder gebracht dan die Limes. En dat vonden ze eigenlijk ook wel een veilige grens.
3: Wat interessant.
0: Ja, en die Rijn die liep dus iets op een iets andere plek dan tegenwoordig. Dus die liep bij Leiden en bij Katwijk. En bij Katwijk heeft ook een heel groot Romeins fort gezeten.
1: Klopt.
0: En daar zat dus wel over de Rijn, want in Velzen heeft ook een Romeins fort gestaan. En dat was dan een soort vooruitgeschoven post. Maar dit gebied hebben ze eigenlijk nooit echt bezet, toch?
1: Echt nooit in handen gekregen.
0: Nee.
1: Vast.
0: Nee. Maar dan is het wel, om even vooruit te lopen op jouw onderzoek.
1: Ja?
0: Dan heb ik gewoon het idee, niet communistisch, maar misschien wel heel protesterig. Dat dus het Romeinse Nijmegen zijn universiteit noemt naar de koning van de Friese koning.
1: Ja, nou niet voor niks. Ik vind het een leuke huiswerkvraag.
0: Ik ben heel benieuwd.
1: Daar komen we de volgende keer op terug.
0: Ja, ik ben heel benieuwd. Ja.
1: Ja, en niet in het minst ben ik natuurlijk nu nog een belangrijke figuur vergeten. En dat was Willy Brodus. En die straatnaam hebben we ook in dit wijkje.
0: En dat is dan gewoon
1: de
0: Willy Brodusstreek.
1: En dat was de eerste bisschop van de Friese. Oftewel de eerste bisschop van Utrecht eigenlijk.
0: Dus toen maar, dus zodra je over de Jan Gijzenkade heen was, zat je eigenlijk al in Friesland.
1: Nou, je zit je eigenlijk in een vijandelijk gebied, ja.
0: Ja,
1: ja, ja. Ja. Ja, dat zeg je heel leuk.
0: Ja.
1: Ja, en dan hebben we als laatste, die ik nog over heb, de Romeinenstraat plus de Drususstraat. En wie was nou eigenlijk Drusus?
0: Die komt ook in Asterix voor.
1: Absoluut.
0: Ja,
3: dat was toch met die ging toch allerlei dingen mengen?
0: Nee, dat is Panoramix.
1: Ja. Dat is Panoramix.
0: Ja, ja, ja,
1: ja. Ja, nee, Drusus is genoemd naar Nero Claudius Drusus. En dat was een Romeinse veldheer. En dat was eigenlijk een van de slimste veldheren die de Romeinen hadden. Want wat heeft die gedaan om die Friese gebieden te pakken te krijgen? Die probeerde een verbond te sluiten. Dus die dacht, door diplomatie kom je verder dan door vechten. Want op een of andere manier krijgen we dat toch niet voor elkaar met die Friezen. Dus die probeerde om de Friezen te paaien door afspraken te maken over gezamenlijke handel. En nou, dat dreigde eigenlijk goed te gaan komen. Maar toen overleed Drusus. En toen kwam er een opvolger. En die zag weer meer in vechten. En toen ging het helemaal mis.
0: Dus het vroegtijdige poldermodel is toen de nek omgedraaid.
1: Die is eigenlijk vroegtijdig, ja, de nek omgedraaid.
3: En dan liggen Drusus en Radboud dus in dezelfde wijk. Ook wel symbolisch, hè?
1: Precies, ja. Ja,
3: nou, dat is mooi.
1: Ja, dus eigenlijk is het een mateloos, historisch gezien, is het een mateloos.
0: Maar dat die jongeren daar een rots uit trappen, dat snap ik dan eigenlijk wel.
1: Ja, je zou bijna zeggen, het past er een beetje bij.
2: Ja, dat,
1: maar ja, dat gunnen we natuurlijk alle oudjes
0: daar niet.
1: Nee,
0: zeker niet.
3: Hebben ze dan ook Terpen, waar ze vandaan...
0: En Hanni Schaft is daar bij die brug opgepakt. Dus het is me nogal een plekje daar.
1: Klopt, het is historisch gezien een interessante hoek.
0: Daar kwam je niet zomaar door.
1: Nee, ja. Klopt.
0: Jeetje, wat een leuke plek weer. Ja. Ik heb daar nooit over nagedacht. En die kaninefaten, want die heb je wel genoemd, maar die heb je niet uitgewerkt.
1: Ja, nee.
0: Maar die waren toch de mensen die hier woonden?
1: Ja, die woonden eigenlijk meer in de streek Zuid-Holland tegen de kust aan.
0: Ja.
1: Kust van Zuid en de Kennemers woonden dan in het stukje Noord-Holland. Hè? Maar de Kaninefaten zaten meer in het Zuid-Hollandse.
0: En de Kennemers hebben dus geen straatje gekregen in het Dietsveld.
1: Ja, we hebben wel een Kennemersstraat.
0: Maar
1: dat is in een hele andere hoek.
0: Ja, dus daar zat je even klem. Dus daar moest je wat op verzinnen. Of dit heb jij niet...
1: deze hebben we niet. Dit stamt allemaal uit 1935.
0: Vooroorlogs.
1: Vooroorlogs.
0: Ja. Leuk.
1: Ja.
0: Een mooi verhaal weer, Lieve.
1: Leuk, hè?
0: Ja, heel leuk. De Dietsveld. Ik vind dat ook een prachtige...
1: Het spreekt wel tot de verbeelding, vind ik.
0: Ja, precies. Ja. En dan had ik eigenlijk dus een plaat voor straten klaarstaan. Maar als ik nu dus dat veld heb, dan ga ik even een ander plaatje zoeken. Dus Gijs, stel hem nog even een leuke vraag.
3: Hoe schrijf je dat, Diets?
1: Nee. Nou, je zou misschien kunnen denken, als je het nou op zijn Duits zegt, Diets met een Z.
3: Ja.
1: Maar het is met een S.
3: Het is met een S. Dus het is vanuit Germaans is het weer verhollandst.
1: Ja, verhollandst. Naar Diets met een S. En dan veld erachter. En dat verwijst dan naar een groot veld. Met, waar vaak ook een met touwen werd dat dan afgepaald. En daar werd dan een vergadering gehouden van vrije Germaanse mannen.
0: Daar werd Paul en Perk aangesteld.
3: Ja, sorry, ik heb toch nog even een vraag.
0: Nee, ga je gang.
3: Ja, ik vind een mooi bruggetje, Paul en Perk aangesteld. Maar er waren dan verschillende stammen, zeg maar. Die hadden zo'n interstammelijk...
1: Ja, nou, zeker de vrije mannen van de Germanen. In tegenstelling dus tot de horigen of de slaven. Die hadden dus geen recht om vergaderingen te houden. Maar de vrije mannen die moesten eens in de zoveel tijd met elkaar overleggen over hoe ze om zouden gaan met de toekomst. Ja. Moeten we nou iets met die Romeinen of moeten we het niet, bijvoorbeeld. Die hadden dus de vrijheid om op dat bepaalde veld hun vergaderingen te houden, waarbij ook iedereen voor zijn eigen mening kon uitkomen.
3: Fascinerend.
0: Echt prachtig.
3: Ja.
0: Ja. Ja, daarom heb ik het omgegooid. Want dan dacht ik, dan kan ik niet Streets draaien van Kensington. Die had ik klaarstaan. Die vond ik al een beetje flauw. Maar daarom staat nu voor je klaar Fields of Gold. En dan niet de versie van Sting, maar die hele mooie zachte variant van Eva Cassidy. Lieve, onwijs bedankt voor je komst. En,
1: graag gedaan.
0: Tot de volgende keer.
1: Dankjewel.
0: Hier is Eva Cassidy.
1: Dankjewel.

0: Heb je nog het weerbericht voor ons, Morena?
1: Ja, ik heb zeker een weerbericht voor jullie. Want vanavond en vannacht blijft het droog en is het deels bewolkt. Dan ligt de temperatuur zo rond de 16 graden. Zondagochtend begint het bewolkt, maar vanaf de middag gaat de zon weer schijnen en ligt de temperatuur zo rond de 22 graden.
0: Nou, dat lijkt me heerlijk voor de zondag en voor daarna. Zo dadelijk gaan we naar de Haarlemse recensie. Ja, nog zo'n nieuwe rubriek. Dus ik ben benieuwd welke plek er cryptisch omschreven wordt op basis van een recensie en hoeveel sterren die krijgt. Dat zo dadelijk voor Nonblans met What's Up en Douwe Bob staat ook in de rij.

0: Zo. Dan zijn we ineens... Echt, het is heel leuk. Ik hoop dat je radio kijkt. Want dan zie je gewoon Gijs als zijn stoel donderen.
1: Ja.
0: Was je er een beetje ondersteboven van?
2: Ik was behoorlijk ondersteboven van. En ik hoop dat mensen die kijken ook een review kunnen achterlaten.
0: Precies. Hoeveel sterren vind jij de duikel van Gijs waard?
2: Ja, ik ga het zeggen. Het is heel cheesy. 105 natuurlijk.
0: Ja,
2: vreselijk. I know. Shame on me.
0: Lieve luisteraar, we hebben dus weer een nieuwe rubriek. De Haarlemse recensie. Wie kan even het beste uitleggen hoe die werkt? Morena, doe jij maar even.
3: Krijg ik de eer?
0: Jij krijgt de eer.
3: Ja, want elke week gaan wij dus naar een echte plek in Haarlem. Daar vertellen wij jou een paar recensies over die plek. En dan moet jij dus de locatie gaan raden. Want 2 weken geleden hadden we dus de gevangenis hier in Haarlem. Ja. En dan is dat was 1 review. Brood was zeer matig. Personeel was vriendelijk.
2: Ja.
3: En dan moet je daarop dus geraden, oké, waar ben ik dan in Haarlem? Nou, dat was dus nu de gevangenis. En nu heeft Gijs voor ons een andere locatie uit Haarlem bedacht, waar wij dus zometeen 3 recensies van gaan horen, of 2, of hoeveel je er hebt. En dan moeten wij gaan raden, en ook de luisteraar, waar in Haarlem dit is.
0: Ja, precies.
3: Dus mocht je een idee hebben, laat het ons vooral weten via 06-105-105-38. En dan gaan we kijken of het goed is.
0: Ja, en nog even als vervolg op dus een recensie over als je een nachtje in de bak hebt gezeten. Ik zou er niet aan denken om dan het politiebureau een recensie te geven. Maar er stond gisteren of eergisteren op de website 105 artikeltje over een kerel die katje lam was en die dus in het Spaarne is gevallen.
3: Dat is best knap.
0: En daar gingen ze pas mee in gesprek toen hij zijn roes had uitgeslapen op het politiebureau. Dus ik ben benieuwd of hij ook een recensie heeft achtergelaten.
3: Zullen we kijken ondertussen?
0: Precies.
2: Wat ik heel grappig vond overigens over dat artikel. Daaronder stond dat een menigte een dronken man uit het Spaarne had gevist.
0: Ja.
2: Dat past toch mooi bij elkaar.
0: Precies. Ja, dus ik ben benieuwd. Wat mij betreft 4 sterren, toch?
2: Minimaal.
3: Het politiebureau krijgt ook echt 2,5.
0: Gijs, jij hebt de plek voor ons cryptisch bij elkaar verzonnen.
2: Jazeker. Zal ik gewoon beginnen?
0: Ja, dat zou ik maar doen.
2: Telefoon wordt nooit beantwoord. Ik wilde weten hoe laat het puntje-puntje opengaat voor puntje-puntje. Mevrouw, zet dat ding uit. Ik kwam 2 uur te vroeg, heb er flink aangepakt. Ze werd helemaal rood toen ik over een slechte review had. Kom op nou, ontslaan die handel. Of pittig aanspreken en verbetering eisen. 1 ster.
0: Die 1 ster, die snap ik. De rest nog helemaal niet.
2: Stonden geen openingstijden op de website, dus ben er maar naartoe gegaan om te vragen. Zijn ze een week gesloten voor onderhoud midden in de zomer? En dat dan niet even op de website zetten, zodat mensen weten dat het dicht is. 1 ster van Mitchell. En dan...
0: Wauw.
2: Hebben we hier nog... Dit is de hint. Wat me altijd het meest bijblijft is hoe koud het is hier. Echt onaangenaam en zo erg dat het de reden is dat we op een gegeven moment vertrekken. De uren om te puntje-puntje zijn heel kort, dus zonde van het geld eigenlijk. En alles is wel toe aan verbetering. Debs, 2 sterren. En dan de laatste, die is wel 5 sterren. C is ook binnen, trots op kleinkind.
0: Precies. Ik had al een idee, maar nu weet ik het zeker. Heb je nou een idee en denk je, daar wil ik wel even aan meedoen? Stuur even een appje naar 06-105-105-38. En dan gaat Gijsje na de rode draad van Hanna mee even wijsmaken om welke plek dit gaat in Haarlem. Dus bedenk het goed. Tot zo!

0: Waar, oh waar, zou dit toch zijn, Gijs? Met de dingen die je hebt voorgelezen. Morena, zijn er nog reacties binnengekomen van mensen die zeggen... oh, dus een eitje, dat is natuurlijk daar.
1: Ja, er hebben zeker nog reacties binnengekomen. Namelijk van ene Julia, die zegt... nou, ik moest hier wel eventjes over nadenken. Alleen, ik denk dat dit... is het de IKEA, kreeg zij toen als tip, gaf zij, of als vraag. Is het de IKEA? Dus,
0: ja, maar ik kan me niet voorstellen dat daar de openingstijden...
1: Ja, maar sommige mensen die kunnen gewoon niet goed lezen. Ja, je kan heel duidelijk dingen op een website neerzetten zonder dat mensen het nog steeds lezen. Dus het kan nog steeds. Het kan nog steeds.
0: Waren die dan midden in de zomer dicht? Dat zou kunnen.
1: Het zou best kunnen, hoor. Ja. Want wie gaat er nou voor tuinmeubels shoppen in de zomer? Nee. Dus dat, ja. En ik ben benieuwd, waar denk jij... Dat we zijn.
0: Ik dacht toen Gijs de tweede had voorgelezen... ik denk dat dit de ijsbaan is. En daar dacht ik dan ook van, ja, die is in de zomer niet open.
1: Ja, inderdaad.
0: Maar daarna wist ik het. Maar ik weet niet welke. Nee. Is dat cryptisch genoeg of mag ik het gewoon zeggen?
2: Ik weet niet welke.
1: Ja, ik weet wel welke.
0: Ja, jij weet wel welke. Ja. Maar het is een zwembad, denk ik.
3: Ja, dat is helemaal juist.
0: En dan denk ik dat het de houtvaart is. Want die is heel koud.
1: Nee. Ja, dat is een buitenbad. De houtvaart, toch?
0: Ja, dat is een buitenzwembad. Maar dat is altijd heel koud. En dat stond in die ene... Dat las jij voor.
1: En dat is waar.
0: Ik heb zelfs het idee dat ik wist dat die van de zomer dicht geweest zijn. Maar dus dat denk ik.
3: Ja, nou dat is niet juist.
0: Nee,
3: het is Boerhavenbad.
1: Oké, gewoon het
0: Boerhavenbad.
3: Ja, dat is te koud. En die C is binnen. Ik ga er dan vanuit dat het in zo'n zwembad...
0: Dat is het zwemdiploma.
3: Oh, ik dacht hepatitis C.
1: Ik snap het dan niet. Kun je er ook krijgen.
0: Ik snap ook dat die grote...
1: let's go. Of corona.
3: Daarom waren ze trots. Ik snap het.
0: Ja, en dan heb je hem zelf verzonnen. Ja. Hey, en hadden we dan iemand die het goed had geraden bij de reviews, inzendingen?
1: Ja, dat is Jouke geweest.
0: Hé, hey, Jouke.
1: Van harte gefeliciteerd, Jouke, met niks. Maar je had het
0: ja,
1: ook niet.
0: Ja, precies. Supergoed en onwijs leuk.
3: En we hadden Liewe, het is en nu Jouke. Het wordt wel een beetje Fries.
0: Het wordt wel Fries. Ja. Dus,
1: we hebben gewoon heel veel Friese luisteraars.
0: Maar daar is het ook koud, dus ik snap dat wel.
3: Altijd koud.
0: Ja. Dus onwijs leuk. Eens even kijken. Ik draai nog één plaatje. En dan gaan we de ouderwetse computer aan het werk zetten. Om te kijken naar welk jaar Jeers vergaan. Dus dat zo. Maar eerst is hier Balthazar.

0: Elke zaterdagavond ben je van harte welkom in de Haarlem 105 Years Tijdmachine Express. En daarmee maken we een mini-tijdreis door een bepaald jaar. En dan reizen we in 30 minuten langs de muziek en een aantal gebeurtenissen, films of series van dat jaar.
1: Ja, en elke week bepaalt de 105 Tijdmachine Computer in welk jaar we deze week weer gaan. En ik vraag nu aan onze computer om ons een jaartal te geven.
2: Vandaag reizen we af naar het jaar 1984.
3: Met een klein half uurtje vliegen we naar dat jaar toe. Heb jij nog suggesties voor een liedje uit dat jaar? Laat het ons weten via 06-105-105-38.
0: Precies, en na het nieuws gaan we in die tijdmachine. En dan hebben we natuurlijk ook nog de rubriek van Morena. Nieuws van de sterren. Tot zo!
4: Febo Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. En jij bent uitgenodigd op onze verjaardag. Yeah! Vier het deze hele week mee en maak ook kans op een Febo Vetbike in de supervette Febo kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
5: Dit is 105. Het is 7 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof dat in Den Haag zit beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en ze werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij het asielzoekerscentrum. De demonstratie was vooraf niet aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. Eén persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten naar beneden konden komen. Het weer, vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon en dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Watergraafsmeer 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A10 Zuid richting Den Haag. Voor knooppunt de Nieuwe Meer 6 kilometer langs rijden en stilstaan. En kost je ook daar 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Het laatste uur 023 met Gijs en Morena. Op naar 1984.
5: Dit is de nummer 1 van het weekend. Tot 8 uur 023. Haarlem 105.

0: Je hoorde All the Things She Said van The Simple Minds. We zitten al in het derde en daarmee ook het laatste uur van 023. En gelukkig, hij blijft ook op zijn stoel zitten nu. Gelukkig zit Gijs gewoon nog rechts naast me.
1: Ja, 3 uur staan is zelfs mij wat van het goede.
0: Oké.
1: Ik ga er weer vanaf.
0: Nee, dat moet je helemaal zelf weten.
1: Ja,
0: dat ik van mijn loop ben dat ik 3 uur ga staan.
1: Ik voel die indringende en kwetsende ogen, eerlijk gezegd. Nee, dat is goed. Ik ga staan.
0: Dat was niet de bedoeling om er wat voor kwetsends of dwingends of wat ook dan uit te halen.
1: Het voelde heel onnatuurlijk, dat zitten, in alle eerlijkheid.
0: Ja, ik voel me heel erg gevangen als ik op die stoel ga zitten. Maar dat zal wel mijn zenuwentrekje zijn.
1: Nou ja.
0: Maar kijk, Morena, die blijft gewoon altijd zitten. Jij staat nooit volgens mij,
2: toch? Nee, klopt. Eén, omdat ik echt veel te lang ben. Ik moet dan altijd de camera resetten en weer goed zetten op mij. En ik hou niet van staan. Ik vind dat echt vreselijk.
0: Ja,
2: dus ik zit altijd. Ik vind dat ook veel lekkerder werk als ik nog moet typen en zo. Dus. Keuzes.
0: Nou ja, geen keuzes. Het is gewoon vrije wil, zou ik zeggen.
2: Ook,
0: ja, precies.
2: Ook. Dat zeker.
0: Het derde uur. Ja, we hebben nog van alles doen. Zo dadelijk heb je gehoord net voor het nieuws. Maar schakel je nu in de computer. De oude tijdreisbak. Die kreeg een schop en die gooide er 1984 uit. En volgens mij bestonden jullie nog niet in 1984. Nee. Allebei niet, hè?
2: Lang daarna ben ik pas geboren.
0: Ik vind dan wel leuk dat je wel dus All the Things She Said van The Simple Minds, wat ook, dat is een paar jaar later denk ik, maar dat zit je gewoon heerlijk mee te neurien. Terwijl dat echt wel van voor je tijd is.
2: Ja, ik heb zo'n oude ziel. Het is echt een oude ziel.
0: Natuurlijk.
2: Ik vind alles van Doe Maar leuk. Dat is echt mijn... Ja. Als ik ooit nog zo... Ik heb er heel lang over nagedacht. Als ik ooit nog een keer terug naar een andere jaartal zou mogen daarin geboren worden, zou ik zeg maar in de jaren 70 geboren willen worden, dat ik dan in de jaren 80 dan zeg maar tiener was.
0: Nou, dan sta je gewoon in mijn schoenen.
2: Ja, dat zou ik echt geweldig vinden. Dan had ik ze live kunnen zien.
0: Ja.
1: Ben jij zo jong?
0: Ik ben zo jong. Jonge God. Ik ben hartstikke jong. Ja. Ja.
1: Uit welk jaar kom je dan?
0: Ja, 1970.
1: 1970?
0: Ja, ik ben gewoon...
1: Zou je ook niet zeggen, hè?
0: Goeie kop voor de radio. Ja. Nee, maar ik ben dus... even kijken. Ik word 56. Goeiedag, zei ik op de radio.
1: Ja. Nou ja, laat ik zeggen hoe oud ik ben. Ik ken All the Things She Said alleen maar van Tatoe.
0: Ja, kijk. Nou.
2: Ja, oh ja, dat is door haar toen. Dat zijn die twee Russische meiden.
0: Ja.
2: Is dat daarvan?
1: Ja, zo ken ik hem alleen.
0: Nou, wat leuk. Ja, zo kan het ook gelukkig.
1: Ja.
2: Ik wist niet dat zij daarvan het nummer hadden gejat.
0: Lekker,
1: jong. Ja, dat denk ik. Ja, ik weet nog dat ik een jaar of zes was. En toen vond ik die videoclip zo ongelooflijk opwindend. Ja. Dat ik iedere keer ging opstaan om die videoclip te zien. Want toen dacht ik nog dat op MTV of op TMF, of hoe dat dan ook heette, dat ze iedere keer hetzelfde draaiden. Dat is natuurlijk niet waar. Dan kom je iedere keer thuis van een koude kermis. Maar hartstikke vet.
0: Lachen. Nou, dan ben je lekker jong.
1: Ja, aan mijn voorhoofd is het niet te zien, maar eigenlijk ben ik hartstikke jong.
0: Nou, dat valt wel mee, hoor. Dus 1984, in 1984 waar we straks naartoe reizen. Oh, daar voel ik me zo thuis. Dat is echt... ik denk, toen ik dit zat te bekijken wat daar allemaal in dat jaar verschenen is. Ja, misschien wel de allerleukste liedjes bij elkaar. Zomaar. Maar, ach ja, wie weet. Dus dat gaan we doen. En we hebben natuurlijk zo dadelijk het prachtige nieuws van de sterren. Dan neemt Morena heeft hier van alles uitgezocht. Misschien wel over de echte sterren.
2: Ja, ook. Zeker.
0: En natuurlijk van de sterren.
2: Die ook. We hebben ze allebei te pakken. En een klein tipje van de sluier.
0: Precies.
2: Neptunus en Uranus, ik vind dat zo leuk om te zeggen. Die houden iets schuil al heel lang in zich. En ze zijn er eindelijk achter. Wat nou?
0: Nee joh.
2: Of in Neptunus en Saturnus nou precies zit.
0: Oh?
2: Dat en meer hoor je straks.
0: Doe maar, nou dat is wel echt nieuws van de sterren.
2: Ja.
1: Ik vermoed dat bij Uranus het een beetje stinkt, of niet?
2: Nee, het is geen gasplaneet, hè?
0: Oh. Nou, we blijven even dicht bij huis. Dit is Van Dikhout met een van de mooiste titels die je ooit kunt maken. Wat weg is, raak je nooit meer kwijt.

0: van de sterren.
1: Ja, het is bijzonder, want wetenschappers die hebben namelijk twee nieuwe soorten ijs ontdekt. En dan heb je het echt over het gladde ijs, zeg maar. En het is namelijk niet zomaar ijs, maar wat bijzonder. Normaal ken je dat ijs wat uit de vriezer komt of wat op het ijs, wat water bevroren is, wat lekker koud is geweest.
2: Waar je op kan schaatsen, weet je wat ik weer volgende week ga doen.
1: Alleen nu hebben mensen in het lab, hebben ze water onder een gigantische druk gezet en dat verwarmt tot 1000 graden met een laser. En wat dat heeft veroorzaakt, heeft dat het wateratomen die dus in het ijs normaal zitten, bewegen als vloeistof. Dus de buitenkant is ijs, maar de binnenkant is water. Zo moet je het een beetje zien.
2: Een zacht gekookt eitje.
1: Soort van. Bijna wel, ja. En dit zorgt ervoor dat het ijs

0: Doordat het magnetisch veld zo sterk is, komt dus waarschijnlijk door het ijs wat op die planeten zit. En omdat het dus water geleidelijk soort van aan de binnenkant zit, stroomt ons zijn magnetisch veld dus door dat ijs heen. En dat gaat dan eigenlijk door die hele planeet heen.
1: Wat cool.
0: En ze zijn dus, ja, inderdaad. Ze zijn er dus nog wel mee bezig om hier nog verder onderzoek naar te doen. Dus hier krijg je nog een vervolg op als ik meer hierover weet. Maar de kans is heel groot dat dit dus de reden is. En dat vind ik best wel gaaf dat ze dat kunnen ontdekken. Terwijl die planeten zo ongelooflijk ver weg van ons staan. Ja, gaaf.
1: Ja, echt
0: vind ik heel gaaf. Ja.
1: Weet je wat ik ook altijd gaaf vind? Ik vind het altijd, kijk er echt naar uit, dat jij bijna elke week zo'n echt sterrenfeitje in Nieuws van de Sterren hebt.
0: Ja, het moet toch eigenlijk ook wel? Anders kan geen Nieuws van de Sterren eten.
1: Nou ja, daar kunnen we over discussiëren. Maar en hoe komt het dat je dit, en dat je dit zo leuk vindt, en dat je dit dus ook nog eens heel duidelijk kan uitleggen?
0: Ja, gewoon passie, denk ik. Ik weet niet, ik vind alles wat het heelal brengt, vind ik fenomenaal. Om, als ik dan helemaal terug ga denken hoe wij kunnen bestaan op aarde. Dat we precies zo'n aardbol hebben dat genoeg ver staat van de zon. En dat hele geneuzel, vind ik zo fenomenaal.
1: Dat is het.
0: En dat wij dan nu proberen vanaf aarde meer te leren over ons heelal. En we weten, net als over onze zee, nog geen 3% van alles wat daar leeft. Nee. Dat wij dat steeds meer achterkomen, terwijl wij dat dus vanaf aarde proberen te onderzoeken. Ongelooflijk vet. Daarom houdt het me zo bezig.
1: Echt te gek. En ook deze uitleg, fantastisch.
0: Dus je krijgt nog een update als ik daar meer over
1: ja,
0: weet.
1: Ja, dus volgende week meer.
2: Ik nou, zie dat, na deze uitleg en waar het hier precies over gaat, zie ik sterretjes, moet ik bekennen. Ongelooflijk.
1: Ja. Dat kan ja, maar dat is echt, ja, welkom in deze rubriek. Kijk hier altijd naar uit, want ze tovert altijd zoiets tevoorschijn. Iets over een planeet of een of andere meteoriet die vlak langs de aarde komt. Dan is vlakbij dan 2 miljoen kilometer, maar dan is dat nog nooit zo dichtbij geweest. Altijd dit soort dingen, ja. Ja
0: vorige week had ik het over een krater op de maan die ze hebben ontdekt. Die nog nooit zo groot was in recente inslagen op de maan.
1: Nou, kijk.
0: Heel vet. Ja. Heel cool.
1: Ja, gaat ze dat? Nou goed, ik vind deze eigenlijk minstens zo leuk. Dus,
0: goed zo.
1: Ja, dus dank je wel.
2: Maar wacht even, die hebben ze nou ja, oké, het is nieuws van vorige week. Ja.
0: Ik vertel het zo om de uitzending.
2: Ja, graag.
1: Ja, en dan heb ik een heel ander sterrennieuwsfeitje. Want Suzanne van Suzanne en Freek is voor het eerst een weekje weg zonder Freek en kind. Ja, want ook voor bekende sterren is het soms even wennen om de boel te laten. Suzanne, die is dus een weekje op pad geweest. Eens even kijken. Zonder de partner en de zoontje. En in plaats van optreden of in de studio staan, trok ze haar wandelschoenen aan voor de bekende Camino Portugues in Portugal. Samen met een paar goede vriendinnen. Op Instagram deelde ze openhartig dat het moederhart in het begin behoorlijk sprak en dat ze haar gezin ontzettend miste. Maar na een week vol stappen frisse lucht en quality time met vriendinnen kijkt ze er super positief op terug.
0: De Camino is best wel leuk ook hoor.
1: Ja, en ik had hier dus een paar weken geleden 3 jongens in de studio die tijdens dezelfde stuk van de Camino, dus al lopend en pratend met een VR-bril en dingen en AI een app ontwikkeld hebben.
0: Oh, dat is wel grappig.
2: Tijdens het lopen.
0: Lijp.
1: Ja, dat was echt. Kan je nog vinden op onze website.
2: Het is productief wandelingetje geweest.
1: Ja, precies. Ja, ja.
2: We doen ze
1: ja
2: beter.
1: Prachtig. Ja, dat was heel leuk.
2: Dat Robbie Williams een ras echte entertainer is, bewijst hij maar weer eens in Peru. Nadat zijn concert in de hoofdstad Lima op het laatste moment werd afgelast vanwege veiligheidsrisico's, besloot de Britse zanger zijn teleurgestelde fans alsnog te trakteren op een show. Niet in een groot stadion, maar gewoon op straat voor de deur van zijn hotel. Tientallen fans hadden zich na de annulering verzameld bij het hotel in de hoop een glimp van hun idool op te vangen. En Robbie liet hen niet in de steek. Hij liep naar buiten en gaf spontaan akoestisch optreden. Onder meer een prachtige uitvoering van zijn megahit Angels klonk door de straten. Beelden van de actie gaan inmiddels hard rond op sociale media, waar fans massaal lof uiten voor de sympathieke actie van de zanger.
1: Dat lijkt me echt wel heel erg kick om bij te
0: zijn. Het is ook heel vet.
1: Dat is gaaf zeg.
0: Je kan nog heel veel beelden hiervan inderdaad vinden online. Dus zoek het vooral op. Maar inderdaad, als jij jouw idool voor jouw neus ziet zingen voor een klein clubje. Ja, dat is vet.
1: Ja, dat heel is cool. Echt heel vet. Nou, dan kunnen we toch niks anders dan Angels draaien van Robbie Williams. Hier is hij.
3: Dit is

0: Bij mij verspringt mijn blokje.
1: Gedoe, ik hoor het al.
0: Gedoe.
2: Het zijn de Russen.
0: Maar ja, dat zijn de Russen. Goed. Ja, we gaan gewoon we gaan beginnen met de Years Mini tijdreis.
1: Zeker. Ja, want welkom aan boord van de Haarlem 105 tijdmachine. En we zijn begonnen aan Years. Maar ik had een bepaald een reis naar een bepaald jaar. En dat gaan we dit keer doen naar 1984. Samen dus met Herco, onze gezagsvoerder. Haha. En samen met mij, de co-piloten Gijs Vente ook. Welkom. En in dat jaar, in 1984, stroomden er veel tranen over de wangen van fans. Waarbij een band uit Nederland stopte met optreden. En stopte met bestaan eigenlijk.
0: Ja,
1: ik huil nog steeds. Ik huil van binnen nog steeds. Maar wie dat zijn, hoor je strakjes.
0: Precies. En dan kan ik nu gewoon mijn eerste muziekje aankondigen.
1: Ja, zeker.
0: Dan ben ik weer. Er versprong mij iets. Ja, weet je wat ik voor je klaar heb staan? Is het mierzoete duet van Jermaine Jackson en Pia Sadora. When the Rain Begins to Fall. Dat wordt uitgebracht op juli 1984. En het werd gebruikt in de film Voyage of the Rock Aliens. Waarin Pia Sadora de hoofdrol speelt. Ja, en die openingsmuziek van de film die bevat de officiële muziekvideo van het nummer. Het is opgenomen in Italië. En je ziet dan Jermaine Jackson en Pia Sadora als de Romeo en Julia in rivaliserende motorbendes. Ja, het is mierzoet, maar bij mij hoort dit echt 100% bij mijn middelbare school. Dus hier zijn ze. Dit is When the Rain Begins to Fall.

0: Welkom aan boord van de Haarlem 105 tijdmachine. Zojuist heeft de Haarlem 105 tijdreiscomputer bepaald dat we naar het jaar 1984 gaan. En dit gebeurde er toen.
1: Ja, op 12 oktober van dat jaar probeerden de Haarlemse kinderen een record te verbreken door met zoveel mogelijk in een Citroën 2CV, oftewel een deux-chevaux, te stappen. Het eindtotaal stond op 18 kinderen. Helaas hebben ze het record van 27 kinderen in een kleine deux-chevaux niet kunnen verbreken.
0: Bij mij op school hebben ze dit ooit gedaan met de Renault 4 van mijn bioleraar. En die was toen bang dat hij door zijn hoeven zakte toen er 10 man in zat.
1: Dat snap ik ook wel. Net alsof we kleintjes uit de auto komen.
0: Ja. En moet je dit eens horen. Ja, want deze melodie zal bij velen nog meteen een belletje horen rinkelen. Hoewel hij pas in 1989 echt doorbrak bij het grote publiek, werd hij al in 1984 voor het eerst gespeeld. Tetris. En notabene een Russisch computerspel bedacht door Alexei Pajitnov. Overigens is de melodie een bekend Russisch volknummer. Over een marskramer. Een korobeinik.
2: Ja. Dankjewel.
1: Zo'n leuk spel.
0: Heel leuk spel.
2: Ik probeer mezelf hier even in te passen. Op 11 augustus 1984 zorgt een grap van de Amerikaanse president Ronald Reagan voor opschudding. Tijdens een microfoontest zegt hij als grapje dat hij zojuist opdracht heeft gegeven om de Sovjet-Unie te bombarderen. En zoals hij zelf zei: "My fellow Americans, I am pleased to tell you today that I've signed legislation that will outlaw Russia forever. We begin bombing in 5 minutes." Dat wordt niet in goede aarde ontvangen en Reagan biedt snel zijn excuses aan.
0: Jeetje, dat is toch wel heftig.
1: Klein foutje.
0: Ja, dit had dus echt een oorlog kunnen veroorzaken. Goeiedag.
2: Ja, maar ik vind het dus wel een leuke grap.
1: Ja, maar
0: het is een onwijs leuke grap.
1: Ik snap wel dat in situaties wat gespannen is, helemaal rond die periode, dat het wel gevaarlijk kan zijn. Hè? Natuurlijk. Hij kan ook serieus zijn, dat weet je niet. Onze Trump die roept nu ook hele rare dingen, toch?
0: Ja, maar die meent het ook. Die maakt grapjes.
1: Ja, dat is waar. Dat is waar. Ja. Maar
0: dus dat is wel een heel groot verschil.
1: Als hij nog
2: weet of hij het überhaupt kan menen. Ik heb het idee dat die man toch een beetje dementie-achtige...
1: Ook.
0: Ja, ik denk dat je hem vooral eigenlijk niet moet onderschatten. Want ze zeggen wel heel naar wat hij allemaal aan het uitvogelen is.
2: Ja.
1: Dat is huidige tijd.
0: Precies. De lol is er wel af, zeg maar. Een andere oorlog. Iets anders dan oorlog. Maar 1984 met muziek. Ja, het is smullen. En het is ook het jaar van Wham met Wake Me Up Before You Go Go. En ja, Morena, toen ik dit appte van die komt uit 1984. Die was meteen enthousiast.
1: Ja, leuk.
0: Leuk, hè? Ja, en ik weet van dit plaatje toevallig nog heel goed wanneer ik die voor het eerst hoorde. Ik ging bij mijn Chinese oom en tante op bezoek in Rotterdam. En mijn nichtje Tai Li, die was helemaal gek van Wham. Posters op de deur, naam Wham op de schooltas. Weet je wel, zo met pen gekrast. En ik had eigenlijk nog nooit van ze gehoord. Ze had de LP, ze zong hard mee. En mij viel toen al dat go-go op. Zo irritant is dat. En dat vind ik nog steeds een stom zinnetje in dit nummer. Maar misschien werkt het daarom wel extra goed. Mijn nichtje nam het album voor me op. En op een cassettebandje. Die had je toen nog. En in de auto terug naar huis hoorde ik dus weer dat... Wake me up before you go-go. Het is toch... Maar goed. Ik vind Wham trouwens wel echt heel tof. En daarom is hier Wham met Wake Me Up.

0: Welkom aan boord van de H&M 105 tijdmachine. We maken een years mini tijdreis door het jaar 1984, toen alle liedjes nog 4 minuten duurden. En dit gebeurde er dit jaar.
1: In 1984 viert Haarlem dat het oudste openbare stadsbos van Nederland, de Haarlemmerhout, 400 jaar bestaat. In dat jaar werd ook het muziekpaviljoen gebouwd en was er een tentoonstelling over het leven in de hout. Met dieren zoals mouflons.
0: Mouflons.
1: Dus een soort schaap. En lama's op de kinderboerderij. Alleen de dieren bleven er niet lang, omdat ze slecht tegen temperatuurverschillen konden.
0: Ah, dan kregen de lamaatjes het koud.
1: Ja.
0: Ja. Wie het niet koud kreeg,
2: laat maar zitten.
0: Ja, wie het niet koud kregen, dat waren de garnalen. In 1984 wordt Nederland opgeschrikt door een grootschalige garnalenvergiftiging. De oorzaak was een tropische bacterie die afkomstig was uit Zuidoost-Azië en garnalen had besmet. Corona voor garnalen, zeg maar. Vooral in januari van dit jaar vielen 14 doden en worden tientallen mensen ernstig ziek, met name in Utrecht en Amsterdam. De crisis leidde tot een tijdelijk verkoopverbod op garnalen, veel maatschappelijke onrust en uiteindelijk tot de invoering van het zogeheten garnalenbesluit.
2: Een nieuwe lekker Nederlands weer. Garnalenbesluit.
0: Een nieuwe maatregel op het gebied van voedselveiligheid.
2: Als ik over garnalen in Nederland denk, doet me altijd denken aan de koning die in Mexico was. Die zei dat, die probeerde toen te zeggen, slapende garnalen worden door het getij meegenomen. Alleen hij zei iets met slapende garnalen worden gefukt of zo. Iedereen lachen.
0: Ja.
2: Maar goed. Op 20 februari van het jaar werd bekendgemaakt dat mijn favoriete band ook, Doe Maar, uit elkaar ging. En de leden die gaven aan dat de druk en het roem en eigenlijk alles daaromheen hen te veel werd. Op 14 april gaven ze ook dus nog 2 afscheidsconcerten in de Maasport in Den Bosch. En tijdens deze emotionele show kwamen er heel veel gastoptredens ook, of gastmuzikanten zoals Herman Brood, aan andere oud-bandleden. En het concert werd live uitgezonden op televisie en ook trok het duizenden fans, waarvan veel heel veel in tranen waren, omdat ze hun tijdperk zagen verdwijnen.
0: Ja, ongelooflijk. Mijn buurmeisje was ontroostbaar.
2: Ja, dat geloof ik. Ja. Ik nog steeds. Ja.
1: Maar jij was ook tiener toen.
0: Ja.
1: Was jij ook ontroostbaar?
0: Nee, ik was niet zo ontroostbaar. Ik luisterde. Ik luisterde. Kijk, iedereen luisterde naar Doe Maar. En ik, ik was heel opstandig.
1: Ja.
0: Dus luisterde ik niet naar Doe Maar.
1: Dus toen zij aankondigde, wij gaan stoppen, toen zei jij Doe Maar.
0: Precies.
2: De mail van zeiden, Doe Maar niet.
0: Ik was blij dat ze een toontje lager gingen.
2: Nee.
0: Nee hoor.
2: Dat is net als in de film.
0: Ik ben postuum, of later veel meer fan van Doe Maar
1: geworden. Je bent nu al postuum.
0: Ja, precies. Zo is dat. Nee. Ik luisterde bijvoorbeeld naar Forever Young van Alphaville. En die staat dan ook voor je klaar. Deze uit de Berlijn afkomstige band is. Deze band is voor mij echt zo'n ultieme jaren 80 plaat. Het toppunt van de Koude Oorlog. Nou, jij las net al iets voor van Ronald Reagan en de Koude Oorlog. De Koude Oorlog, de Berlijnse muur, het ijzeren gordijn, de continue dreiging van de atoombom. Maar daartegenover stond ook wel een soort hoop of idealisme dat het wel weer goed zou komen. En dat hoorde je ook vaak, deze dubbele boodschap in songteksten. En ja, tegenwoordig is het allemaal wat braver, minder protestig. Dat betekent niet dat het niet gebeurt, maar ik vind het anders. En hoping for the best, but expecting the worst. Are you going to drop the bomb or not? Zingt Alphaville in 1984. Ja, dit is toch eigenlijk 100% de bom van Doe Maar. Zelfde tekst, andere plaat en dat soort dingen. Maar goed, Forever Young is dan eigenlijk ook heel cynisch dat ze nooit oud zullen worden.

0: Dit was de mini-tijdrijd. Wat een gave reis door het jaar 1984. We zijn weer terug op 26 september 2026. Tot zover de mini-tijdreis met de Haarlem 105 tijdmachine. Hopelijk heb je genoten.
1: Volgende week maken we een nieuwe mini-tijdreis. Mocht je een suggestie hebben voor een jaartaal, jemig. Ik verspreek me opeens. Oh, het einde is in zicht. Stuur ons een WhatsAppje via 06-105-105-38 en vul het jaartal in bij de Haarlem 105 tijdreisplanner. Poh, die heb ik overleefd.
2: Ja, dat is een baktekst, hè?
0: Nee. Ja, dat is een baktekst ineens. Eens even kijken. Ik krijg Stefans plaatje er niet in.

0: Je wil een goede mop. Dus bellen wij
1: met Stefan.
2: Stefan, ben je daar?
3: Stefan uit de
4: Velsenbroek. Hallo Stefan uit Velsenbroek.
3: Hoe is het? Ik ben Herco.
2: Ja.
3: Ik heb voor jou morgen iets voor je programma.
2: Oh, wat fijn.
3: Volgende week, als je me later even belt.
2: Oké. Bel morgen maar even rond 6:00, 5:30, tussen 5:45 en 6:00 naar de studio. Dan kan ik je even spreken, oké?
3: Ja, oké.
2: Super.
4: Iedereen nu bellen die luistert door 5:45 naar de studio bellen.
3: Ik ben ook van jou geworden, ik ook van jouw programma.
2: Nou, dat is fijn om te horen. Wat lief van je, dankjewel.
3: We komen nu voor de mop in mijn mop vandaag. Aan welke klok kan je niet draaien?
4: Aan mij.
5: Ja, Morena zou ik zeggen.
3: Ja, dat was een mopje aan Morena klok.
2: Ja.
4: Ik kan heel goed draaien hoor. Ik ben er heel goed in.
2: Dankjewel Stefan en dan spreek ik je morgen rond 5:45, oké?
3: Ja, is goed.
2: Oké, doei.
4: Doei, doei. Doei.
2: Hey Jay, jij bent er ook. Wat heerlijk.
6: Ik heb het overleefd. Ik zit een beetje in het zweet, want mijn ketting viel eraf onderweg.
4: Skill issue.
6: Ik dacht, ik ga even op de fiets, want ik ga zo meteen na de show even de stad in. Ik dacht, ja, dan mag je niet meer rijden. Dus ik denk, ik ga even verstandelijk op de fiets. Maar dat vond de fietsen blijkbaar niet zo leuk. Dus die ketting viel eraf. En ik denk dat er misschien ergens wel een rondje, een filmpje ronddwaalt van mij die zeg maar als een soort peuter op een loopfiets deze hele zeilweg aan het afsteppen is, omdat die fiets het gewoon niet meer deed.
4: Ah, nice. Ja. We zien jou morgen dus op Dumpert.
6: Dat
4: heel
6: hoop ik.
4: Leuk. Ja,
6: dat hoop ik.
2: Nou, misschien kan je er morgen meteen meedoen met Halve van Haarlem op je step.
6: Ja, gaan we doen.
2: Ja,
6: ga ik voor aanmelden. Ga ik helemaal doen. Zeker.
2: Hey, en behalve dat je dat morgen gaat doen, wat ga je zo dadelijk doen?
6: Ik wilde zo heel lang iets kopen. En nu dacht ik van, nu ga ik het kopen, maar het is eigenlijk het slechtste moment om het te kopen ooit.
2: Oké, dit is een... ik voel een nieuw dilemma.
4: Ja, nee, ik weet al waar dit over gaat. Wij zijn het niet eens met elkaar.
6: Nee, Morena en ik zijn het niet mee eens met elkaar. Over die hele discussie ga ik het niet hebben. Het gaat gewoon heel kort. Maar ja, het is gewoon het slechtste moment om het nu te kopen. Maar ik ga het toch doen.
2: Oké.
6: Wat het is dat...
2: Wil je daar achter komen, dan moet je lekker blijven luisteren.
5: Paaseieren.
2: Sowieso moet je lekker blijven luisteren.
6: Nee, geen paaseieren.
5: Oké, ja.
6: Dat is altijd een goed moment om dat te kopen.
2: Oh. Ja. Hey Gijs, dankjewel.
5: Jullie bedankt.
2: Wat een knaldebuut heb je gemaakt hier bij 023.
5: Ja, dankjewel. Nou, wat een eer. Ik laat mezelf graag nog een keer uitnodigen. Ja,
2: gewoon volgende maand weer, toch?
5: Laat maar doen.
2: Dan doen we dat toch?
4: Zeker.
2: Mo heeft de zonnebril op. Die is voorbereid.
4: Ja, ik ben klaar
2: om morgen.
4: Te gaan. Ik heb echt hoofdpijn door dit licht.
2: Goed. Heel veel plezier met Jay. Met zijn heerlijke avonddienst. En dan zou ik zeggen, tot volgende week.
4: Joe.
7: Dit is 105. Het is 8 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Ze gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd meer voor hebben. Steeds meer stellen zijn 60 jaar getrouwd en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt de burgemeester. Daarom heeft ze raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is erover gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk ook het slachtoffer van een seriemoordenaar. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden. En zojuist wordt bekend dat bij de WK wielrennen in Canada Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen heeft gewonnen en dus het goud heeft gepakt. Het weer vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Watergraafsmeer 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A10 Zuid richting Den Haag. Voor knooppunt de Nieuwe Meer 6 kilometer langs rijden en stilstaan. En kost je ook daar 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
10: Ah, ik heb echt het slechtste moment gekozen om iets te kopen. Wat het is hoor je zo meteen.

is geen betere manier om de zaterdagavondshow op deze manier te beginnen. Je hoorde Katy Perry en Last Friday Night, ofwel TGIF, hier op Haarlem 105. Zaterdagavond 023 heb je gehad, dus het is nu tijd om eventjes lekker te knallen. Jay hier op de radio. Ja, wat ben jij van plan vanavond? Laat je even horen via de 105 WhatsApp 0600 505 38. Waar ga je heen? Met wie? Met wat? Ik wil het allemaal weten. Laat je horen.

nacht door. Ja, heb je ook wel eens iets dat je zo lang wilt kopen, dat je er zo lang mee bezig bent, en dat je dan eindelijk denkt van ja, dit is wel de tijd. Let's go, we gaan hem kopen. Dit is wel echt de tijd om hem te kopen. Maar dat het eigenlijk de slechtste tijd is om dat te gaan doen. Ik heb dat nu wel.

0: leuk. Ik zei met mijn buurvrouw, loop ik altijd 3 keer per dag met de hondjes. En ik zeg tegen haar, van de week als we weer eens gaan we zitten met z'n tweeën. En dan de hondjes gewoon voor ons. Zat die chips erbij, wijntje erbij, lekker.
1: Goedenavond.
2: Dit is Haarlem 105.

Uurtje. Avonddienst staat straks aan als achtergrondmuziek. Lisa die is net klaar met werken. Ploft nu lekker op de bank en die geniet zometeen van een heerlijke 105 weekendmix. En dan vanavond nog eventjes naar de sportschool en daarna lekker relaxen met de radio aan. Dat zegt Kevin. Gezellig dat het er allemaal zijn. Het is zaterdagavond. Ja, heb je ook wel eens dat je zo lang van plan bent om iets te kopen en dat je dan wil kopen en dat het eigenlijk het slechtste moment is om dat product te gaan kopen? Dat heb ik op dit moment. Wat het is, vertel ik je zometeen. Maar eerst The Wolf.

Genesis en He Jesus, He Knows Me. Je hoort hem hier op Haarlem 105. Ja, sinds dat de Ray-Ban Meta-bril uit is gekomen, wil ik eigenlijk al een hele tijd zo'n paar in mijn handjes hebben. Dat is nu ongeveer een jaartje geleden dat ze helemaal zijn uitgekomen. Dus ik zit er al een jaar over na te denken. En nu ga ik over iets van 2 weken op vakantie naar Griekenland, naar Rodos. En toen dacht ik, ja, dit is wel een perfect moment om hem dan te gaan kopen. Voor als je niet weet waar ik het over heb, wat je denkt, hè, Ray-Ban, Meta-bril, ja, Ray-Ban ken ik misschien wel een beetje, maar Meta, wat is dat nou allemaal? Dan heb ik het eigenlijk over die camerabril die nu heel erg in het nieuws is. Mij leek het heel chill voor de vakantie namelijk, want dan kan ik gewoon dingen filmen zonder dat ik helemaal mijn telefoon eruit mijn zak hoef te halen of erbij na hoef te denken. En daardoor helemaal uit het moment ben dat je zo heel, iets heel moois ziet en dat je dan denkt, oh, ik wil hier eigenlijk niet van wegkijken, maar ik wil het wel filmen. Het enige nadeel is dat er heel veel ophef is tegen die bril nu in Nederland. De Tweede Kamer die wil namelijk volgens het NOS de bril verbieden, omdat het schijnbaar de privacy van de mensen aantast. En dat willen ze zo snel mogelijk doen, want ze zeggen dat de chaos in Nederland, ja, toch wel toeneemt onder die bril. Dan is de vraag natuurlijk, ja, haal ik hem dan nu wel of haal ik hem dan nu niet? Dat is al de vraag die een paar weken in mijn hoofd rondspeelt. Misschien heb jij een idee, laat je verhoren via de 105 WhatsApp 06-105-105-38. En als je dan toch die WhatsApp daar open hebt staan, dan kan je hem gelijk gebruiken voor het aankomende spel. Toontje Lager heet het. 3 hits, allemaal in toonhoogte verlaagd. Welke hoor je? Dat hoor je zometeen na Alanis.

0: we zijn aangekomen bij Toontje Lager. Het spel is heel simpel hier op de zaterdagavond. Je hoort zometeen van mij 305 hits. Maar ze zijn allemaal in toonhoogte verlaagd. Welke hits hoor jij? Dat is mijn vraag aan jou. De antwoorden kunnen naar de 105 WhatsApp 0600 505 38 of arlem105.nl/studio. En hoor ik je gelijk al denken aan de andere kant. Valt er dan ook wat te winnen? Jazeker.
1: Eeuwig groen mij op 105.
0: Ready? Ik zou zeggen, radio tandje harder. Here we go.

And I. En Face the River hoorde hier op Haarlem 105. Ondertussen zitten we midden in Toontje Lager. Net kreeg je van mij 305 hits te horen. Maar ze hadden allemaal een klein beetje hoogtevrees op die toonladder. Ja, voor als je het gemist hebt, ben ik de moeilijkste niet. En zijn ze hier alle drie nog één keer. Nummertje 1.

0: vraag was, welke drie hits waren dit? Je kon je laten horen via de 105 WhatsApp 0600 505 38 of via haarlem105.nl/studio voor eeuwige groen bij En dat is ook massaal gedaan. Ik zie Monique in de inbox. Ik zie Sandra in de inbox. Ramona die zit in de inbox. Die hebben allemaal eventjes een gokje gewaagd. Maar er is er eentje die ze allemaal goed had. Ben je ready? Dit zijn de antwoorden.
1: Op een terras ergens in Frankrijk.
0: De eerste was Akda en de Munnik en het regent zonnestralen.

De laatste was natuurlijk de allerklassieker die we allemaal wel een keer horen in iets van een karaokebar of op een feestje. Guus Meeuwis en de Vegans per spoor. Kedeng, kedeng. En dan wil ik graag Monique feliciteren met eeuwig

0: suggest you find yourself a friend. La la la. And just don't talk about the weekend. La la.
1: Dat is een goede vraag van Train, toch? Are you ready for the weekend? Ja, het is alweer heel even geleden, maar we hebben het toen gevierd dat Zandvoort 200 jaar een badplaats was. Maar wist jij dus dat burgemeester David Molenburg en Ellen Clark nooit hebben uitgesloten dat ze misschien wel een jubileumnummer zouden gaan maken? Helaas is dit er nooit van gekomen.
2: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Wil je nou eens kijken hoe het toen is gegaan in Zandvoort? Check dan onze website haarlem105.nl. We zijn er toen geweest samen met David Molenburg om even te kijken wat de sfeer was op die manier. Je hoort hem nu op Haarlem 105, Ellen Clark en St. Ronnie. En finally op deze zaterdagavond, 26 september.
3: Your hands showed me a dance. I'm in a trance. We've been here before.

De nieuwste van Taylor Swift hoorde hier op Haarlem 105. I knew it, I knew you. Het is 9 uur, dus we gaan even plaatsmaken voor het nieuws. Na het nieuws gaan we back to the zeros en heb ik deze voor je.

0: VEBO Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. En jij bent uitgenodigd op onze verjaardag. Yeah! Vier het deze hele week mee en maak ook kans op een VEBO Vetbike in de supervette VEBO kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar VEBO Waarderpolder Haarlem.
1: Dit is 105. Het is 9 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Dit seizoen had ze ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Ja 21 en SGP zijn niet enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV Venlo waren niet meer welkom in Volendam. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politie-eenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. Het weer, droog en lokaal kan vannacht mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Watergraafsmeer 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A10 Zuid richting Den Haag. Voor knooppunt de Nieuwe Meer 6 kilometer langs rijden en stilstaan. En kost je ook daar 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: Een half uur nog voordat er een kerstverse 105 weekendmix jouw kant op komt. Dit zijn de X-Files.

die X-Files samen, de Bamboos met X-Files. Ik zei het de vorige keer verkeerd. Here we go, het laatste uur gaan we eventjes heerlijk klallen. Maar hoe is het met je op deze weer bijna zomerse dag? Ik heb het gewoon weer warm gehad vandaag. Laat je horen via de 105 WhatsApp, 0600 505 38. Ja, even een voorbeeldje, ik ga zo meteen gewoon lekker de stad in.

Ja, zometeen neem ik je weer mee terug naar de Zero's en heb ik een heerlijke verse nieuwe 105 weekendmix voor je. Muziek van Huey Lewis en Douwe Bob komt er ook aan. Maar eerst gaan we even knallen met Kraantje Papi.

En Lose My Life worden hier op Haarlem 105. Ja, je hebt vast wel een goede herinnering uit de Zero's die gewoon in je geheugen gebrand zit. Of dat nou een leuke avond in de club was waar je toen dacht de liefde van je leven te vinden, maar dat het misschien het toch niet werd. Of dat je een telefoontje kreeg die je leven op een positieve manier helemaal veranderde. Dat is wat ik zo meteen terug probeer te brengen tijdens de Zero's Classics. En deze week gaan we naar 2000. Voordat we erheen gaan, gaan we even naar deze Zero's Classics.

Zaterdagavond 26 september 2026. Je luistert naar Avonddienst hier op deze zaterdagavond. En je hoorde Justin Timberlake staan met Timbaland. Sexy back. We zitten er lekker in. Nog een paar minuutjes, dan zometeen hoor je de 105 Weekend Mix. Maar eerst gaan we natuurlijk naar het vaste deel van de show.

ken jij nog van de Zero's? Is dat Hives wat nu weer terug is? Is dat MSN? Of zijn dat de kledingstijlen van die tijd? Of is dat nog beter de muziek van die periode? Want dan heb je geluk, want daar gaan we de focus op leggen voor deze aankomende 4 minuten. We gaan terug naar de zomer van 2000. Het Franse duo Mojo, Jan Destenol en Roman Trenchard. Die brengen een plaat uit die tot de dag van vandaag nog dagelijks ergens ter wereld wel een keer gedraaid wordt. Het verhaal begint al in 1998, wanneer Jan en Romain elkaar ontmoeten. Jan die was daarvoor een drummer en af en toe een zanger in wat bandjes. En bracht als Funk Legacy zelfs al een eigen house single uit. Zodra hij met Romain ging samenwerken, ontstond er meteen een chemie. En uit die eerste sessie rolde Lady eruit. En dan gaan we het even hebben over die gitaarriff. De herkenningsmelodie van dit nummer. Die is ook niet zelf bedacht, maar wel gesampled van Soup for One van Chick uit 1982. Dit herkennen we allemaal wel, toch? We herkennen hem allemaal misschien net even iets anders. Maar hij komt dus gewoon uit 1982. Ja, de band van Nile Rodgers en Bernard Edwards was dat. Die dan ook allebei mee vermeld staan als songwriters. In het nummer wat ik je zo meteen ga draaien. Billboard die schreef er vorig jaar nog over. Als je een nummer bouwt op een chic sample, dan heb je bijna gegarandeerd goud in je handen. En deze editie is dat zeker. De videoclip is geregisseerd door Francois Nemata. Het werd gefilmd in juni 2000 op verschillende locaties in Quebec in Canada. Commercieel was het een wereldwijde doorbraak. Nummer 1 in landen als Verenigd Koninkrijk, Ierland en Italië. En in januari 2001 ook nog eens nummer 1 positie op de Amerikaanse Billboard Hot Dance Club Party Chart. En de plaat leeft nog steeds voort. Afgelopen november bracht Oliver Heldens zijn eigen rework uit op het label Hell Deep Records. Hij vertelde dat Lady een van zijn favoriete nummers ooit is. Een plaat waar hij als kind op verliefd was. En wij ook. Lady.

0: Douwe Bob en No To Self hier op Haarlem 105. En daarvoor hoorde je de 105, of de Zero's Classic van Mojo, Lady Hear Me Tonight. Heb jij nou een Zero's Classic die je nog een keer op de radio wilt horen? Of waarvan je gewoon simpelweg meer informatie wil? Laat je dan even horen via de 105 WhatsApp 0600 505 38.
1: De mix van de zaterdag. Dit is de 105 Weekend Mix.
0: Ja, zijn we een beetje ready to party? Zijn we een beetje los? Zijn we misschien een beetje aan het indrinken? Gaan we zo meteen de stad in? 30 minuten lang, zonder onderbreking. De lekkerste house bij jou op de radio.

0: dit was dan weer de 105 Weekend Mix van 26 september 2026. Wil je naar terugluisteren? Dat kan altijd via de Soundcloud van Haarlem 105 of simpeler haarlem105.nl/avonddienst. Moet je even een stukje naar beneden scrollen, staan de twee nieuwste weekendmixen altijd voor je klaar. Dat was hem weer voor mij. Ik stuur je gelijk door van Haarlem naar Hongkong, want daar zit Mark Scholz op je te wachten. Hij draait soul, funk, hip-hop, jazz, disco, reggae en andersoortige buitenissigheden die binnen deze genres passen. Maar deze grenzen die worden ook net zo makkelijk overschreden, zolang het maar een interessante track is. Dus ik zeg een hele fijne zondag en tot volgende week. Dan ben ik er gewoon weer. En veel plezier bij Mark Scholz.
1: Dit is 105. Het is 10 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week uit haar huis werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Watergraafsmeer 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A10 Zuid richting Den Haag voor knooppunt de Nieuwe Meer 6 kilometer langs rijden en stilstaan. En kost je ook daar 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: What we're gonna do right here is go back, way back, back into time.

Hey, fijn dat je er bent. Goedenavond. Het is zaterdagavond laat hier op 105. Tijd voor Honkong Calling. Tussen 10 en middernacht zit ik er. Ik begon met Saul Williams, The Dagger. Wat een geweldige track was dat. Soul, funk, oldschool, hiphop, reggae, beetje jazz, beetje disco. Het is werkelijk alle kanten waar ik heen ga. Dankjewel Jay voor de afgelopen 2 uurtjes. En nu ga ik aan de slag met deze track nummer 2. Dit is Homelands van Nitin

0: Dit is een dik 15 jaar oud. Bel Rouge uit de UK. Een leuke band was dat. Een aantal leuke albums gemaakt. Deze track Anything You Want, Not That hier op 105. En dan ga ik nu naar Stetsasonic met Talking All That Jazz, maar dan wel in de Dimitri from Paris remix.
1: Please, can't you tell us about the group Stetsasonic? The people are asking.
2: Of course we expect to win. Any self-respecting, intelligent person knows that this so-called band, Stetsasonic, and the rest of this hip-hop music is just a passing fad. Which, one, is not creative, two, inspires violence, and three, encourages thievery in the...

Girl, you know I love you. You know I need you.

J Dilla, dat was een hele goede DJ-producer. Die heeft deze track onder handen genomen. Without You van Lucy Pearl. Heel erg cool. Super traag. Helemaal uitgerekt eigenlijk. En ja, mooi dit. Vorige week heb ik je kennis leren maken met One Half of Bent. De band Bent, B-E-N-T, vind ik erg cool. Mooie lounge-achtige elektronische muziek maken die. Maar die ene gast heeft dus heel veel albums zelf gemaakt. Kwam ik pas onlangs achter. Hele mooie dingen. Dit is Window hier op 105. Het is eigenlijk gewoon Bent, maar dan hij in zijn eentje. Ik weet

Blacklicious. Het is jammer dat ze niet meer bestaan. Gift of Gab, die geweldige rapper, is overleden. En had nog alweer een jaar of 6, 7 geleden. Dit was de blow-up hier op 105. Alle korte tracks, maar wel heel goed. Oh, even wat tijd voor reggae. Dit is mooi. Do It Right. Tom

leuke Niks aan de Hand disco van Shalamar hier op 105. A Night to Remember. Er zat trouwens Jody Watley ook nog in. Kun je die nog herinneren? Misschien moet ik daar ook eventjes weer wat gaan draaien. Misschien kan ik dat vanavond nog doen. En nu eventjes naar Shama Ranks. Altijd cool die gast. Mr. Loverman was misschien wel zijn grootste hit ergens zo. Nou, het zal zijn begin 90's, dacht ik. Mr.

heb meteen maar eventjes het cd-singeltje uit de kast gepakt. Jody Watley samen met Eric B. en Rakim. Deze track Friends en Jody Watley. Nou goed, net had ik een Shalamar. Daar is hij ooit in begonnen. Toen naar mijn grote held MC 900 Feet Jesus Killer Inside Me.

gaat even zinnen wat steviger. Is een Living Color van het album Stain. Dat was dat ding wat je toen een tijd in dat rode plexiglas hoesje kocht. Zo heb ik hem ook in de kast staan. Officiële derde album van de band. Als je Biscuit, die EP die daartussendoor ergens verscheen, niet meetelt. Leave it alone, hier op 105. Eén laatste track van het eerste uurtje. Komt zo meteen even bij je terug. Maar nog een heel uur lang allemaal van dit soort muziek. Ga nu naar de Monophonics. Deze track is Suffocating. Tot zo meteen, tot na het nieuws.

nou, de trek vlot me een beetje. Hij is korter dan ik in eerste instantie dacht, dus ik heb eigenlijk nog wat tijd over. Niet heel veel, dus betekent dat je iets korts moet doen. En iets korts en iets leuks, dat is toch al gauw vet domino.

0: Febo Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. En jij bent uitgenodigd op onze verjaardag. Yeah! Vier het deze hele week mee en maak ook kans op een Febo Vetbike in de supervette Febo kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
1: Dit is 105. Het is 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week haar huis uit werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Watergraafsmeer 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A10 Zuid richting Den Haag. Voor knooppunt de Nieuwe Meer 6 kilometer langs rijden en stilstaan. En kost je ook daar 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: What we're gonna do right here is go back, way back, back into time.

Uur 2, bijna een kwartier gewoon in de show al. One Night Stand in the Ashley Beadle Riggs van The Aloof. The Aloof was ook gewoon zo'n band uit de tijd van Massive Attack, van Portishead, van More Chiba. Heel onbekend gebleven, maar die was toch mooi. Hè? Ach, die remix is echt zo goed. Nou, dat was wel dus een kwartier, dus ik heb nog maar 3 kwartier te gaan. Dan is het programma weer voorbij. Ik ga nu naar Piet en Bas. En het zijn 2 kerels van in de 70 die gewoon rap gingen doen, omdat hun kleinkinderen dat deden. Ze vonden dat toch wel interessant. Gingen dat doen en konden dat behoorlijk goed, zoals je ook kan horen. Nine.

Ik volg JK op Instagram en hij heeft daar gezegd dat het album klaar is. Dat komt dit jaar uit, het nieuwe album van Jamiroquai. Dit was even wat ouders Black Capricorn Day. En ik ben heel benieuwd, want het meest recente album is er na enkele jaren terug. Automaten was ook heel erg goed. Dus ik hoop dat het nog steeds zo goed is als toen. Ik houd het in de gaten, maar het is nog niet, tot niet uit. Maar het moet ergens in dit najaar gaan gebeuren. Volgende track, African Border, Jamalski hier op 105.

Bevrediging van het album Music and Our Message. Dat is alweer 22 jaar oud. Give It Up, geweldige track. En nu ga ik naar deze track van Prince. Het album Timeless is uitgebracht door zijn nazaten met allemaal unreleased tracks uit de jaren 80, 90, 0, 10. Deze track luidt tik, tik, bang.

erg late 80s, maar toch wel voornamelijk early 90s. Nice and Smooth. Dat waren twee gasten. Heel erg cool. Leuke dingen gemaakt. Nice was Greg Nice. En je had Daryl Smooth. Ik weet zijn achternaam niet meer. Barnes. Dat was het. Hartstikke cool. Ja, Greg Nice, Mace en Daryl Smooth Barnes. Dat duo. En ik draaide daar nu op 105 deze ontzettend coole track. Hip Hop Junkies. En ja, daar zat ook een beetje iets in van zo'n boyband. Wat is het ook alweer? Daar kom ik even niet op. Dan ga ik even naar het hobbyprojectje van Ice Cube. De Dalench Mob. Die hebben twee albums uitgebracht. En alle twee erg leuk trouwens. Ik vind Ice Cube sowieso heel erg cool. En de beste track vind ik van Dalench Mob is deze. Gorillas in the Mist.

The Message, deze track hier op 105 gedaan door Simon. En Simon was een Engelse funkgroep. De gasten kwamen allemaal uit die Engelse Caribbean Islands. Leuke band, bestaat nog steeds. Heeft ze ook al eens een keer gezien ergens een paar jaar terug in een van de festival. Heel erg cool. Goed, nou heb ik nog tijd. Ik heb nog tijd voor twee tracks. Zou ik even deze aanzetten? Dat is de Menagerie met The Chosen.

0: in time.
1: En we zitten alweer bijna op. Het is bijna middernacht. Dankjewel voor het luisteren. Volgende week ben ik weer hier zaterdag op 105 tussen 10 en 12. Hongkong Calling op de zaterdagavond. Ik wil alles terugluisteren op mijn Mixcloud. Mark Scholz moet je gewoon even opzoeken. Daar staat alles op. En ook gewoon op Haarlem 105. Bij gemist kun je tot een aantal weken nog de shows terugluisteren. Nou, nog eentje te gaan tot middernacht. Ik wens je een fijne nacht. Of misschien ga je nu nog even lekker uit. Allemaal goed. Ik ga naar Nas en DJ Premier met deze track. Get ready voor de nacht of wat dan ook. Get ready.

0: Dit is 105. Het is middernacht.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf heeft gegooid. Daardoor ontstond een explosie met vliegend vuur wat leidde tot paniek. Meerdere mensen zouden gewond zijn geraakt. Volgens de getuigen zijn er 2 mensen zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord... bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Duizenden mensen hebben in Spanje gedemonstreerd tegen de wooncrisis. Ze willen onder meer dat huurders beter worden beschermd. Aanleiding voor het protest is de uithuiszetting van een vrouw van 87. Zij kon de huur niet meer betalen en is symbool geworden van de wooncrisis in Spanje. Het Spaanse voetbalelftal heeft zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. In totaal werden er de afgelopen dag 10 wedstrijden gespeeld. De grootste overwinning was voor Finland, dat won met 7-0 van San Marino. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Watergraafsmeer 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A10 Zuid richting Den Haag. Voor knooppunt de Nieuwe Meer 6 kilometer langsrijden en stilstaan. Dan kost je ook daar 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. 105. Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. 105 talenten.
3: Ja, man, ik zit in de nacht hier. Gewoon met onderbreking hoor. We trappen af met.

Hoede 45, Ryan Shaw hier op HLM 105. Oh, heerlijk zeg. Zo, hey, welkom bij Mannix in de Nacht hier op HLM 105. Ik ga je weer een uur lang, ga ik je weer vermaken met wat heerlijke nummertjes. We nemen wat lokale dingen door, wat er misschien morgen te doen is hier in de HLM. Ook vertel ik je even waar ik mee bezig ben geweest. En om half één doen we natuurlijk weer Rock'n'Roll Reloaded. Waar ik drie gitaarnummers langs laat komen. Eentje uit de 80's, eentje uit de 90's en eentje uit de Zero's. Met de daarbij behorende verhalen natuurlijk. En zo fietsen we zo heerlijk even dat radiouurtje hier op HLM 105 doorheen. Als jij wilt laten weten wat jij hebt gedaan of waar jij zin in hebt, welk nummer jij zou willen horen, kan je dat doen op 06-105-105-38. En dat kan je ook doen op hlm105.nl/studio. Kan je achterlaten, en dat zie ik dan hier in de inbox, wat jij zou willen. Of wat je hebt meegemaakt ook, zou natuurlijk ook kunnen. En zometeen leg ik je uit waarom mijn stem eigenlijk een halve octaaf lager en een beetje hees is. Dat hoor je na Bruno Mars.

0: Soul. Bruno Mars.
1: Dankjewel, Bruno. Zo, hè. Nou jongens, wat een week, wat een week. Tenminste, mijn week, mijn werkweek was heel afwisselend. Bijzonder en druk. En het eindigde vrijdagmiddagavond, eindigde dat met, misschien heb jij hem ook wel gehad, met een borrel. Een soort feest vanuit mijn werk georganiseerd. En ik werk ook op een school. En dat is dan een hele organisatie van meerdere scholen. En die waren dan allemaal uitgenodigd. En het was hartstikke leuk. En dat is ook wel de reden dat mijn stem wat lager is. Hè. Die heb ik veelvuldig daar toch over de muziek heen proberen te gebruiken. Met de nodige versnaperingen. Maar dat wil ik je toch even in meenemen. Want we kwamen daar binnen. En dan moet je even voorstellen, dan word je heel netjes verwelkomd, zeg maar, door de directeur van de hele organisatie. Directrice, moet ik zeggen. En dan is het, goh, wil je ook wat bubbels? Nou, dat wilde ik wel. En toen gebeurde er iets bijzonders, want links van mij was dan een muur met een soort nep klimop en een mooi logo erop van die organisatie, dat evenement daar. En ineens, nadat ik zei, ja hoor, ik wil wel bubbels, komt daar een hand uit die muur met nep klimop. Een hand met de bubbels. Dus dat was een soort levende muur waar de drank uitkwam. Nou, ik weet niet of jij misschien ook zo'n muur hebt thuis, laat het maar weten. Of misschien heb jij ook een heel bijzonder iets meegemaakt of een heel bijzonder ding op een borrel. Laat het maar weten. Halen me 105.nl/studio of 06 105 105 38. Zometeen dus om half. Rock'n'Roll Reloaded. En dan gaan we gaan we heerlijke plaatjes draaien, heerlijke rocknummers draaien. Maar nu eerst komen we er langzaam een beetje in met The Cure, Lullaby. Heerlijke plaat om even bij tot rust te komen. Misschien lig je op de bank, misschien ga je nog wat doen vannacht. Laat het me ook weten. Hoe dan ook, ik blijf gewoon lekker die plaatjes voor je draaien als je dat wil. Misschien onderweg, misschien op de bank, misschien met een drankje uit zo'n gekke muur met een hand eruit. Wie weet heb jij het ook. Lullaby.

Live Together, the Ferguson Rogers Processing featuring Tim Rogers himself. Zo, en nogmaals, goedenacht, hè. Zondag 27 september is het alweer. Het is op dit moment 22 over 12 of 8 voor half 1, net wat je wil. Hey, afgelopen week was ik ook de hot op. Was ik bij The Streamers, misschien ken je dat wel. Het is een soort samenwerking tussen een heleboel Nederlandse artiesten. Die zijn dat 5 jaar terug begonnen tijdens coronatijd. En dat zijn ze eigenlijk blijven doen. Ontzettend mooi gezelschap was in Amsterdam. Met allemaal bekende Nederlandse acts. Misschien al lang bekend, Guus Meeuwis, Akte aan de Munnik. Maar ook de wat jongere artiesten doen daar mee. Busy loopt daar bijvoorbeeld ook tussen. En Zoe. Hè. Die zie je bijvoorbeeld ook terug bij het NPO-programma Beste Zangers. En daar zit dus ook tussen Yves Berendsen. En wat ik dan hoor, en die man kan zingen, jongen, ongelooflijk. Maar wat ik dan hoor in zo'n programma is dat de beste man gewoon uit Haarlem komt. De man is geboren in Haarlem, opgegroeid in Zandvoort, wat ik ook niet wist. En eigenlijk kwam hij, per toeval werd zijn zangtalent een beetje ontdekt. Want op zijn 18e verjaardag zelfs, kreeg hij zo de microfoon in zijn hand in de stamcafé De Klikspa. Misschien ken je het, ik ken het persoonlijk niet, maar laat me weten hoe leuk het daar is. En misschien wist je het niet, maar daar ligt dus blijkbaar een stukje historie van Yves. En het smaakte naar meer. Hij zong goed en mensen waren enthousiast. En langzaamaan ging hij steeds meer zingen en werd hij bekender. Hij brak door met De Zin in Jou in 2016. En de meeste mensen zullen hem toch herkennen van deze prachtige hit. Terug in de tijd, Yves Berendsen.

Agamemnon speelde ook op dat streamersconcert. Het is dan nu tijd voor Rock'n'Roll Reloaded, dames en heren. Zo, Rock'n'Roll Reloaded. Je weet het, er komen 3 nummers aan. Eentje uit de 80's, eentje uit de 90's en eentje uit de Zero's. Gitaarnummers, rocknummers. Er moet sowieso een gitaar in zitten, vind ik. En wij trappen af aan begin 1980 meteen. Daar is een band. Ja, wij hadden er thuis mijn vader had daar thuis een Greatest Hits album van. Gaat om de band Queen. Natuurlijk, een iconische band uit die tijd. Met die enorme afro van Brian May, de gitarist. En in 1980 was ook het nummer Save Me. En dat het bijzondere aan dat nummer is dat Brian May, dat is de gitarist, maar die had dan bedacht, dat pianostukje had hij schijnbaar bedacht. En hij begon dus ook dat nummer steeds. En dat zorgde er zelfs voor dat hij tijdens het spelen van het nummer tijdens een concert, dat nummer dan ook instartte op de piano. En dan moest hij halverwege, in het tweede couplet moest hij dan naar zijn gitaar rennen. En Freddie Mercury, die was natuurlijk ook een virtuoos op die piano, die nam het dan natuurlijk over. En zo speelden ze dat nummer schijnbaar live. Ik heb het over Save Me, Queen. Geniet van die prachtige klanken en de stem van Freddie Mercury.

Save Me Queen. Zo, okay. Zo, dat was hem alweer. Dat album, tenminste dat album, was een verzamelalbum natuurlijk. Grijs gedraaid thuis, bij mijn ouders. Voor zover het kan, hè, met een cd. Het was geen LP, maar het was een cd. Heel veel gedraaid, fantastische nummers. En natuurlijk, ja, daar stonden de grootste hits van de mannen van Queen op. Fantastisch. Dan gaan wij door naar de 90s, maar wel einde 90s. Want in mei 1999 was daar een album van de Red Hot Chili Peppers. Het album Californication, bekend van deze hit. Nou, die ken je allemaal wel natuurlijk. En daar stond ook op Scar Tissue. Scar Tissue begint, ja, zoals zoveel nummers, met een heel, heel mooi tokkelend stukje van die gitarist daar. Maar wat zo leuk is aan Californication, misschien ken je het nog, dat nummer kwam natuurlijk uit en toen keken we allemaal naar MTV en naar de box. En we zagen allemaal de clips, althans ik weet nog goed hoe die clip eruit zag. En in die clips van Scar Tissue van de Red Hot Chili Peppers rijden ze in een cabrio, een mooie slee van een wagen, in de Mojave Desert. En ja, die John Frusciante, die gitarist van Red Hot Chili Peppers, die zit achter het stuur. Maar de grap is eigenlijk, de man kan helemaal niet rijden. Mocht helemaal niet rijden, had geen rijbewijs. Dus daar moesten ze wat trucken voor uithalen om dat voor elkaar te krijgen. Hoe dan ook, de clip is goed gelukt. Het nummer is mooi. Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue.

Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue. Ja, en zand in je haren uit de Mojave Desert. En vervolgens had je de clip weer gezien. Maar de man kon helemaal niet rijden, dus ja, dat is toch ook leuk, hè? Zo, dan was daar. We springen, wat is het? 8 jaar verder. Ja, 8 jaar verder. Zijn we in 2007. En toen waren daar de Arctic Monkeys. Met hun studioalbum Favorite Worst Nightmare. In 2007 kwam dat uit. En daarop staat de nummer 505. En volgens de band is dat hun eigen, een eerste echte liefdesliedje. Al dus de band zelf. En waar verwijst dat 505 dan naar? Nou, dat schijnt dan de hotelkamer te zijn. En ergens is daar ook nog in verborgen, schijnbaar, een stukje, een kleine... Ja, een soundbite van de film, hoe heet die film? The Good, The Bad and The Ugly uit 1966. Ja, nou, je kan dus op zoek. Arctic Monkeys 505.

Arctic Monkeys 505, het liefdesliedje. Zo, hey, je kon dus een hier op Haarlem 105. Kon je dus nummertjes aanvragen? Dat kon je doen op 06-105-105-38 of op haarlem105.nl/studio. En Marianne heeft dat gedaan. Die wilde graag Billie Jean horen van Michael Jackson. Nou, dat kunnen wij natuurlijk helemaal regelen. Dan weet ik toevallig dat ze laatst even een glijer had op de fiets. Dus bij deze ook nog even beterschap voor de wonden die je daar nog van hebt. Maar dat gaat met dit nummer helemaal lukken. Billie Jean.

Sophie Alice Baxter, Murder on the Dance Floor. Zo, hey, misschien heb je morgen nog niks te doen en heb je daar ideetjes voor nodig. In het patronaat in Haarlem speelt morgen een ABBA coverband. Dus dat is op zondag de 27e om 14:30 smiddags. Daar kan je misschien nog heen. Dus ABBA natuurlijk van deze, hè? Ja, dus het schijnbaar toch, ABBA schijnt toch de band te zijn die de queer community nogal omarmt. Dus misschien goed om daarheen te gaan om dat ook weer duidelijk te maken. Want het gaat niet zo goed met de acceptatie, heb ik toch weer begrepen. Hey, en in oktober spelen de mannen van Chef Special spelen in het patronaat. En Chef Special heeft natuurlijk een heel sloot aan hits, maar die gaan daar ook spelen. Misschien heb je al kaarten, het is wel uitverkocht. Maar op vrijdag 2 oktober kan je deze mannen ook live horen in Haarlem in het patronaat. We gaan er alweer uit. We eindigen met Chef Special dus. En daarna nog een heerlijke knallen van DJ Chesto. En dan zit het er alweer op. Ik wens je alvast een goede nacht. Een fijne zondag nog. En dan spreek en hoor ik jullie volgende week weer op Haarlem 105.

0: Dit is 105. Het is 1 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn 2 van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord... bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug bij Gorkum weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond voor 3 dagen dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wilde Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Het werk zou ook de hele zondag duren, maar het nieuwe asfalt is nu al klaar. Er kunnen dus weer personenauto's over de brug. De maximumsnelheid is verlaagd naar 70 km per uur. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Watergraafsmeer 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A10 Zuid richting Den Haag. Voor knooppunt de Nieuwe Meer 6 kilometer langs rijden en stilstaan. Dan kost je ook daar 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

Soms okura, 8 gangen. Soms tempura, champagne. Soms visvim, soms Gucci. Soms kom de garçon, soms Louis. Soms dansen en soms lichtjes. Soms drankjes, soms flitsen. Soms 150 paar kicks.

Soms. Soms Tokio, soms Parijs. Soms puur, soms met ijs. Soms shows, soms aandacht. Soms weekend vanaf maandag. Soms allemaal chicks.

kan ik zeggen dat ik heb geleefd. En dat ik meer ben vergeten dan je weet. Snap je? Stapje voor stapje, dichter bij het einde. Jij leeft je leven en ik leef de mijne. En de mijne is bijna met geen pen te beschrijven. Daarom flitsen in mijn hoofd allemaal lijnen. Voorbij als hazeltreinen of sneller Concordes waarschijnlijk.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden... die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed... en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht erom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Ruim 23.000 mensen hebben gisteren een kijkje genomen in een asielzoekerscentrum. Ongeveer 160 AZC's en andere opvanglocaties openden hun deuren vanwege Burendag. Bezoekers konden meedoen aan rondleidingen, luisteren naar muziek en proeven van allerlei lekkernijen. Een van de drukste locaties was het AZC in Nuenen, waar meer dan 700 mensen kwamen kijken. Met de open dagen wil het COA het contact tussen asielzoekers en omwonenden verbeteren. Met in totaal 23.000 bezoekers was de opkomst ongeveer de helft hoger dan vorig jaar. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Watergraafsmeer 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A10 Zuid richting Den Haag. Voor knooppunt de Nieuwe Meer 6 kilometer langs rijden en stilstaan. En kost je ook daar 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: 105.
0: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.